0: NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij werden vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie nog uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde verdachte wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer nog alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Er wordt nog geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Noord-Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Agensman. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In het midden is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, tussen een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten en zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van 2 influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. 1 persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

sorry zeg. Het is een beetje een rare ochtend. Moet ik ook eerlijk zeggen. Het is iets na vieren. Een nieuwe editie van Dag Nacht is begonnen. Maar het is, nou voor mij althans, geen gewone versie van Dag Nacht. Ik zit namelijk in een bus. In de bus, in de bus van de Rue du Soleil. Met uitzicht op, ja dan hoop ik dat ik het goed zeg, Château de Lepervière. In een heel klein plaatsje, zo'n 100 kilometer onder Dijon. Want hier gaat de Rue du Soleil straks verder. Met het team van Ruud zijn we de hele week onderweg naar Zuid-Frankrijk. Dat doen we in de ochtend en de middag programma maken. En ja, het is dinsdagochtend, dan maak ik normaal gesproken ook dagnacht. Dus zit ik nu al hier en als ik dan heel de muziek iets zachter zet, dan kun je waarschijnlijk net horen dat het een klein beetje krekelt buiten. Ik ben hier samen met Nick van de Techniek al in de bus waarom 6 uur de Rue du Soleil verder gaat. En dat is ook een beetje gek, moet ik zeggen, hoor. Het is hier nog donker, heel erg donker. We staan op een camping met een kasteel als middelpunt, een château. En daar gebeurt nu nog helemaal niks. En ik merk aan mezelf dat ik ook gewoon niet te hard durf te praten. Omdat je het ook buiten de bus een beetje kan horen. En ik heb het team beloofd dat als zij hier vlak voor 6 bij de bus aankomen, ik koffie voor ze heb. Maar ondertussen ben ik dus ook gewoon

0: zin daarvoor Don't Stop Me Now. Op de vroege ochtend van NPO Radio 2. Het is een nieuwe editie van Dagnacht. Het begin van 28 juli 2026. Waarin we ons opmaken voor een nieuwe editie. Een nieuwe dag van de Ruud du Soleil. Om 6 uur gaat hij verder vanuit Midden-Frankrijk. Hoe heet het ook alweer waar we zitten? Even kijken, Château de Lepervière. Ik zit in mijn eentje al in de bus en om 6 uur voegt de rest zich bij mij. Voor een vakantiedinsdag lekker druk in de NPO Luister-app. Alexander is wakker, heeft zich gemeld vanuit Canada. Net als Judith. Zou ze in de sportschool staan? Ik denk het wel. Marco meldt zich, is onderweg. Mineke heeft er zin in. En Marley stuurt, jeetje Gijs, dat is een lange dag voor jou. Ja, Marley, dat kun je inderdaad wel een klein beetje zeggen. Je hoort me nu tot 6 en dan weer tot 9 uur met de Ruud du Soleil. En vanmiddag dan weer tot tussen 4 en 6, maar wel vanuit Frankrijk. En ik moet zeggen, dat maakt een heleboel goed hoor, absoluut.
1: De dag-nachtplaat.
0: Maar ook vanuit hier kun je gewoon stemmen op een

samen met Nile Rodgers en Get Lucky staat op de plek van de nachtplaat. Nou, je mag het laten weten. Stuur je dag naar de NPO Luisterapp. Dan ga je voor Umberto Tozzi. Stuur je nacht. Dan ga je voor Daft Punk en Get Lucky. Dit is de

0: My Body Isn't Ready. Ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar met die homewrecker. Die is niet kapot te krijgen, maar ja, hij heeft alweer een nieuwe. My Body Isn't Ready, die hoor je steeds vaker, ook hier op NPO Radio 2. Daarvoor uiteraard, hoe kan het ook anders, Christina Aguilera en Genie in a Bottle in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Het is dinsdagochtend, je kon meestemmen op de dag op de nachtplaat. Umberto Tozzi, Gloria op de plek van de dagplaat. Of toch Daft Punk, Get Lucky, veelvuldig gestemd in de NPO Luisterapp door het woordje dag of nacht deze kant op te sturen.
1: De dag nachtplaat.
0: Onder andere door Gerda. Gerda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gijs.
0: Wat ben je vroeg, Gerda?
2: Ja, nou, dat vind ik zelf ook wel.
0: Ja, maar het heeft een leuke aanleiding.
2: Ja, we gaan lekker op vakantie, dus ik ben nog mooi even de laatste dingetjes aan het inpakken. Kopje koffie aan het zetten.
0: Lekker zeg.
2: En ben je dan
0: koffie aan het zetten om nu te nuttigen, of gaat die in de thermosfles?
2: Nee, die gaat in de thermosfles natuurlijk. Lekker voor onderweg, eigen bakje mee.
0: Roer jij dan van tevoren? Ik weet niet, hoe drink jij de koffie?
2: Ja, gewoon zwart.
0: Gewoon, nee, hoef je weinig te roeren natuurlijk.
2: Ja,
0: waar
2: ja.
0: gaat de reis naartoe?
2: We gaan lekker naar Italië, naar het Garameer.
0: Lekker zeg. En dan een chalet of een bungalow? Of,
2: nee, we gaan lekker in de sta-caravan.
0: De sta-caravan.
2: De man en de kinderen.
0: Wat is het verschil tussen een sta-caravan en een chalet dan wel een bungalow?
2: Ja, daar is het echt te vroeg voor, Gijs.
0: Ik kan me iets meer voorstellen. Ik heb daar ooit gezeten ook aan het Gardameer. Wij hadden toen, dat was heel chic, had ik een, hadden een soort van private jacuzzi voor de sta-caravan. Dat was lekker.
2: Zo, ja, zo luxe gaan wij niet. Maar ik heb er wel zin in.
0: Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik moet er natuurlijk ook niet te veel over opscheppen. Tot zover, Gerda. Ik heb je gevraagd of je Umberto Tozzi wil horen of Daft Punk op de plek van de nachtplaat. Nou, ga jij naar Italië, maar toch ga je voor Daft Punk.
2: Ja, dat vind ik gewoon echt een lekker plaatje. Ik ben een beetje wakker van worden.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Gerda, ik ga jou een hele veilige, goede reis wensen. En ik ga een streepje achter Daft Punk zetten. En wellicht ga ik hem zo voor je draaien.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Dankjewel, Gerda. Goede reis.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Zo, ja, dan zit ik wel met mijn pips in Frankrijk. Maar Jarno, die zit gewoon in Hilversum. Jarno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat het worden, Jarno?
3: Met 72,735629% is vandaag geworden.
0: Ja.
3: Get Lucky van Pharrell Williams.
0: Lekker zeg, wat verdikken. Lekker.
3: Ja, dat is lekker hè.
0: Dat vind ik lekker, Jarno. Ja, dat is lekker.
3: Wat een geluk.
0: Ik vind dat ook geluk, inderdaad. Dat is precies wat het is. Het is de nachtplaat geworden. Daft Punk samen met Pharrell Williams en Al Rodgers ergens op gitaar.

80 Wham and the Edge of Heaven. Daarvoor op de plek van de nachtplaat Daft Punk en Get Lucky. Goedemorgen, het is het begin van dinsdag 28 juli 2026. Je hoort dagnacht. Een beetje een rare editie vanuit de bus in Frankrijk, waar ik moederziel alleen met Nick van de techniek daar ginds aan de koffie gaat. Goed, Nick! Goed, Nick. De Ruud de Soleil gaat om 6 uur verder. Vanuit een plaatsje met een erg moeilijke naam. Gitnisdursauen. Ja, als ik het goed zeg. Op de camping, moet ik, heb ik allemaal opgeschreven hoor, Château de la Bavière. Ja, ja, je doet wat je kan. Het is een uurtje onder Dijon. Maar de dinsdag brengt uiteraard niet alleen de Ruud de Soleil, wel veel hoor, maar brengt veel meer. Het is namelijk vandaag de verjaardag van IKEA. Hoeree, hoeree, hoeree. De gigant uit Zwitserland blaast 83 kaarsjes uit vandaag. Het is Wereldhepatitisdag. Gezondheid. En het wereldkampioenschap Friesdammen. Dat begint vandaag. En dat is best wel een dingetje. Dat, even kijken, ik heb uitgezocht wat er namelijk anders is aan Friesdammen in vergelijking met het normale dammen. Je moet na elke zet nou roepen. Dat maakt het Friesdammen. Dat begint vandaag. En de rest van de week rijden er geen treinen tussen Schiedam en Den Haag vanwege werkzaamheden. De NS zet bussen in. Zo wat makkelijk als je vandaag moet reizen rondom Schiedam of Den Haag. Ja, en de Ruud de Soleil gaat dus verder. Vanochtend vanaf camping Castel Château de la Bavière. Ik kijk al uit over dat schitterende château. Waar het ondertussen nog donker is. En als ik alle muziek weghaal, dan... Ik weet niet of je het... Ja. Ik heb iets gehoord. Krekels. Het is hier pikdonker. Na de ochtendshow rijden we vanmiddag verder. Nou, dat is ook wel waanzinnig. De Notre-Dame de Fourvière. Ja, je hoort het, het is niet, Frans is niet mijn taal. Maar dat is dan weer in, dan wel nabij Lyon. De Ruud de Soleil, c'est reparti met de Killers op NPO Radio 2. Dit is Human.

0: Belle Histoire.
1: The Killers daarvoor en Human en dat in Belle Histoire, ja, dat is wel schitterend. Dat speelde Novastar Joost Zwegers gisterochtend live vanaf de Ruud de Soleil. Die beelden moet je even checken hoor. Die kun je ongetwijfeld vinden op nporadio2.nl of ergens op de Instagram van Ruud. Hij zong het met een gitaar, met een koor achter zich. En je zag het zee, dan wel het meer achter hem. En het plaatje was gewoon compleet.

fijn voor de schijn. Want nou, uiteraard is al lang bepaald welke letters we zoeken. De E voor de artiest en de T voor de plaat. Saskia liet weten via de NPO luisteren. Eurythmics, There Must Be an Angel. Eigenlijk een afschuwelijke plaat, maar wel met een E en een T. Saskia, ik ben het daarmee eens. Marco kwam nog met Europe, The Final Countdown. Zag ik meerdere luistervrienden overigens, nee. Maar Ronald, dat vond ik wel mooi en een goede suggestie. Ronald zegt, Gijs, volgens mij zit jij momenteel op het paradijs daar in Frankrijk. Wat dacht je daarom van Eddie Money? Two tickets to paradise. Potverdorie. Dat vind ik mooi, Ronald. En dat is nog een lekkere plaat. Komt rollen uit de Pimpanplaats. Pak ik lekker de albumversie erbij. Van inderdaad Eddie Money en Two Tickets.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, dat is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Het gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

lekker wakker worden, iets na vijven met Dagnacht en U2 Angel of Harlem op NPO Radio 2. Ook nog Lady Gaga en Pokerface. Een hele goede morgen. Welkom op die 28 juli 2026. Ik weet niet hoe jij in de wedstrijd zit. Ik zit op een paar vierkante meter in een camper annex bus. In, nou ja, het midden dan wel noorden van Frankrijk voor de Rue du Soleil. Om 6 uur gaat hij verder. Tot 9, hoor je ons. Ook vanmiddag tussen 4 en 6, de hele week. Maar ja, iemand moet ook dagnacht presenteren. Dus vandaar dat ik iets eerder naar de bus ben gegaan. Maar zometeen samen met Ruud en Vivienne gewoon weer de Rue du Soleil. Om verhalen op te halen van Nederlandse vakantiegangers die elk jaar, nou ja, de reis naar het zuiden maken. En dat vullen we dan aan met heerlijke zomerse muziek. Zodat ook als je thuis bent, maar ook als je op vakantie bent, gewoon heerlijk Franse sferen door je speakers krijgt. Ik kijk uit op een mooi château, wat het middelpunt is van de camping waar we vanochtend uitzenden. Daar ga je vanaf 6 uur van alles over horen. Maar voor nu genoeg daarover, want we houden natuurlijk ook in de gaten wat er nog meer speelt op deze dinsdag. Het is Wereld Natuurbeschermingsdag, een dag die in het leven is geroepen om mensen meer bewust te maken van hun destructieve gedrag voor de natuur. Want potverdikke, wat maken we er af en toe een potje van, zeg. Al die rotzooi die we weggooien, al die kauwgom die we gewoon uit het raam tieven, kan toch niet? Het is al vaker verteld, maar als je die kauwgom dumpt in de natuur, dan kan dat dus niet afgebroken worden. En als ze dat überhaupt doet, dan duurt het meer dan 30 jaar. Dus gewoon niet doen. Gewoon niet doen, dat is het advies vanochtend. Tot slot begint verder vandaag in Leeuwarden dus het eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap Friesdammen. Dus een wereldkampioenschap Friesdammen. En ik heb opnieuw even opgezocht wat dat is, Friesdammen. Dat is een variant van het damspel dat vooral in Friesland gespeeld wordt. Ja, dat maakt Friesdammen. Ik vind het wonderbaarlijk, maar het wordt nog live uitgezonden online en het duurt meerdere dagen. Het is allemaal in Leeuwarden. Mocht je je vandaag vervelen, daar moet je zijn. Nou?

Plaat uit 1975. Geschreven door zanger Errol Brown en producer Tony Wilson. Je hoorde Hot Chocolate, You Sexy Thing. Is zo'n plaat die één keer in de zoveel tijd eigenlijk weer terugkomt, hè? Het was al een hit in 75, maar is nog een paar keer terugbeland in de hitlijst. Onder meer door films en reclames wordt daar dan weer door gebruikt. En dan denken mensen, dat is een leuk plaatje. Kan ik er een keer aanzetten.

uit 79, Third World. Now That We Found Love. Alanis Morissette daarvoor en You Learn in Dagnacht. En, nou ja, zoals ik al een paar keer heb verteld, voor mij in ieder geval een bijzondere editie. Niet vanuit de studio in Hilversum, maar ik zit al op de achterbank van de camper van de Ruud de Soleil. Die gaat om 6 uur zometeen verder. Tussen 6 en 9 en 4 tot 6 vanmiddag hoor je ons. Maar ja, ik moet ook gewoon even van 4 tot 6 dagnacht maken, zoals ik dat elke dinsdagochtend probeer. Dus zit ik alvast hier met wel een nieuwe plaat voor je. Een relatief nieuwe plaat, want een week of 2 geleden was ik in de Amsterdam Arena. Van het begin van de avond tot het eind van de avond. Want toen stond daar Lil Combs, een van de grootste, al dan niet de grootste country-sensatie van dit moment. Het was het eerste country-optreden ooit in de Amsterdam Arena. En het was überhaupt de grootste ooit in Nederland. En als ik nou één moment moet noemen van, nou ja, het afgelopen half jaar waar ik graag opnieuw terug naar zou willen, dan is het deze. Deze avond in de Amsterdam Arena. Bij Lil Combs en hij heeft een nieuwe plaat, Rethink Some Things. En die ga ik met liefde en plezier voor je draaien in Dagnacht op NPO Radio 2.

uit 79, Third World, Now That We Found Love. Alanis Morissette daarvoor en You Learn in Dagnacht. En, nou ja, zoals ik al een paar keer heb verteld, voor mij in ieder geval een bijzondere editie. Niet vanuit de studio in Hilversum, maar ik zit al op de achterbank van de camper van de Ruud de Soleil. Die gaat om 6 uur zometeen verder. Tussen 6 en 9 en 4 tot 6 vanmiddag hoor je ons. Maar ja, ik moet ook gewoon even van 4 tot 6 dagnacht maken, zoals ik dat elke dinsdagochtend probeer. Dus zit ik alvast hier met wel een nieuwe plaat voor je. Een relatief nieuwe plaat, want een week of twee geleden was ik in de Amsterdam Arena. Van het begin van de avond tot het eind van de avond. Want toen stond daar Lil Combs. Een van de grootste, al dan niet de grootste country-sensatie van dit moment. Het was het eerste country-optreden ooit in de Amsterdam Arena. En het was überhaupt de grootste ooit

nieuwe plaat voor je. Een relatief nieuwe plaat, want een week of twee geleden was ik in de Amsterdam Arena. Van het begin van de avond tot het eind van de avond. Want toen stond daar Lil Combs. Een van de grootste, al dan niet de grootste country-sensatie van dit moment. Het was het eerste country-optreden ooit in de Amsterdam Arena. En het was überhaupt de grootste ooit in Nederland. En als ik nou één moment moet noemen van het afgelopen half jaar waar ik graag opnieuw terug naar zou willen, dan is het deze. Deze avond in de Amsterdam Arena. Bij Lil Combs en hij heeft een nieuwe plaat, Rethink Some Things. En die ga ik met liefde en plezier voor je draaien in Dag Nacht op NPO Radio 2.

The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Eén dag wacht op NPO Radio 2, waar ik zo meteen iets van vinyl voor je ga draaien. Of ik nou in een bus zit of niet. Het is een duet dat is opgenomen met een tweede keus. Het was eigenlijk voor iemand anders bedoeld, maar die wilde niet. Dus dan maar iemand anders. En het werd een wereldhit. Welke het is, hoor je zo. En als je dan afvraagt, ja maar Gijs, jij zit in een bus in Frankrijk. Heb jij dan daar een platenspeler? Nee, daarom heb ik dat stukje, de plaat, vorige week in Hilversum al opgenomen. Dus je hoort straks gewoon het gekraak van een plaat. En het is dus alsof ik vinyl draai. Maar eigenlijk luister je naar 5 minuten. Even kijken hoe lang duurt het ook alweer precies. 5 minuten 54 opname van vorige week. Toen ik de plaat alvast voor je heb opgenomen. Maar welke het is, dat hoor je zo. Naam is Montreal.

Na al die maanden nog steeds niet kapot te krijgen. Alex Warren en Fever Dream, Miss Montreal daarvoor en Just a Flirt. En daarvoor zei ik Jan dat ik iets van vinyl voor je ga draaien. Een unieke samenwerking tussen twee grootheden uit de pop en de soulmuziek. In dit geval Eurythmics en Aretha Franklin met Sisters Are Doing It For Themselves in de 12-inch versie van 5 minuut 54 vanochtend. En ja, ik probeer natuurlijk altijd wat van vinyl te draaien als ik hier 's ochtends zit. Maar in de Rue du Soleilbus, midden in Frankrijk, heb ik geen platenspeler. Maar nou eigenlijk ook weer wel, want ik heb dus voor vertrek vorige week al in de studio van Radio 2 het nummer opgenomen. Vanaf de platenspeler. Dus je hoort straks gewoon de kraakjes van het vinyl. En dat zijn dus de kraakjes van de plaat die ik vorige week heb opgenomen in Hilversum. Ik heb hem geschoord op een braderie. En ik weet nog dat er heel groot met een filstift Judith en Jeroen opgeschreven staat. Dus hij was ooit van Judith en Jeroen. En nu is hij van mij. En ik ga hem je laten horen. Het nummer verscheen in 85 op het album Be Yourself Tonight van Eurythmics. Annie Lennox en Dave Stewart die hadden het lied oorspronkelijk geschreven voor Tina Turner. Maar die wilde niet. Het werd uiteindelijk Aretha Franklin die de uitnodiging aannam. En dat bleek een gouden greep. Want de krachtige soulstem van Aretha en de rauwere popstem van Annie Lennox, ja, die vullen elkaar precies aan. Sisters Are Doing It For Themselves, een uitgesproken ode aan zelfstandige vrouwen. In een tijd waarin gelijkwaardigheid en emancipatie steeds nadrukkelijker op de agenda kwam te staan, groeide het uit tot een anthem dat laat horen dat vrouwen hun eigen keuzes maken en eigenlijk niemand anders nodig hebben om hun succes te bepalen. Nou, dat is eigenlijk heel vooruitstrevend. En dat dan lekker lang. In de versie vanaf vinyl. 12 inch, 5 minuut 54. En dat klinkt dan zo. Zoals ik de plaat vorige week voor je heb opgenomen. Op de platenspeler in Hilversum. Ga er maar eens lekker voor liggen.

Kijk, dat is een lekker duidelijk einde. Vanaf vinyl, Eurythmics en Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Ja, en dan nu compleet naar de andere kant van het spectrum. Nirvana.

0: Nirvana in de vroege ochtend van NPO Radio 2 in Dagnacht, waar ons nog één vraag rest.
1: Oei, oei, oei.
0: Van zometeen over een paar minuten na zessen gaat hij verder, de Ruud de Soleil. Ik heb een appje gekregen van Ruud dat hij in de voiture zit en bijna in de studio is. In de mobiele studio hier op de Camping in Frankrijk. En dan is de vraag, ja, gaan we afsluiten met een chanson? Wordt het chanson of doen we dat niet? En wordt het chansof? Nou, ben je in voor een Franse plaat nu al? Of zeg je, nou, wacht nog maar even tot na zessen. Je mag hem laten weten via de NPO Luisterapp. Gaan we een chanson draaien of niet? Het is heel makkelijk, je stuurt chanson of chansof deze kant op. Deze krijg je überhaupt, of je nou hebt of niet, op de vroege ochtend van 2. The Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

Kaj? Na zessen de Ruud du Soleil verder hebt. En daarom sluiten we de hele week in Dagnacht af met een chanson. Of niet? Die keuze had je zelf door via de NPO-luisterapp te laten weten. Chanson of chansof. En ja, ik vind het wel lekker hoor dat we in thema gaan afsluiten. Want ja, na zessen gaan we gewoon verder vanaf deze plek en deze location. Met de Ruud du Soleil. En dus is het geworden chanson. Hier is Kate Ryan. En ik zeg tot zo.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er is op de Nederlandse snelwegen eigenlijk nog heel erg weinig aan de hand. En we verwachten ook eigenlijk een rustige spits. Waarschijnlijk straks wel wat oponthoud op de A16 vanwege de werkzaamheden bij Moerdijk. Maar op dit moment is de vertraging daar nog maar 3 minuten. Ik heb ook even naar Frankrijk gekeken. Nou, daar gaat het op de meeste plaatsen goed. Het begint wel wat drukker te worden nu bij Parijs. En dan vooral op de rondweg ruim om Parijs heen, de zogenoemde Francilienne.
2: Die staat vast al?
3: Ja, daar wordt het al behoorlijk druk. Ja, dat is wel ook een beruchte uitwijkroute voor Parijs. Dus ten oosten van Parijs.
2: En we gaan natuurlijk heel langzaam naar die Zwarte Zaterdag, hè?
3: Ja, zeker. Dat is aanstaande zaterdag is dat.
2: Ja, zo met echt op de puinhoop. Goed, Helene, dankjewel. En tot zo.
4: Dit hoor je zometeen vanaf de Rue du Soleil. NPO
2: Radio
4: 2.
2: NPO Radio 2.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
13: Hey, met mij.
6: Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Ruud du Soleil.

0: Albano en Romina Power. Felicita, dames en heren, goedemorgen.
1: Ruud du Soleil.
0: Ja, mogen duidelijk zijn, Ruud du Soleil wacht op niemand, want we zijn alweer op de volgende bestemming. Deze week presenteren wij de ochtendshow en de middagshow, en dat noemen we dan Ruud du Soleil. Elke dag hoor je ons vanuit Frankrijk, terwijl we langzaam afzakken en de zon in de zee zien zakken.
2: Ja, zoiets eigenlijk. Dat doen we dan met onze bus, of tenminste camper, of eigenlijk is het een mobiele studio. En dan gaan we dus langs allerlei straten en campings. We zijn nu ook op een mooie kampeerplek. Wijngaard, het kan allemaal. En dan aan het eind van de week dan zijn we zo aangekomen van bij de
0: Franse Riviera.
2: Zijn we ook aangekomen.
0: Ja, absoluut,
2: nou, ik heb nu een croissant, maar dat mag geen naam hebben.
0: Nee, een croissant. Dan moet je 500 van eten, wil je aangekomen zijn.
3: Ja. Ja, en je kan dus zien dat Viv die croissant eet in beeld en geluid, want je volgt ons ook via de televisie NPO 1 Extra. En we horen graag van je. Laat ons weten waar jij bent, wat de bestemming is, hoe je erbij zit. Ben je op busreis naar Slovenië? Lig je in een hangmat op Barbados? En vooral, welke zomerse plaat wil je daarbij horen? Je kunt ons bereiken via de NPO Luister-app.
0: Ik kijk overal van een groot prachtig château op camping Leperviere. Dat is in een plaatsje, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Gigny of Gigny
2: Sursaune.
0: Gaat zo vragen.
2: Ja, Gigny.
0: Een dorpje slechts met 504 inwoners. Vanuit Utrecht is het zo'n 800 kilometer hier naartoe. Dat is een kleine 9 uur rijden. Dus, het schemert en de zon komt over een paar minuten dan officieel op. Dus, het ligt echt adembenemend.
2: Prachtig, hè? Het stukje wat we net reden toen we hier aankwamen was echt supermooi. Zie je echt over die velden helemaal mooi dat zonnetje opkomen in de verte.
3: Moesten jullie nog uitwijken voor hertjes?
0: Nee, vossen.
3: Vossen?
2: We hebben een vos gezien.
3: Wij hebben hertjes gezien.
2: Ja. Echt?
3: Ja, vanochtend vroeg.
0: Echt? Wie is wij?
2: Een race zal het zijn geweest.
0: Wie is wij?
3: Nick en ik.
0: Oh. Ja,
2: zijn hier met in het veld.
0: Met hoeveel man zijn wij gewonnen? 13 man?
3: Volgens mij hebben we 11 man in totaal nu momenteel. Ja. Hallo 11 man.
2: Laat je even horen.
0: Kijk hier.
3: Daar zijn er zin in hoor.
2: Ja, lekker, ja.
0: Dit is allemaal mijn ding. Is het al vrijdag?
2: Ja. Voetjes mooiste, in het zand.
0: Het mooiste van de Ruud is de weg naar huis. Dat... Goed. Nou, wat me opviel is dat hier heel veel Nederlandse kentekens zijn. En het valt me ook op dat Nederlanders de mooie plekjes weten te vinden. Dat zag ik gisteren in Bonn ook.
2: Ja, dat is absoluut zo. We komen ze overal tegen. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Daarom rijden we die Ruud du Soleil af. Maar hier inderdaad, het is een super grote camping, valt me al op. En inderdaad, in ons blikveld al zoveel Nederlandse kentekens. Dus ik ga daar straks die kant eens even op.
0: Goed, wat speelt er ondertussen in Nederland?
2: Nou, een leuk artikel in de Telegraaf over het zogenaamde Gouden Uur. Dat is namelijk dat de Nederlandse stranden zo bijzonder fotogeniek zijn tijdens de zonsondergang. We hebben het over de zonsopgang, maar zonsondergang staan wij dus gewoon met Zandvoort op plek 14 van de meest 40 fotogenieke Europese stranden. En Scheveningen op positie 12. Dus dat is de plek waar je dan de mooiste foto's kan maken tijdens dat Gouden Uur. Weet je hoe lang dat duurt, dat Gouden Uur?
0: Een uur, denk ik.
2: Nou, 50 minuten.
0: Oké.
2: Grappig, hè? Ja.
3: Oh, dat is ook wel even verstandig, Ruud. Want als je deze zomer met de trein vanuit Breda naar Tilburg moet of andersom, dan heb je pech. Want vanaf vanochtend tot en met 8 augustus rijden daar geen treinen. ProRail werkt 12 dagen aan het spoor en de NS waarschuwt voor langere reistijden. En ook tussen Schiedam en Den Haag rijden de komende dagen geen treinen vanwege het vernieuwen van spoorstaven en nieuwe dwarsliggers.
0: Oké. Mooi is dat. Spoorstaven en dwarsliggers, eerlijk. Straks gaan we kijken of hier overal mensen wakker zijn. Want je mag hier dus niet af van deze camping, het kamp, voor 6 uur 's morgens.
3: En we zagen dus net al, toen wij eigenlijk de eerste plaat wegstarten, dat de eerste lampen begonnen te branden, want mensen gaan dan door naar Zuid-Frankrijk.
2: Een uittocht. Het mooie is, ze kunnen niet om ons heen, want wij staan eigenlijk vlak voor die slagboom.
0: Wij zijn de uitgang.
2: Wij zijn de uitgang. Maar tot slot, we hebben jouw hulp nodig voor muziek. Stuur via de NPO Luister-app jouw zomerste of anderstalige liedje in voor de Ruud du Soleil.
0: Lekker.
4: We rijden door de bergen. Het is niet ideaal.

0: Syndicate uit 1993. Mockingbird Hill, ook nog Bruno Mars en On My Own. Dit is de ochtendshow. Ruud de Soleil draait op volle toeren. Op zomerse muziek, anderstalige muziek, Nederlandse muziek. Muziek die jou gelijk het gevoel geeft dat jij op vakantie bent, op vakantie gaat, op vakantie was. En dat is wat wij doen.
1: En zo is het, Ruud.
0: Dit is ons werk.
1: Tijdens de Ruud de Soleil.
0: Dit is onze kerk. Het lijkt wel een liedje van Bluff.
1: Nou, maar zo voor dat château ben jij dan wel een klein beetje een priester.
0: Nou, weet je wat zo grappig is? We stapten net de bus in, toen was het nog pikdonker. En het is nu licht aan het worden en ik schrik een beetje van het château. Ineens sta ik oog in oog met het château.
2: Ja, het is echt een indrukwekkend château.
0: Niet normaal.
2: Zeker met die lucht waar de zon dan een beetje opkomt daarachter. Is het echt imposant om te zien.
0: Ja, dit is gewoon televisie op radio. Oh nee, we doen ook tv.
1: Zo is dat. We zijn de hele ochtend ook te zien op NPO 1 Extra. En je kunt met ons meegluren via nporadio2.nl/live. En de NPO Luisterapp, die dat ook doet, is Machtel. Ze zit te ontbijten.
0: Machtel, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
0: Waar ben jij nu?
3: Nou, wil je weten welk plaatsje ik zit? Want dat is wel grappig, denk ik. Want dat heet Molenaarsgraaf.
0: Molenaarsgraaf, dat is grappig. Molenaarsgraaf.
3: Is het grappig? Ja, ik vind het ook grappig.
0: Ja. En wat doe jij in Molenaarsgraaf?
3: Ja, ik woon hier. En ik ga zo meteen werken.
0: Ja.
3: En dat.
0: Kun jij mij meenemen, als ik mijn ogen dicht doe, hè? Kun je mij meenemen? Kun je mij dan meenemen naar Molenaarsgraaf in twee zinnen samenvatten hoe mooi dat is?
3: Ja, het is heel pittoresk. Het is prachtige landen, akkerbouw en je overvalt me wel met de vraag. Maar het is gewoon een heel mooi klein dorpje.
0: Oké, wat zit jij nu te ontbijten? Of gaat het maar geen
3: doen? Een geroosterde boterham met komijnenkaas.
0: Lekker.
2: Ja. Broodtoosje.
0: Ben jij dan koffie? Ja.

0: of een thee, mevrouw?
1: Ik drink 's ochtends een enorme grote bak koffie met melk en de rest van de dag thee.
0: Oh, oké. Okay. Ben je al op vakantie geweest?
1: Ik heb al het gevoel dat ik weer moet eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Wat moet je dan eigenlijk?
0: Vakantie?
2: Nee, wat ze moet werken.
1: Wat voor werk ik doe?
2: Ja, wat moet je doen dan?
1: Ja, ik werk bij een bedrijf die glasvezel aanlegt.
0: Oh ja. Oh, ja. Ja.
2: Moet je er vroeg bij zijn?
1: Ja.
3: Ja, dat gebeurt altijd morgen vroeg.
0: Ja. En hoe heet dat bedrijf of is dat geheim?
1: Ja, ik wil het best zeggen hoor. Dat heet Hanap.
0: Hanap?
1: Ja. Gekke naam, hè?
4: Dat is ook grappig.
0: Het Hanap. Was dat ook zo'n gekke naam al bij jou?
2: Gekke naam.
1: Ja, het is allemaal een beetje gek hier.
0: Ja. Oh. Zeg, welke plaat had jij gehoord willen hebben?
1: Ja, ik wou 7 Days in June van Jamiroquai.
0: Hey, waarom
1: en ik zei
0: die
1: ook, ja, het is natuurlijk geen juni meer.
0: Maar dat maakt ook niet uit.
1: Desalniettemin is het wel lekker.
0: Ja. Ik heb hem al voor je opgezet.
1: Kijk.
0: Ga je hem zelf aankondigen?
1: Ja. Hier is 7 Days in June from the Miracle.

0: Radio 2 NOS Journaal. Ook al lekker vroeg wakker, Carmerveel.
1: Reken maar. Goedemorgen. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond laat nog geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot. En wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties, maar later werd hier en daar toch een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen. Het gaat niet goed met het merk Porsche. De autofabrikant schrapt de komende 10 jaar 5000 banen in de regio Stuttgart in Duitsland. Het bedrijf zegt dat daarbij geen gedwongen ontslagen vallen. Porsche heeft net als alle andere Duitse autobouwers last van dalende verkopen en hoge kosten. Gisteren was in Boxmeer de wielerwedstrijd daags na de Tour. En zoals elk jaar stonden ook nu weer grote namen aan de start van het criterium die net de Tour achter de rug hadden. En dat trok duizenden wielerfans die heel dichtbij konden komen.
3: Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck meedeed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
1: Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman die tweede werd. En dan nog een nieuwtje uit Frankrijk. Want bij jullie in de buurt, bij de rivier de Saône, is een groot visevenement geweest. Er werd 4 dagen lang dag en nacht naar karpers gevist.
0: Niet. Dat is voorbij nu.
1: Dat is voorbij nu. Ja, het was niet even.
0: Daags na het visevenement.
1: Ja, inderdaad. Dat was het een beetje. Het was niet even zomaar een hengeltje uitgooien en dan 's avonds weer naar huis. Nee, de deelnemers moesten in een team van 2 94 uur achter elkaar vissen. Het werd dus echt een uitputtingsslag, waarbij het dus aankomt op uithoudingsvermogen. Het is een beetje zoals jullie de nachten doorbrengen, begrijp ik, in hotels.
0: Ja, precies. Nou, noem het maar nachten doorbrengen.
4: Vissen is toch echt met, daar heb je allerlei technieken voor nodig, volgens mij. Zeg maar handige snufjes, zodat je zelf kan wachten tot er een belletje afgaat en je voer ergens midden op het water is opgevreten.
1: Sowieso, en het zijn geen kleine visjes natuurlijk die je even omhoog haalt. Het winnende team haalde in totaal 205 kilo aan vis uit het water, wint daarmee geld en hengelsportmateriaal. En er is ook een aparte prijs voor degene die de zwaarste karper uit het water heeft gehaald. Hmm. Ik weet niet wat je daarmee wint, maar ik hoop voor diegene gratis fysiotherapie.
0: Ja, dat, precies. Ja, dat heel behoorlijk belastend voor je rug.
1: Ja,
0: wat gebeurt er met de vis?
1: Maar die worden natuurlijk allemaal weer teruggeworpen.
0: Oh wel? Oh.
1: Ja, ik begreep trouwens dat karpers ongeveer 5 tot 15 kilo wegen. De zwaardere exemplaren 20 tot 30 kilo. En het wereldrecord staat op 51,2 kilo. Zo zwaar.
0: Jeze, dat is echt bizar.
1: Ja. Maar het was een behoorlijk evenement hoor. 4 dagen daar.
0: Wat weeg jij, Viva, als ik zo vrij mag zijn?
4: Wat zeg jij?
0: Wat weeg jij?
4: Jij wil even kijken of jij mij als een karpertje in de lucht kan houden, zo meteen op z'n kop. Ja,
0: nee, dat gaat niet.
4: Dat kunnen we doen.
0: Nee, dat gaat niet om. En dan kijk hoe je met de haak in je bek. Carmen, dankjewel. Tot zometeen. NPO Radio 2. Ruud Soleil. Ja, we gaan door, want de Ruud Soleil wacht op

0: Jean-Paul en Enrique Iglesias en Bailando. Ook nog Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Die was voor Machteld. Die afsloot met de ballen. Ja, die had ik al de tijd niet gehoord.
1: Het Radio 2 weerbericht. De dag begint in de noorden bewolkt. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon. Het wordt zomers warm. Plaatselijk zo'n 30 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Helene de Geest. Ja, die doet de hele week mee. Gistermorgen om 6 uur begonnen. En zij doet dan de ochtendshift en de middagshift. Daartussenin kijkt zij bijvoorbeeld naar Tsjernobyl. Wat een opgewekte films.
2: Om de stemming erin te houden, ja.
0: Ja, precies. je moet even iets weten. Wij slapen, ja. Wij hebben afgelopen nacht hebben wij in een Ibis-style hotel geslapen. Tot zover Ibis en Style. Maar dat was namelijk op een of andere. Het ziet er zo dramatisch uit. Fief, je moet even bijstaan nu.
2: Ja, nee, ik kan het even verder vertellen. Ja, het was heel handig aanrijden. Laat het daarop houden. Je had een goede uitvalsbasis naar de snelweg. En op het andere deel van het industrieterrein, waar wij dus uitzicht op hebben, was echt een fantastische fabriek.
0: Oh, ja. Zo'n lelijk stuk Frankrijk. Ja. Maar we hebben een foto gemaakt, Fief en ik.
2: Voor jou.
0: Die gaan we zo meteen tegen sturen, Helene.
2: We moesten
3: in het kader van Tsjernobyl, ja. Een beetje Oostblok gevoel kregen jullie.
0: Ja, dat. Ja, goed. Is dat wat?
3: Ja. Ja, nou, een klein beetje. Op de A16 staat inmiddels file van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Er is tot 3 augustus daar 1 rijstrook dicht. En verder is ook de Velsertunnel in de A22 van Velsen naar Beverwijk dicht, want daar staat een te hoge vrachtwagen. En dat is een redelijk groot probleem, want ook de A9, de alternatieve route, is dicht vanwege werkzaamheden.
0: Oh, goed. Helene, dankjewel. Tot zo. Hè.
3: Tot zo.
0: En we schakelen over naar Hilversum, Nederland, voor het NPO Radio.

0: verschillen dan Suzy Quattro. En Chris Norman, uit 1978. Billie Eilish ervoor, Birds of a Feather. Dit is de ochtendshow. Ruud de Soleil vanuit de Bourgogne.
1: Zo is het.
0: Hoe zou je dat zeggen? Zou je Bourgogne of ben je meer van de Bourgogne?
1: Nou, ik dacht dus dat het Bourgogne was. Maar toen hoorde ik Yvette van Boven gisteren zeggen Bourgogne lekker gewoon.
0: Ja, maar zij is natuurlijk, als iemand Bourgogne is, precies.
1: Dus toen dacht ik, oh, dat kan dus ook gewoon.
0: We staan op een camping bij een château. En bij, pardon, bij een, ja, we zitten hier in de bus, in de caravan, in de camper.
1: Studio.
0: Met de voormalig eigenaar Gert-Jan. Gert-Jan is een half jaar geleden is hier gaan rentenieren. Want hij heeft de camping verkocht.
2: Nog niet helemaal.
0: Gert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik kijk om me heen, ik zie een château, ik zie caravans, ik zie rust, ik zie een oneindig landschap. Waarom heb je dit verkocht?
2: Nou, het is een kleine precisie. Ik was pachter, dus niet de eigenaar.
0: Okay.
2: Nee, maar ik heb dit geweldige werk meer dan 30 jaar gedaan. En op een gegeven moment is de pijp een klein beetje leeg. Mm. En dan heb je ook zin aan een verandering.
0: Hoe oud ben je?
2: Ik ben 52.
0: Oké, okay. Dus je bent heel jong hier begonnen.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben in 1997 gekomen, dus toen was ik 23. Ja.
0: En was je toen gelijk al pachter?
2: Nee, ik ben begonnen op de camping zelf te werken en 2 jaar later heb ik het overgenomen.
0: Oh, zo snel al?
2: Ja.
0: Oké, en ben jij echt een campingbaas zoals een campingbaas dat is? De zomers werken, winters op vakantie?
2: Nee, nou, dat denken veel mensen. Hè. Maar, ja. Ik zeg altijd, ja, in de zomer is het eigenlijk 7 dagen per week, bijna 24 uur per dag. Want je woont ook in de plaats, dus als er problemen 's avonds zijn, dan word je ook gebeld. Ja. En in de winter, ja, dan werk je net als andere mensen maar 35, 40 uur in de week. Dan heb je het idee dat je met vakantie bent wel.
0: Ja. Zeg, 30 jaar geleden ben je vanuit Nederland naar Frankrijk gegaan.
2: Ja.
0: Was dat met een droom of was het gewoon een vakantiebaantje?
2: Nee. Dat was, ik had toen in mijn tienerjaren had ik dat al een beetje in mijn hoofd. Ik wilde graag mijn eigen camping in Frankrijk hebben. En,
0: ja, wat leuk.
2: Heb ik een school, in die tijd heette dat de MTRO, was dat in zo'n school voor toeristische opleiding.
0: Ja.
2: En dan werd ik voor een stage gestuurd in Noordwest-Frankrijk. En dat was op een camping ook. Dus dat liep goed. En die eigenaar die vroeg me ook een paar keer terug. Dus,
0: en sprak je toen al Frans?
2: Eigenlijk niet zo goed, nee. Ik had een beetje schoolfrans. En dan, op een gegeven moment, dan, als je in je eentje in Frankrijk zit, dan gaat het snel leren.
0: Ja. Ja. Het Bourgondisch leven. Je hebt een heel zeg maar een sportschool uiterlijk. Dus het Bourgondisch.
2: Dank je wel. Dat neem ik als compliment.
0: Dus je bent niet. Jij maakt je daar niet schuldig aan dan.
2: Jij bedoelt het Bourgondische leven.
0: Ja,
2: nou, ja, toch wel. Toch best wel. Want je hebt hier echt op elke hoek van de straat nog een lekker restaurantje waar je tussen de middag lekker kunt eten. Dus daar maak ik wel graag gebruik van. Ja.
0: En nu ben je 30 jaar hier en nu ben je. Wat ga je doen dan?
2: Ik blijf wel in de campingbusiness werkzaam. Alleen niet meer op campings, maar voor campings. Dus meer achter de schermen. Ik ga samen met de bevriende collega gaan we bedrijf opstarten om websites en andere communicatiedingen te doen voor bevriende collega's ook uiteindelijk. Okay. Die klanten gaan worden straks. Ja. Ja.
0: En ga je zelf ook wel eens kamperen?
2: Ja, grappig genoeg heb ik hier de nacht op mijn voormalige camping voor het eerst doorgebracht in mijn camperbusje.
0: Oh ja? Ja. Oh, wat grappig.
2: Ja, ik vond dat toch wel een beetje vroeg hoor, zo net na 6.
0: Wat maakt deze camping hier op deze plek zo is het Genie?
2: Genie sur Saône, monsieur.
0: Genie
2: sur Saône,
0: ja. Oké. Wat maakt deze camping zo bijzonder?
2: Ja, het kasteel geeft het natuurlijk een prachtige historische uitstraling. Ik heb het altijd in ieder geval een magische plek gevonden met die vijver erbij en de grote ruimte. Maar het is echt het kasteel waar het echt bijzonder maakt, ja. Ja.
0: Op jouw t-shirt staat Here Comes the Sun.
2: Here Comes the Sun, ja.
0: Is dat jouw favoriet?
2: Nou, George Harrison is wel een van mijn favoriete muzikanten inderdaad. Ja. Qua melodieën zijn er niet veel die beter doen.
0: Ja. Ik zie een château. Gijs, die zijn net al voor in het voorgesprek, kunnen daar straks omheen lopen.
2: Ja.
0: Zijn er spannende verhalen?
2: Nou, er zijn weinig dingen echt op papieren van de historie. Maar het is een oud gebouw met het middelste gedeelte is in de 18e eeuw opnieuw opgebouwd. En het verhaal gaat dat het, de zoon van de premier van het, dat was in Oostenrijk-Hongarije in die tijd. Die man die schijnt geld uit de staatskas
0: te hebben. Iets rechts en
2: corrupt. Ja, waarschijnlijk, ja. En met het gepikte geld heeft hij dat kasteel hier gekocht.
0: Oh, oké, goed. Nou, maar misschien moet je juist met Vivius...
1: Ik hou van lopen.
0: Ja, en je houdt ook van verhalen vertellen. Ik bedoel, daar kennen we je ook van. Dus,
1: verhalen vertellen. Ja. Ik wil graag luisteren naar de verhalen ook, hoor, Ruud. Dat kan ik
0: jou zo meteen met een wandelzender naar naartoe sturen.
1: Ja, met een wandelzender. Gaan wij wandelen, Gert-Jan?
2: Dat gaan we doen.
1: Dat kunnen wij wel.
0: Ik ga jouw favoriete plaat draaien.
2: Wel,
0: van George Harrison en zijn vrienden. Als jij de wandelzender zo pakt.
1: Ja, ga ik dat nu doen?
0: Dit is Ruud de Soleil, dames en heren. Onderweg naar het zuiden van Frankrijk. In dit geval dus in het midden. Nog een beetje.

0: Goedemorgen, Gert-Jan, de pachter van de camping. 160 plekken.
1: Ja, het is echt groot. Of tenminste, ruim opgezet, zo kan het.
0: Ja, de mooiste camping van de Bourgogne. En ja, ik wilde net zeggen, dat zei ik natuurlijk niet waar hij bij was. Maar jij bent natuurlijk heel goed in verhalen vertellen. Dingen groter maken en mooier maken bij Boulevard. Dus daarom dacht ik, dat moet jij...
1: Oh, dit was een... Ah, je bedoelt het eigenlijk als een soort compliment.
0: Ja, nee, niet een soort. Nee, enorm compliment. Oh. NMBO.
2: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: 2002 was dit, Last Ketchup en Last Ketchup Song. Ook nog Just en Jaxile en Jon en Turn the Lights Off. Dames en heren, zometeen het tweede gedeelte van deze editie van Ruud de Soleil. Tenminste, deze ochtendeditie. En dan nog 2 uur. En dan gaan we naar de volgende plek. En dan zijn we vanmiddag weer op een andere plek.
1: Wil je al weten waar we heen gaan? Of wil je dat een verrassing?
2: Dat nou, vind ik nog vroeg, hoor. We zijn net in de tweede uur.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Nog niet eens. We zijn nog maar in de eerste uur.
2: We zitten nog in de eerste uur.
1: We gaan naar de boulangerie hier. En naar de...
0: Hebben ze boulangerie hier?
1: Zeker. We gaan straks broodjes halen.
2: Kan ik dat met Gert-Jan doen dadelijk?
1: Wellicht.
0: Maar is het op loopafstand dan niet?
1: Zeker, want ze hebben hier een pizzabakkertje en ze hebben hier een bakkerijtje en ze hebben hier een kleine supermarkt.
2: Dat zijn gewoon de faciliteiten van deze camping.
0: Vanmiddag gaan we naar Lyon, toch?
1: We gaan vanmiddag naar Lyon.
0: Ja, leuk.
2: Oh, ik ook
0: leuk.
2: Daar ging de verrassing.
0: Oh, sorry. Ik heb niks gezegd. Gewoon vanmiddag gaan we naar een speciale plek, maar ik zeg nog niet waar.
3: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
4: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50%.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: En we de 2 minuten na 7 uur tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Dag Ruud. Een jaar nadat er aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nauwelijks iets veranderd. Dat zegt de inspectie. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. En daardoor stapelen de problemen zich op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: En de vrees is dat de jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. De bosbranden waar Frankrijk op dit moment mee kampt zijn de heftigste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt president Macron. De brand in het departement Landes is volgens Macron onder controle. Maar die bij Bordeaux, zo'n 100 kilometer noordelijker, woedt nog. Frankrijk is bang dat de situatie de komende tijd zal verergeren, want het wordt nog heter. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. In de dorpen zijn huizen beklad van mensen die vluchtelingen welkom heten. Waar eerst nog lokale politici werden geïntimideerd, gebeurt het nu bij gewone inwoners. En dat hakt erin.
5: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger. Wij hebben hier een logeerkamer voor een kleinkind. Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC aan niet komt?
3: De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Ze willen zoiets doen tegen de drukte in de Italiaanse stad. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Sinds begin april moesten mensen op 60 drukke dagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. Het weer.
2: Oké.
3: Zon en wolken en door een zuidelijke wind wordt de warme lucht aangevoerd en wordt het 24 tot 30 graden vandaag.
2: Lekker zeg. Carmen, dankjewel. Tot zometeen weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Is het druk? Ja.
6: Nee, het is duidelijk zomervakantie.
2: Ja, en nou je bek houden.
6: Oké, ja.
2: Het valt dus mee.
6: Het valt heel erg mee. Ja, er staat maar één file. Dus dat is eigenlijk heel erg goed nieuws voor de weggebruiker. Op de A16 staat hij van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is de vertraging 10 minuten. Daar zijn ze al een tijdje aan de weg aan het werk. Dat duurt tot 3 augustus. De rechte rijstrook is daar dicht. En ik hoor dat jullie... Ja.
2: Nee, sorry, als het rustig is, wat kijk jij dan?
6: Wat kijk ik dan? Dan doe ik de administratie hier.
2: Oh! Eigenlijk lijkt het gewoon op wat wij doen.
6: Als een normale baan eigenlijk, ja.
2: Ja, precies. Ja. Goed, wat wilde je zeggen, sorry?
6: Nee, ik wilde zeggen, ik hoor dat jullie naar Lyon gaan vanmiddag. Dus ik vroeg me af of jullie de criteria hebben aangeschaft. Dat is de milieusticker voor Lyon.
2: Oh,
6: want die heb je daar wel nodig. Ja.
2: Die hebben we.
7: Ik zie de paniek in Gijs' ogen meteen. Ja, niet. Helene, wat zeg je nou?
2: Dat is een heilige.
7: We zijn niet voorbereid.
2: Waar halen we die dan?
6: Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel te laat. Want die moet je minimaal 14 dagen voor vertrek aanvragen.
2: Gijs!
8: Ja, maar hoe wist ik het kenteken van de bus nog niet?
6: Nee, je kunt het wel proberen nu en het dan digitaal aanvragen. Dan print je die aanvraag uit en dat is dan ook geldig. Maar dat moet je dan nu wel doen.
7: Of we doen gewoon stiekem misschien.
2: Lekker, Helene, want we staan gewoon in het echte hartje stad. Dus.
6: Ja, en dan heb je hem echt nodig. Ja.
2: Ja. Goed. Gijs, lekker.
8: Is dat
2: lekker.
8: Echt niet? Nee.
2: Heerlijk, goed. Ja. Helene, dank je wel.
6: Succes zo.
9: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil.
2: NPO Radio 2.
9: Ster. E-herkenning direct nodig?
0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ruud de Soleil. Live.

0: gewoon tijdloos. Tijdloos? Zeker, tijdloos.
1: Gewoon tijdloos mensen.
0: Ja, u komt toch in het buitenland, hoor. Dan neem ik dat toch over, dat accent tijdloos. Ja. Tijdloos wilde ik zeggen, uit 1979. Gibson Brothers en Que Será.
2: Wat zeg jij? Wat zei jij?
0: Ja, het is bijna Gay Pride. Dus,
1: het is al gaande, hoor, die hele Pride. Jezus. World Pride,
0: is het,
1: hè?
0: Is het World Pride, ja?
1: Het is World Pride, het is een gaststad.
0: Oh ja.
3: Ruud du Soleil.
0: Wat bedoel je gaststad?
1: Ja, van de World Pride. Dus het is groter dan ooit.
2: Wie is gast dan?
1: De Pride. Amsterdam.
0: Oké, okay, kom even uit je bubbel. We zitten in Frankrijk, hè? Dat weet je.
1: Oei.
0: Ja, maar goed, in Nederland is de Amsterdam gaststad. En daar hebben ze dus de
1: game. Pride.
0: Será mi vida. ja, goed. We zijn... Ik ben helemaal van de leg.
1: Waardoor precies?
0: Nou ja, omdat jij zo ineens mij terugwerpt naar Amsterdam.
1: Ja, je werd even teruggecatapulteerd.
0: Nou, ik word net wakker hier. Nou, niet net, maar een paar uur geleden ben ik wakker geworden. Het was al pikdonker. En inmiddels is de zon op. Het is hier adembenemend. Echt. Ja. En we krijgen hier niet eens geld voor van het Frans Verkeersbureau. Maar het is echt... Mensen zeggen het wel eens, prachtig land, jammer dat we Fransen wonen. Maar dus in dit geval hoef je hier niet bang voor te zijn, want het zijn heel veel Nederlanders.
1: Ja, op deze camping staat prachtig. We zakken dus steeds verder af naar het zuiden. Hè. Onze eindbestemming is natuurlijk de Côte d'Azur, met de voeten in het zand. Lekker.
2: Ja, en we zijn in beeld en geluid. We zijn dus ook op tv, NPO 1 Extra. En er wordt leuk meegekeken, want Chantal appte bijvoorbeeld... wat een fijn zomersprogramma brengen jullie toch? En Sascha stuurt vrolijke blij. Dat word ik van jullie.
0: Vrolijke blij.
2: Dat stuurt Sascha.
0: We zijn vrolijke blij. En dat is wat we doen voor ons brood verdienen. Bordel. Als je net wakker bent, praat ik even bij over wat er zo al gebeurt in de wereld. President Donald Trump die heeft een extra thee en koekjes ingeslagen. Want hij ontvangt vandaag Zelensky voor de 500ste keer in het Witte Huis. En ook zijn beste vriend Netanyahu, die komt lekker langs.
1: En let op als je naar Rome op vakantie gaat. Want daar zakt de temperatuur de komende weken niet onder de 35 graden. Dus daarom heeft de stad een hitteplan ingesteld. Zo mogen inwoners van de Italiaanse hoofdstad gratis naar 11 bioscopen om daar even af te koelen in de airco. En dan wordt er uiteraard ook een film gedraaid. Het is niet helemaal, ben ik in thuis, maar de Italiaanse comedy-drama Se Ancora Domani.
0: Se Ancora Domani?
1: Se Ancora Domani.
2: Okay. Geloof het wel.
1: Dank je. Ik blijf nog even hangen bij de bioscoop, want The Odyssey, de film, hebben jullie nog niet gezien?
0: Nee.
1: Ja, ik zou het dolgraag willen, ik ben ook nog niet. Het is zo'n groot succes dat er dus nu extra ochtend- en nachtvoorstellingen van die film worden geprogrammeerd.
0: Ik moet naar de Pride, want dat is de hoofdstad van de wereld. Ik moet naar de Odyssey en
2: Rome.
1: Ja.
0: Rome, ongelooflijk.
1: Hij zit er gewoon in Le Pervier.
0: Ja.
1: Maar goed, je wil ook weten wat er in de rest van de wereld natuurlijk nog gebeurt. Want voor hetzelfde geld ben je helemaal niet in Frankrijk op vakantie. En dan denk je, waar hebben ze het over? Waarom zou je niet naar de filmen kunnen om 8 uur 's ochtends? Nou, dat kan dus wel, naar de Odyssey.
2: Nou, in het Parool staat een mooi verhaal vandaag, moet ik zeggen, over hovenier Son Cecilia. Hij knapt kosteloos tuinen op van mensen die dat zelf niet meer aankunnen. En hij zegt, omdat het leven soms gewoon te zwaar is. En daarmee wil Son laten zien hoe fijn het is om af en toe ook iets voor een ander te doen.
0: Ja. Gijs, weet je wat ook heel mooi is? Koffie halen voor een ander. Misschien kun je zo een rondje doen. Dat zou de afgelopen 10 jaar zit ik, haal ik koffie en zet ik koffie. En hier, nu is het andersom, want ik kan niet bij... mijn armen zijn niet lang genoeg om bij de koffiemachine te komen. Anders had ik het wel gedaan. Maar...
2: Dat is sympathiek, Ruud. Ja. Maar ik zal zo voor jou een bakje koffie maken.
0: Ja, lekker. Gezellig. Dit is de ochtendshow Ruud du Soleil. We doen de ochtendshow de hele week en ook de middagshow.

0: hier. Galet, Aisha en ook nog Shakira. Zo. Dit is Ruud de Soleil, dames en heren. Als je net wakker wordt, welkom. Wij ook namelijk. Mag ik alsjeblieft
1: zo wakker? Als je zo wakker zou zijn.
2: Oh, is dat geen leuk muziekje?
0: Nou, dat vond ik een beetje...
1: Het is echt alsof je echt al uren... Als je net wakker wordt, Gijs, is dat toch te veel?
0: Ja, alsof je... 200 liter cola heb gedronken. Dat,
1: ja,
0: en dan nog die doos snoepjes die je altijd bij hebt. Die
1: espresso erbij. Espresso.
0: Een espresso, ja.
1: Dubbele espresso.
0: Ja. Nou, Gijs was gisteren helemaal verbolgen omdat ze hier espresso zeggen in plaats van espresso.
2: En ik ben er nog niet helemaal uit. Want als je hier dus een koffie bestelt, dan krijg je een espresso. Maar als je een espresso bestelt, krijg je dan volgens mij weer een dubbele espresso. Of hoe zit dat?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik weet niet wat jij besteld. Maar...
0: Wat is vakantie, Gijs? We gingen gisteravond eten. We liepen toch even een beetje delen. En toen ging Viv ineens, ik weet niet wat er aan de hand was, een sortilla. Maar ging ineens aan de tafel vragen. Wat is eigenlijk vakantie? Laat ik bij Ruud beginnen. Ruud, wat is eigenlijk vakantie?
1: Ja, ik deed een rondvraag.
2: Maar daar hebben we het gistermiddag ook al uitgebreid over gehad. Het laat jou niet los.
0: Nee, het laat jou niet los.
1: Dus ik dacht dat ik dat verbindt het team weer een beetje beter, hè? Omdat je dan achterkomt wat
0: er meer voorbinden.
2: Voorbinden?
0: Verbinder.
2: Oh, verbinder.
0: Goed. Waar zijn we?
2: Judith hangt aan.
1: Ja, Judith. We zijn Ruud de Soleil aan het doen. Oh, dus we hebben natuurlijk zomerse platen nodig.
0: Judith, goedemorgen.
3: Ja. Ja. Bonjour. Ja.
0: Bonjour. Waar ben jij, Judith?
3: Nou, ik sta nu op het station, want ik ga naar Nijmegen.
0: Oh, wat ga je daar doen?
3: Werken.
0: Okay.
3: Ja, ik werk bij de gemeente Nijmegen.
0: Oh, wat gezellig.
3: Leuk.
0: Ja. Ja. En het weer is lekker, hè? Lekker zomersweer. Het lijkt een beetje Frankrijk-Nederland. Het verschilt niet zo heel veel, hè? Lekker warm vandaag.
3: Nee, prima hier. Beter. Ja. Maar goed, ik luister ook graag trouwens naar jullie, hoor. Ik vind het ook wat gezellig. Een beetje vakantiegevoel hou ik dan nog vast.
0: Ben je al geweest? Nee, antwoord op mijn vraag. Je bent al geweest. Waar ben je geweest?
3: Ja, ook Frankrijk.
0: En waar?
3: Eerst 2 weken in de Vogezen en de Jura. En daarna nog naar de Lot.
0: Oh, lekker.
3: Dat was wel lekker.
0: Ben je francofiel?
3: Ja. Zeker, ja. Ja. Ja, ik ben zeker francofiel. Ja. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits. Dus ik hou ook van Duits.
0: Oei.
1: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
3: Frans-Duits. Ja. Had ook gekund. Niet helemaal mijn genre, maar...
0: Nee, maar een leuk grapje van Viv.
3: Ja. Maar, jullie hadden vorig jaar, dat vond ik dus, daarom luister ik ook graag naar jullie. Dat was een liedje, of een zangeres die ik nog niet kende. Namika, hoe spreek je het uit? Namika?
0: Ja, Namika, ja.
3: Ja, Namika. En dat vond ik dus heel grappig. Die had dus het liedje Je ne parle pas français. Ik dacht, nou ja. En dan in het Duits verder. Nou, dat vond ik heel grappig.
0: Ja, nou,
3: mooie combi. En leuk liedje.
0: Ga je hem zelf aankondigen?
3: Oh, nou ja, bij deze. Ja, je ne parle pas français. En dan zou ik weer zeggen, allez-y. Ja.
0: Ah, leuk. Zeg, fijne dag. En geniet van je dinsdag.

0: service.
1: Van Bianca van Zuilen via de NPO Luisterapp. Bianca zegt, zeg, het zou wel leuk zijn als jullie het nieuws een beetje op tijd laten beginnen. Er zijn namelijk mensen die wel gewoon moeten werken en dat als tijdsindicatie gebruiken.
2: Wel gewoon, wij zijn toch ook gewoon anders, hè?
1: Ja, maar wel vanuit Frankrijk.
2: Ja, dat is ook zo. Dus, maar een beetje met de Franse slag dan, dit.
3: Ja, dat is inderdaad waar. Maar goed, als je echt de trein moet halen, is het natuurlijk best wel interessant. Dat je denkt, nou, na het journaal kan ik weg.
2: Maar moet het journaal dan altijd om half? Even aan de Carmen vragen zo.
1: En het feit dat we het er nu over hebben, betekent dat het nieuws alleen maar weer later.
2: Oh, sorry, ja.
1: Snel het Radio 2 weerbericht. De dag begint in de noorden bewolkt. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon. Het wordt zomerswarm. Plaatselijk zo'n 30 graden.
2: Ja, Helene, we zijn dus ook te laat bij jou. Er zijn mensen die dan onnodig in de file staan.
4: Ja, zeker. Ja. Of nou ja, ze weten in ieder geval nog niet waar de file precies staat.
2: Nee, precies.
4: En dat is onder andere nu een flinke file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Batadorp. Daar sta je tot knooppunt Leenderheide 20 minuten in de file door een ongeluk. Er zijn er ook 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Daar is een rijstrook dicht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de Algera-brug sta je ook 10 minuten in de file door een ongeluk op de, aan de andere kant van de vangrail.
2: Oh, dat was hem.
4: Ja, dat was hem. Ja, tenzij je nog tips over Frankrijk wil, maar ja, dan gaat het nieuws weer later beginnen.
2: Oh, dus dan mag je tot zo dan bewaren?
4: Ja, dat doen we, ja.
2: Oké, dat is ook. Het nieuws van 19:30, veel te... Carmen, je moet even meedenken. Moeten we echt exact 19:30 met het nieuws zijn?
5: Nou, dat is al heel lang niet meer zo, hoor. Nee, Jan-Willem en Jeroen maakten er eigenlijk ook altijd wel een potje van.
2: Oh. dus we weten allemaal hoe dat afgelopen is.
5: Hè? Dus, dat is zo. Maar echt die pips, weet je wel, van vroeger... Nee, die hebben we al heel lang niet meer.
2: Het
5: zweeft altijd een beetje.
2: Ja,
5: maar het moet ook niet heel lang worden, hoor.
2: Nee, sorry, ik laat je met rust. Carmen Veul, dames en heren, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken.
6: We worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
7: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
5: Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Op sommige plekken gisteravond werden brandjes gesticht en rotondes geblokkeerd, maar over het algemeen stonden de boeren niet op, maar langs de wegen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij bij een foodfestival in Seattle. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, dat is een jongen van 15, en er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Er is iemand opgepakt voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort gisteren. De vermoedelijke dader is een minderjarige, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden, waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. En dan nog een nieuwtje uit Frankrijk, want Nederlandse vakantiegangers die naar Frankrijk gaan, die proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden, vooral ze toch te maken krijgen met natuurbranden. Nou, deze mensen die ook naar het zuiden gaan, hebben erover nagedacht.
8: We hebben altijd sowieso een blusfles in de caravan liggen. En
9: een noodtasje.
8: Ja, uiteraard. Mochten we weg moeten, kunnen we zo gaan.
10: We rijden via Wazen. En Wazen geeft keurig niks aan waar de bosbranden zijn. Dus die route, ja, die leid je er eigenlijk helemaal omheen.
5: Ja, ik had even gekeken, maar hij bedoelt denk ik gewoon Waze, het navigatiesysteem, in plaats van Wazen. En als we dan...
2: Ik rijd op Google, dus dat gaat ik snappen wel.
5: Oh ja, heel goed. Hey, en als we dan toch onderweg zijn, dan ook de Fransen die pakken vaak de auto om op vakantie te gaan. Maar door de hoge brandstofprijzen is dat niet meer voor iedereen weggelegd. En daarom zijn er Fransen in Bourgondië die daar iets op hebben bedacht. Ze gaan namelijk carpoolen. Zo rijdt een vrouw uit Dijon dit jaar met anderen mee. Ze vindt dat allemaal heel gezellig, maar het heeft ook 1 nadeel. Want je kan niet zoveel bagage meenemen.
2: Nee.
5: Dan kom je eraan, weet je wel, 3 van die grote koffers en die moeten dan nog even in die achterbak worden geladen. Dat kan natuurlijk.
2: Wel lekker 70s en 80s om weer te gaan carpoolen of liften.
5: Dat kan wel, hè? Nou, misschien kunnen jullie ook nog wat mensen oppikken. Onderweg naar het zuiden.
2: Nee, dat kan niet. Nee, we zitten al vol. Nee, wij zijn wel trouw met carpoolen. Zij rijden allemaal met elkaar mee.

0: Pitbull, Neo, Everjack, Nier and Give Me Everything Tonight. I changed my life from negative to positive. En als je een foto van jezelf maakt met de Kodak, dan moet je dat lekker zelf doen. Dat is eigenlijk de boodschap van deze
1: kwartet.
0: Pitbull. Nee, van Pitbull, die heeft het namelijk. We krijgen een klacht.
2: Ja.

0: Surfing USA. Beach Boys en Surfing USA. Even kijken, ik had ook nog een administratie. Solo Parati van Alvaro Soler en Topic.
1: Nou, als je het over zomermuziek hebt.
0: Nou, zo. We zijn op de camping Château Le Epervière. Een uurtje geleden nam voormalig pachter of eigenaar Gert-Jan plaats in onze bus. Hij heeft nu Vief meegenomen op een speciale tour naar het château. Vief, jij bent nu bij het château.
2: Nou, dat mogen duidelijk zijn. Ik zit hier in de ochtendzon op de trappen van het château. En het is echt een prachtig plekje hier. Gert-Jan, jij vertelde dat jij vannacht op de camping hebt geslapen. Heb je dat vaker gedaan?
3: Nee, eigenlijk nog nooit, nee. Dat is de eerste keer dat ik op mijn voormalige eigen camping geslapen heb. Met mijn nieuwe camperbusje.
2: Ja. Want hoe was dat voorheen dan? Want dit was ooit jouw camping. Je hebt het een maand geleden overgedragen aan iemand anders. Hoe zat dat dan?
3: Ja, ik sliep gewoon in de ambtswoning hier boven het restaurant in het kasteel, ja.
2: Prachtig. Laten we eventjes door het kasteel heen gaan. Want we staan nu eigenlijk op de trappen met waar dus die zon prachtig schijnt op het balkonnetje van dat appartement van jou. Maar jij neemt ons nu mee naar binnen. Wat kunnen we hier allemaal vinden in het château? Ja,
3: nou, je kunt hier het restaurant vinden. Je hebt aan de andere kant het terras van het restaurant. En verder heb je binnen dus twee restaurantzalen, de keuken. En wat opslag. En boven dus een prachtig appartement.
2: Oh, ja, als je hier binnen loopt, Ruud, het is echt fantastisch. Dit is helemaal wat jij ook zo mooi vindt. Het is echt een oude stijl. Mooie details in de plafonds nog, zoals het vroeger was. Een gigantische opgang van een trap naar boven. Met nog restanten van een plafondschildering. Wat prachtig dit allemaal. Vanuit welk bouwjaar is dit château?
3: Dit gedeelte is in 1783 afgebouwd.
2: 1783. Ja. En je vertelde net al even, dat is dus allemaal langer geleden. Mensen komen hier natuurlijk om hier bij dat château te kamperen. Maar dat is natuurlijk allemaal omdat je hier aankomt en denkt, nou, ik zit meteen in een sprookje.
3: Ja, dat klopt. Zoals we net al zeiden, het kasteel geeft echt een hele bijzondere sfeer aan het geheel. En daar komen de mensen denk ik ook voor, ja. Ja.
2: En is dit voor jou ook de reden geweest om deze camping toen te gaan runnen?
3: Nou, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk gegaan. Ik ben door de toenmalige eigenaar gevraagd om hier te komen werken. En van het een kwam eigenlijk een beetje het ander. En maar het is echt een magische plek een grote plek in mijn hart heeft gekregen na 30 jaar. Ja.
2: Dit vangt echt het Frankrijk gevoel voor jou ook? Of wat is Frankrijk gevoel voor jou?
3: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hoe moet je dat omschrijven? Ik zou eigenlijk meer zeggen...
0: Wat is vakantie?
3: Het Bourgondische gevoel eigenlijk. Want het is niet alleen Frankrijk, het is Bourgogne ook. En het is echt... Ik vind het zo lekker dat je overal de ruimte hebt. En al die kleine dorpjes. Gigny heeft maar 500 inwoners.
2: Dat vond jij nog te groot. Je bent nu naar een nog kleiner dorp gegaan. Ik denk 500, nou, dat is lekker rustig. Maar ja. Nee hoor, niks is minder waar.
3: Nee, klopt inderdaad. Ik woon nu in een dorp van 128 inwoners, om precies te zijn. En dat is inderdaad nog kleiner. Ja, dit is echt heerlijk, lekker authentiek en echt natuur eromheen nog. En hier in Bourgogne is dat, ik geloof dat de bevolkingsdichtheid die is van 80 inwoners per vierkante kilometer is. Dus ietsje anders dan in Nederland, ja.
2: Zijn er nog veel Nederlandse vrienden die jou vaak hier komen opzoeken? Of is inmiddels echt alles hier gewoon in Frankrijk voor jou?
3: Ja, voor mij is echt alles Frankrijk. Nu is het allemaal een beetje verwaterd. Ik heb 35 jaar in Frankrijk, hè, dus mijn sociale leven is echt alleen maar Frans nu, ja.
2: Maar je ouders zitten wel mee te luisteren en te kijken deze ochtend?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Die zitten volgens mij zelfs aan de televisie te kijken, ja.
2: Dat is toch alleen maar... We lopen nog even een stukje door, want jij zei, hier is het restaurant, hier is de bar, maar er is ook een winkel en natuurlijk de bakker.
3: Ja, de winkel is tegelijkertijd ook de bakker. Maar
2: Zo werkt dat, dat was ik even vergeten. Dat is natuurlijk alles waar je alles tegelijkertijd kunt vinden. We lopen ondertussen aan de voorkant van het château, met bijna eigenlijk de entree van een soort slotgracht, maar dat is het niet.
3: Klopt, er was een slotgracht, aan de ene kant zie je dat nog wel. Hier aan de rechterkant is het nog zo laag als een slotgracht vroeger was, de andere kant is ingevuld. Dus er staat water omheen vroeger hier.
2: Fantastisch, ja. Het is echt heel prachtig. Jongens, ik neem voor jullie zometeen even denk ik een croissant mee. Of moet er nog iets anders komen?
0: Nee, een croissantje is prima.
2: Ben je uitgetuned?
0: Nee, dus ik zit te genieten. Ik zit mee te kijken. Het is echt een droom. Het is echt waanzinnig. Het uitzicht, Franse land, château. Wakker worden, de zon komt op. Leef als God in Frankrijk. En dan die prachtige zon over die landschappen. Echt, daar hoort deze zon dan weer bij. Prachtig.

0: Vief, deze kan wel in jouw rijtje, hoor. Wat is vakantie voor je?
1: Nou, dat zeg je wat, inderdaad.
0: Maar welk cijfer geef jij de zon?
1: Op dit moment? Mm-hmm. Nou, ik zit net achter het château, dus dat is ook weer jammer. Maar hij begint al lekker op te komen. Ik ga hem nog over een 8, hoor. Ik wil even bedanken aan Antoine. Merci beaucoup pour le baguette et le croissant. Hè? Die hebben we even opgehaald. Ik ben met Gert-Jan nog steeds onderweg. We hebben
0: Sorry,
1: even een
0: ik val
1: gedaan.
0: Midden in jouw hoofdstuk. Wie is Armand en croissant?
1: Antoine.
0: Oh, Antoine.
1: Van de boulangerie, hè?
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja, dus ik heb een croissant voor jullie gehaald.
0: Lekker.
2: Is dat zo'n dikke weer?
1: Even kijken, hij had ze helemaal voor ons klaargelegd. Ja, dit zijn wel redelijk flink.
0: Maar niet
1: zo'n
0: gore Dubai-reep croissant.
1: Nee, dat was je heel duidelijk over. Die dingen die wil jij niet, dus die heb ik ook niet gehaald. Kijk, ik ben langs het zwembad gelopen. Het is echt prachtig hier. Het is een heel mooi binnenplaatsje.
0: Is dat.
1: Ja. En dat binnenplaatsje, daar wordt ook muziek gespeeld. S'avonds komen optredens. Ik zei, je moet ook een keer een filmavond doen. Hartstikke leuk, Gert-Jan. Maar Gert-Jan gaat daar helemaal niet meer over. Nee. Dus nee, het is echt prachtig. Kunnen we nog heel even een stukje doorlopen naar het meer?
3: Ja, dat kunnen we zeker doen, ja.
1: Is het een vijver, hoe noem je het?
3: Ja, vijver. Maar we kunnen wel eventjes naar het mooiste plek van de camping gaan. Die is nu leeg, zie ik. En dat is nummertje 9.

0: Geweldig mooie plek. Dan heb je uitzicht over de vijf aan de ene kant en de kasteel aan de andere.
1: Kijk, daar gaan wij heen. Ik denk dat ik daar even blijf met Gerjan, ja. Jongens. Die croissant komt later wel,
2: ja,
1: voor jullie.
2: Heerlijk. Ik vond het wel een... Deze gaat wel voor de reportage naar Montreux, hoor. Deze
1: toch wel, hè?
3: Ja, ja. Ik ga je podcast van maken, denk ik.
2: Ja, je gaat podcast van maken.
3: U hiervan. Ja.
1: Slow listening.
2: Ja, slow listening. Vief?
1: Ja, Ruud?
2: Tot straks. En geniet van de vijver of het meer. Ik weet niet wat het is. Maar...
3: Water. Geniet van het water.
2: Oh.
1: Groet aan jullie in de bus.
2: Tot zo.
1: Studio.

0: wil zingen, zeg maar, jee, is het. De Bauza, Magnetic, zometeen Rani en Bakermat, Belle Perez, Rupert Holmes. En die zingt Escape, want dit is namelijk escapism, wat wij hier allemaal doen.
1: Dat is precies wat het is.
0: Ja, heerlijk. Hey, Vief!
2: Hey, Ruud.
1: Baguette.
0: Nee, kom maar binnen.
1: Je mag gewoon naar binnen. Je bent allemaal een vrouw. Gewoon naar binnen.
0: Wat zeg je nou, het Gijs? Je bent toch wel een vrouw, zeg je dat?
1: Het is wel een vrouwtje.
0: Je kunt Gijs wel uit Enter halen, maar Enter niet uit Gijs, hoor. Dus, Vief, je hebt baguette.
2: Baguette en croissant.
0: Lekker.
2: Kijk, zijn toch flinke jongens?
0: Oh! Die croissants ook.
1: Nou.
0: Nee, ik heb de baguette bedoel ik. Dus,
1: je kunt Enter wel uit Ruud halen.
0: Maar dat zit je dwars, hè?
3: Ruud du Soleil.
0: Ruud du Soleil.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: En zo werd het 1 minuut voor 8 uur. Tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen. Jongeren die in de fout zijn gegaan worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze hebben recht op 77 uur aan activiteiten per week, waaronder school, maar dat wordt geregeld niet gehaald. De jonge gedetineerden krijgen vaak ook niet de begeleiding die ze nodig hebben. En dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
4: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
3: Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar hebben zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook en veel inwoners dragen een mondmasker. Premier Netanyahu is in Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Het is de eerste keer dat ze elkaar zien sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens oud-Israël-correspondent Ines Polak zal Trump dominant zijn.
5: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen, want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
3: En vandaag begint het WK Friesdammen. In 3 steden dit keer, Leeuwarden, Workum en Harlingen. Het verschil met gewoon dammen is dat je bij Friesdammen ook horizontaal en verticaal mag slaan. Vandaag staat er een topwedstrijd op het programma tussen drievoudig wereldkampioen Marten Walinga en uitdager Take Kooistra. En de sport groeit ook internationaal. Vooral in Italië en Afrika is Friesdammen populair. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 24 tot 30 graden. Morgen wordt het op de meeste plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
2: Carmen, dankjewel. Dan zo weer bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, het is duidelijk zomervakantie op de weg. De meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is daar een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij de Algera-brug. In beide richtingen moet je daar rekening houden met 25 minuten extra reistijd.
2: Helene, dankjewel, tot zo weer.
7: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.
2: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Du Soleil.

0: Mooie. River the Holmes en Escape the Pina Colada Song. Dit is het derde gedeelte.
1: Ruud du Soleil.
0: Hartelijk dinsdag. Het is 28 juli. Misschien ben je op vakantie. Ben je het besef van dag en tijd kwijt. Zoals wij. Dit is de middagshow. Nee, het is niet de middagshow. Zo voelt het wel een beetje.
2: Jij bent ook een besef van dag en tijd.
0: Die paar uurtjes slapen. Op een gegeven moment weet je niet meer wie en waar. En waar. Het enige wat ik weet, dat ik in het prachtige Frankrijk ben op een mooie camping.
2: Ja, weet je nog dat gisterochtend Novastar bij ons was? Dat voelt als 3 weken terug.
0: Ja, niet normaal, ja. Ja, dat was echt heel bijzonder. Overigens alle beelden terug te kijken. Hè?
2: Zeker via nporadio2.nl en ook op Instagram @ruuddewild.
0: Ja. Als je net wakker bent, praten we je even bij over wat er zoal gebeurt in de wereld.
2: Een bijzondere mijlpaal voor Manon uit Groningen. De 23-jarige is de eerste vrouwelijke ballonvader van de provincie. En daarmee is ze de derde generatie ballonvader in haar familie.
3: Ik vond het sowieso heel mooi om het te doen als om de generaties voor te zetten natuurlijk. Maar sowieso vind ik het prachtig om te doen dat je met de wind meegaat. Elke keer ergens anders uitkomt.
0: Vakantienieuws dan. In het AD lezen we vandaag dat de verkoop van caravans het afgelopen half jaar met 10% is gestegen. Populair dus. In Nederland heeft het momenteel 1 op de 20 huishoudens een caravan. Dus 1 op de 20 huishoudens een caravan gekocht. Dat is enorm, want in Duitsland heeft bijvoorbeeld 1 op de 57 huishoudens een sleurhut. En in Italië zelfs 1 op de 400.
2: Hondenbezitters die naar Zwitserland reizen, die moeten even goed opletten. Want een poepzakje bij de hand hebben is de normaalste zaak van de wereld. Maar in het Zwitserse stadje Chiasso, of Chiasso, wie zal het zeggen, gaan ze nog een stapje verder. Want wie de plas van zijn viervoeter niet direct naspoelt met een scheut water, riskeert een flinke boete. Dus neem ook daarvoor een flesje water mee.
0: En ondertussen staan we hier in het prachtige Frankrijk op camping Les Pierrières, midden in Frankrijk, de Bourgogne. De camping staat nu vol met Nederlanders. En Fief, jij bent ergens met een gezin, hè?
4: Absoluut. Het is inmiddels op komen en gaan op de camping, want de bakker is open. Jullie hebben je croissantje net ook gehad, heren. En nu zie ik iedereen met zijn stokbroodje aankomen en de tafel dekken om inderdaad voor de tent lekker in het zonnetje met uitzicht op het château te ontbijten. En zo ben ik eventjes langsgelopen bij Leonardo en Femke. En Feline en Jaden zitten ook hier mee te eten. Gezinnetje lekker, ontbijtje, een croissantje. Is het geworden met?
5: Met kaas.
4: Kaas, Femke. Leonardo, jullie komen uit Goes. En wat brengt jullie hier op deze camping?
6: We zijn eigenlijk op doorreis helemaal naar Fréjus. En wij doen dat altijd in etappes. Dus wij stoppen altijd bij Dijon en dan nu hier. We rijden nu weer 4 uurtjes gaan we naar een andere camping. En dan rijden we zo door naar Fréjus en dan staan we daar nog 2 weken en dan terugreis.
4: En terugreis gaat ook in etappes of dat dan liever wel in 1 keer door?
6: Minder etappes.
4: Ja, maar heerlijk, wij kunnen ons daar helemaal in vinden. Met de Ruud du Soleil doen we eigenlijk niet anders. En wie bekiest dan de stops, Femke? Mag ik dat aan jou vragen?
5: Dat ben ik meestal. Ja.
4: Ik had dat vermoeden al een beetje. Maar en hoe kies je dan de locaties uit waar je wil stoppen?
5: Ik zoek wel een camping uit die een klein beetje luxe heeft. In de zin van wel een zwembad. En ook wel, ik bekijk meestal reviews of de camping een beetje goed is, zeg maar. Qua sanitair, maar ook gewoon qua ruimte en zo. Dus dat een beetje.
4: En dan ben je hier 1 nachtje gebleven en ga je nu eigenlijk meteen weer op doorreis?
6: Nee, deze hebben we nu 2 nachten gedaan. En de volgende doen we ook 2 nachten. En ze doen het gewoon lekker rustig aan.
4: Je hebt wel echt een topspot hier met uitzicht op dat château. Ik hoor net dat er een zwembad is. Ik zie ondertussen Jaden lekker smikkelen van zijn pain en chocolat. Kan jij ook een beetje zwemmen, Jaden?
7: Ja.
4: Okay. Heb je dat hier ook al gedaan?
7: Ja.
4: Okay. Maak je broer alleen maar bommetjes of kan hij ook echt een beetje een schoolslagje?
7: Hij kan ook gewoon een schoolslagje.
4: Vind je dit een mooie plek met zo'n château? Vind je dat mooi of vind je het een beetje spannend?
7: Ja, ik vind het wel mooi.
4: Het is echt Frankrijk, hè? En wat hoop je op de volgende plek te hebben?
0: Afronden.
7: Gewoon weer een zwembad.
4: Ja, belangrijk, ja.
7: Ja.
4: Nou, een zwembad is toch wel een hotspot. Nou, je zit hier ook gewoon bij. Ik zou zeggen, eet smakelijk, fijne dag.
0: Ja,
4: dit is toch prachtig? Ja, afronden. Ik heb het gehoord.
0: Oh, je wil. Ik denk dat dit jou een van die beste bijdragers vond.
4: Ik heb echt het gevoel, als ik jou zo hoor, dat ik steeds gewoon steeds een stapje beter en meer. En dat ik echt aan het groeien ben, Ruud.
2: In de week. Je groeit in de week.
4: Ik groei in de week. Het is toch maar dinsdag.
0: Je groeit in de week. Ja, het is alweer dinsdag. Fief?
4: Loop nog een blokje om. Dag.
0: Nou,

0: Bella Perez. El Mundo Bailando. Van haar grootste hitsalbum. Ik dacht, leuk. Ik ben een grote fan van Bella Perez. Dus ik dacht, deze kan niet ontbreken. In de...
1: Hoeveel platen staan er op haar hitalbum?
0: Dat weet ik dan weer niet. Maar ik volg het allemaal met grote belangstelling.
1: Oh ja.
0: Dames en heren, dit is de Ruud is van mij, Hufter. Het is zomerradio met zomerse muziek. En die kun jij zelf uitkiezen.
1: Precies, en dat doe je via de NPO Luisterapp. Je kan ons de hele dag jouw favoriete zomerplaat doorgeven. Dan
0: wel
1: later.
0: Yvette heeft wel koffie voor mij gemaakt.
1: Wat super sympathiek.
0: Yvette is van ons radioprogramma, zij is de regisseur. En Gijs luistert dus niet naar haar.
1: Dat doe ik espresso.
0: Maar goed, wat zei je?
1: We hebben Sven aan de lijn. Sven heeft zijn favoriete zomerplaat aan ons doorgegeven via de NPO Luisterapp. En dat kun jij dus ook doen.
0: Sven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen voor jou vandaag?
2: Werken.
0: Lekker werken. Waarom zeg je alles twee keer?
2: dat kan
0: je
2: wel doen.
0: Dat is een dat hebben wij ook. Zeg, afgelopen week heb jij de Vierdaagse gelopen. Heb je nog spierpijn?
2: Klein beetje spierpijn en beentjes, maar de voetjes die gaan helemaal goed weer. Ja, dus,
0: 40 of 50?
2: 50, ja, we moeten 50. Dus moeten we gewoon.
0: Jeetje. Zeg, waar ben je nu?
2: Ik ben nu op mijn werk.
0: En wat doe je voor werk?
2: Ik ben revenue manager bij Therme Resorts.
0: Sorry?
2: Revenue manager, dus ik bepaal eigenlijk de prijzen voor de hotelovernachtingen en dergelijke.
0: Oh, wij sliepen gisteravond in zo'n klein Chernobyl hier ergens. Bij een, hoe heet het, een Ibis Style. En daar hing zo'n bord buiten.
3: Ja.
0: En dat deed me heel erg denken aan een benzinepomp. Dat je de laatste prijs...
1: We konden buiten al zien wat een nacht kostte bij de hotels
0: daar. Ja, dat kon dan ook verschillen. Okay. Is dat bijvoorbeeld door jouw invloed?
2: Nee, dat is niet door mijn invloed. Nee, ik doe dat echt puur voor de resorts van Therme in Nederland.
0: Oh, oké. Okay. Maar als ik ergens goedkoop wil slapen, dan hoef ik jou dus niet te bellen, begrijp ik.
2: Over het algemeen zijn wij iets duurder dan de beste, ja.
0: Oh ja, nou, dan gaan we jou niet bellen. Zeg, je bent, hoe heet dat ook alweer? Wat een manager?
2: Revenue manager.
0: Ja. Goed. Welke plaat kan ik voor jou draaien als revenue manager?
2: Ja, dat mag Mano Chao zijn met Mi Gustas Tu.
0: En waarom die plaat?
2: Elke ochtend als wij op het fietsje richting Nijmegen zaten, dan hadden we die lekker aanstaan. En daardoor is dat een beetje de plaat van de Vierdaagse geworden.
0: Oh, oké, okay, de anthem, zeg maar.
2: De anthem, ja.
0: De anthem. Ja, revenue, dan doe ik ook anthem. Anders zou ik hebben gezegd thema, maar dat doen we niet aan. Zal ik hem voor je eruit... Ga je hem zelf aankondigen of gaat Vies dat doen?
2: Nee, dat wil ik wel doen, dat is geen probleem.
0: Okay,
2: hier komt Mano Chao met Nico Stas toe.

0: ben ik een gezegend en gelukkig mens over het algemeen. Dat is één week in het jaar, daar ben ik extra gelukkig.
1: Welke week is dat dan?
0: Dat hou ik lekker voor mezelf. Dames en heren, dit is Ruud de Soleil. Vief, waar ben jij?
2: Ja, ik sta op een ander uithoekje van die prachtige camping waar we nu zijn bij het meer. Kunnen jullie even het klappen inzetten? Dan gaan we gaan. Ja, ja. Nienke, dit is je verjaardag. Nienke is jarig. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Nienke, gefeliciteerd. Je kreeg applaus en alles. 18 jaar van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, dan word je wakker in de Franse ochtendzon met je ouders en je broer.
3: Ja, en ons hondje natuurlijk, want die sprong op mijn bed. Dat was iets minder, om 6:15. Maar ja, toen denk ik ook mooi gelijk genieten van de zonsopkomst. Dus dat was...
2: Ja, was je 6:00 ook mooi op tijd voor onze radio-uitzending. Dat is altijd fijn als mensen gewoon vanaf het begin af aan luisteren. Zeg 18. Dat betekent dat je ja, toch wel allemaal andere dingen mag en kan en wil dan dat je misschien toen je 17 was had. Waar denk je allemaal aan?
3: Nou ja, je gaat automatisch toch denken aan de drankjes, denk ik, persoonlijk. En het autorijden. Dus rijbewijs komt er binnenkort ook aan. Dus ik moet nog wel even op, maar we gaan ervoor. En ja, ook weer verzekering betalen en zo. Dat hoeft van mij dan weer niet, maar...
2: Oh ja, de dingen die moeten, die komen er ook bij. Bäh.
3: Dat hoeft van mij niet.
2: Dat betekent dat jullie zijn... Ja, meh. Ja, dat je het suf vindt, Ruud. Dan zeg je, bäh. Ja, dat wil je niet. Maar dat moet dan wel, hè. En dingen moeten, daar houden wij überhaupt niet echt heel erg van. Zeg, jullie zijn 2 dagen hier op de camping?
3: Ja, we blijven hier... Sorry, we blijven hier 2 dagen.
0: Ja, ik vind het ook een emotioneel interview.
3: Voor onze vakantie. En dat doen we eigenlijk al best wel lang. Dat doortrekken hier. We komen hier al best wel een tijdje. Sinds
2: wat is lang?
3: Sinds ik 2 ben.
2: 16 jaar komen jullie al op deze camping. Nou, dat is ook een applausje waard. Jawel, vind ik wel. Kijk eens aan, een mooi applaus. Goed, jij zei dat je iets wilde. Het zijn mooie cadeaus, maar ik heb ook een cadeautje meegenomen. Aangezien, ja, weet ik veel. Ik ken camping eigenlijk alleen maar van festivals. Dus we kunnen proosten met een pilsje op de vroege ochtend. Ik heb geen idee waarom ik dit doe.
0: Maar
2: ik
0: vind het wel grappig.
2: Ja, ik dacht gewoon...
1: Het is 8:18.
0: Ja, precies.
2: 8:18. Nou, dat is toch een supergoed moment. Ja, maak hem open. Kijk even hoe dat gaat. Sorry.
0: Dat heeft ze vaker gedaan.
2: Ja, dit heeft ze vaker gedaan. Dat gevoel heb ik ook. Dit ging iets te makkelijk. Sorry, vader Edwin. Dat ging even zo. Proost op je verjaardag.
3: Dankjewel.
2: Laat hem smaken.
0: Heerlijk.
2: Hartstikke idee. Nou, wat een moment weer dit.
0: Wie was dit?
3: Hij is goed te doen, ja.
1: Hij is goed te doen.
3: Altijd kouder gemaakt.
0: Hij is goed
3: maar
0: te doen. Ja, precies.
3: Is prima.
2: Eisen stellen. Ik hou ervan. 18.
0: Heel mooi. Dankjewel voor deze bijdrage.
2: Deze VZ-bijdrage. Ja. Geen enkel probleem.
0: Fijne verjaardag daar. En we kregen... Oh, iemand is een beetje boos. Die zei, ja, je kon nog de plaat niet af. Ik had Mano Ciao, Me Gustas Toe. En ook nog Omi en Cheerleader. Heb ik alles erbij gehouden. Zometeen nieuws weer in verkeer.
1: Nou, flikker op, het weer komt er nu al aan. De dag begint in de noorden bewolkt. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon in het land. Zomers warm, plaatselijk zo'n 30 graden.
4: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Gekkenhuis zal het niet zijn, hè, Helene?
5: Nee, het is helemaal geen gekkenhuis. Het is echt duidelijk zomervakantie op de weg. Er staat eigenlijk maar 1 lange file en dat is op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knopen.
3: We gaan ervoor. En ook weer verzekering betalen en zo. Dat hoeft van mij dan weer niet, maar...
2: Oh ja, de dingen die moeten, die komen er ook bij. Bäh.
3: Dat hoeft van mij niet.
2: Dat betekent dat jullie zijn... Ja, meh. Ja, dat je het suf vindt, Ruud. Dan zeg je, bäh. Ja, dat wil je niet. Maar dat moet dan wel, hè. En dingen moeten, daar houden wij überhaupt niet echt heel erg van. Zeg, jullie zijn 2 dagen hier op de camping?
3: Ja, we blijven hier... Sorry, we blijven hier 2 dagen.
0: Ja, ik vind het ook een emotioneel interview.
3: Voor onze vakantie. En dat doen we eigenlijk al best wel lang. Dat doortrekken hier. We komen hier al best wel een tijdje. Sinds
2: wat is lang?
3: Sinds ik 2 ben.
2: 16 jaar komen jullie al op deze camping. Nou, dat is ook een applausje waard. Jawel, vind ik wel. Kijk eens aan, een mooi applaus. Goed, jij zei dat je iets wilde. Het zijn mooie cadeaus, maar ik heb ook een cadeautje meegenomen. Aangezien, ja, weet ik veel. Ik ken camping eigenlijk alleen maar van festivals. Dus we kunnen proosten met een pilsje op de vroege ochtend. Ik heb geen idee waarom ik dit doe.
0: Maar
2: ik
0: was wel grappig.
2: Ja, ik dacht gewoon...
1: Het is 8:18.
0: Ja, precies.
2: 8:18. Nou, dat is toch een supergoed moment. Ja, maak hem open. Kijk even hoe dat gaat. Sorry.
0: Dat heeft ze vaker gedaan.
2: Ja, dit heeft ze vaker gedaan. Dat gevoel heb ik ook. Dit ging iets te makkelijk. Sorry, vader Edwin. Dat ging even zo. Proost op je verjaardag.
3: Dankjewel.
2: Laat hem smaken.
0: Heerlijk.
2: Hartstikke idee. Nou, wat een moment weer dit.
0: Wie was dit?
3: Hij is goed te doen, ja.
1: Hij is goed te doen.
3: Altijd kouder gemaakt.
0: Hij is goed te doen.
3: Maar,
0: ja, precies.
3: Prima.
2: Eisen stellen. Ik hou ervan. 18.
0: Heel mooi. Dankjewel voor deze bijdrage.
2: Deze VZ-bijdrage. Geen enkel probleem.
0: Fijne verjaardag daar. En we kregen iemand is een beetje boos. Die zei, ja, je kon nog de plaat niet af. Ik had Mano Ciao, Me Gustas toe. En ook nog Omi en Cheerleader. Heb ik alles weer bij gehouden. Zometeen nieuws weer in verkeer.
1: Nou, flikker op, het weer komt er nu al aan. De dag begint in de noorden bewolkt. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon in het land. Zomers warm, plaatselijk zo'n 30 graden.
4: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Gekkenhuis zal het niet zijn, hè, Helen?
5: Nee, het is helemaal geen gekkenhuis. Het is echt duidelijk zomervakantie op de weg. Er staat eigenlijk maar één lange file en dat is op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo is de vertraging.

0: lang?
1: Sinds ik 2 ben.
0: 16 jaar komen jullie op deze camping. Nou, dat is ook een applausje waard. Jawel, vind ik wel. Kijk eens aan, een mooi applaus. Goed, jij zei dat je iets wilde. Het zijn mooie cadeaus, maar ik heb ook een cadeautje meegenomen. Aangezien, ja, weet ik veel. Ik ken camping eigenlijk alleen maar van festivals. Dus we kunnen proosten met een pilsje op de vroege ochtend. Ik heb geen idee waarom ik dit doe.
2: Even
0: maar
2: normaal, denk me gewoon grappig. Gek.
0: Ja, ik dacht gewoon...
2: Het is 8 uur 18.
3: Ja, precies.
0: 8 uur 18. Nou, dat is toch een supergoed moment. Ja, maak hem open. Kijk even hoe dat gaat. Sorry. Ik ben
2: dat heeft ze vaker gedaan.
0: Dit heeft ze vaker gedaan. Dat gevoel heb ik ook. Dit ging iets te makkelijk. Sorry, vader Edwin. Dat ging even zo. Proost op je verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Smaak. Laat hem smaken.
2: Heerlijk.
0: Hartstikke idee. Nou, wat een moment weer dit.
2: Wie was dit?
1: Hij is goed te doen, ja.
2: Hij is goed te doen.
1: Had kouder gemaakt, maar
2: het is
1: prima.
0: Hij is te stellen. Ik hou ervan. 18.
2: Heel mooi. Dankjewel voor deze bijdrage.
0: Deze VZ-bijdrage. Geen enkel probleem.
2: Fijne verjaardag daar. En we krijgen... iemand is een beetje boos. Die zei, ja, je kon nog de plaat niet af. Ik had Manu Chao, Me Gustas Toe. En ook nog Omi en Cheerleader. Heb ik alles weer bij gehouden. Zometeen nieuws weer in verkeer.
4: Nou, zeker nog, het weer komt er nu al aan. De dag begint in het noorden bewolkt. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon in het land. Zomers warm, plaatselijk zo'n 30 graden.
5: Verkeersinformatie van de ANWB.
2: Nou, een gekkenhuis zal het niet zijn, hè, Helene?
6: Nee, het is helemaal geen gekkenhuis. Het is echt duidelijk zomervakantie op de weg. Er staat eigenlijk maar één lange file en dat is op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo is de vertraging ruim een half uur. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dan nog wat tips voor jullie zometeen als jullie naar Lyon gaan. Nou, we hadden het al even over die milieusticker die jullie dus niet hebben. Die heb je dus wel nodig.
2: Op mijn auto zit die wel.
6: Oh, op jouw auto zit die wel. Nou ja, dat is helemaal goed inderdaad. Verder moet je ook in Frankrijk een aantal dingen bij je hebben. En dat is onder andere ook zo'n veiligheidsvestje. Dat moet ook aan boord zijn. Zelfs het liefst voor alle inzittenden. En die moet je dan ook niet in je achterbak hebben liggen, maar gewoon op grijpafstand. Want je moet hem, als je pech krijgt, moet je hem ook al aandoen in de auto. Je mag niet uitstappen zonder zo'n vestje aan. Okay. Dus dat is heel belangrijk. En ook natuurlijk zo'n gevarendriehoek. Die is ook verplicht, moet je die bij je hebben. Maar die mag wel gewoon in de achterbak.
2: Oké. Maar zo'n vestje, die hoef je niet al aan te hebben, preventief?
6: Nee, je hoeft niet achter het stuur zo'n vestje aan. Nee, maar mocht er iets gebeuren en je stapt uit, dan moet je zo'n vestje dus wel aan hebben.
2: Oh, oké, goed. Nou, ik ga allemaal even controleren of dat wel allemaal gedaan
6: op
2: is.
6: Op orde is, ja.
2: Ja, zeker. Helene, dankjewel. Tot zo weer.
6: Tot zo.
2: Het nieuws van 8:30 vanuit Hilversum is het NOS Journaal. Carmen van Heul. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ruud. Het is de politie in Noord-Holland gelukt om de identiteit te achterhalen van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. De politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde uiteindelijk tot een match. De komende dagen worden in Spanje beslissend in de strijd tegen de natuurbranden die het land teisteren. De woede rond Madrid al dagenlang brandde. Met man en macht probeert de Spaanse brandweer de brandhaarden onder controle te krijgen. Maar dat lukte gisteren nog niet, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
7: En in Frankrijk woedt vooral de brand bij Bordeaux nog. Met veegwagens, bezems en hoge drukspuiten is Gent weer proper gemaakt na de Gentse feesten. De VRT sprak in de vroege uurtjes nog wat feestgangers die het lang volhielden.
9: De laatste minuten, we gaan nog alles geven en dan gaan we naar huis.
10: Mama, papa, ik ben niet zat, oké? Ik ben echt niet zat.
7: Ja, maar toch was het plein dit jaar over het algemeen snel leeg daar. En ik heb nog een Frans nieuwtje, want een pizzeria in Saint-Berthevin, in het westen van Frankrijk, heeft iets opvallends op de menukaart staan. Dat is namelijk een pizza Hawaii voor €100.
2: Hé?
7: €100 moet je daarvoor betalen. Het is niet zo dat er dan caviar op ligt of zo. Het is gewoon een hele eenvoudige pizza met ananas. Waarom dan €100? Nou, de eigenaar wil er naamsbekendheid mee krijgen. Hij wil dat mensen erover gaan praten. En dat gebeurt ook, al was het maar in Italië, want daar wordt ananas op je pizza echt al heel lang gezien als een culinaire doodzonde. Luister nog maar even.
2: Precies.
7: Ja, naar deze Italiaanse kok.
11: Panapo.
12: Ja.
11: Maar fruit.
12: Ja.
11: On a pizza.

0: apple should never be on a pizza.
1: Ik had ook nog Gordon Ramsay kunnen laten horen, maar daar zaten 36 scheldwoorden in, dus dat heb ik maar even
2: Maar, Pieter Hawaii, maar Pieter met al die troep erop is een soort van een Dubai-pizza dan, toch? Wat ze tegenwoordig met die reep allemaal doen.
3: Met die pistache.
2: Ja, pistache, dat is gorig.
4: Sorry, ik wil echt een lans breken voor de Pizza Hawaii, dat is heerlijk.
2: Een warme pizza? Warme
4: pizza vind ik ook genieten.
2: Warme ananas?
4: Warm fruit. In sommige gerechten kan het en met de ananas mag het.
1: Maar dan wordt er heel klef, zeggen ze. Tenminste, dat zeggen ze altijd.
4: Het ligt een beetje aan de timing van het ananasje op de pizza natuurlijk. Maar ik vind het echt niet hoor. Ja, het is
3: allemaal timing.
1: Bij de Franse pizzazaak, daar moet je er dus ook nog eens 100 euro voor betalen. Nou, je begrijpt, er wordt daar totaal niet besteld. Maar media hebben de reclamestunt van de eigenaar wel opgepikt. Want ook wij hebben het er nu over.
2: Ja, exact, wij hebben het er nu over. Dit is een radioprogramma, dit is vanaf 1 miljoen, dames en heren. Dus als Radio 10 luisteren, vanaf 1 miljoen doe ik het nog niet. Goed, Carmen, dankjewel. Tot straks weer. NPO Radio 2. Ja, het is geen leuk onderwerp, maar we moeten het toch even over gaan hebben zometeen. De bosbranden in Frankrijk.
5: Radio 2.
6: NPO Radio 2.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: uit Lippervière.
1: Ruud de Wild.
0: Ruud du Soleil.
1: Theo Radio 2.
2: Pardon, Camila Cabello en Ed Sheeran als het Bam Bam. En dit is een plaat ook uit de jaren 80. Hij leeft helaas niet meer. Dit is Jérôme.

0: zei uit de jaren 80, dan komt het gewoon uit 1975. Deze C'est Jérôme en C'est Moi. Dit is Ruud de Soleil, dames en heren. Goedemorgen. Als je net wakker wordt, dan zijn wij op de radio vanmiddag overigens weer. Dus als je vanmiddag wakker wordt, dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat kan, want we doen deze week de ochtend- en de middagshow. Dat is Ruud de Soleil. En ook nog vannacht, trouwens. Afgelopen nacht, Gijs had een lange shift.
1: Ja, ik ben om 4 uur begonnen vanochtend, ja.
0: Zo, niet normaal. Heb je wel geslapen, überhaupt?
1: Ik heb een, wat zijn mijn slaap? Volgens mij 3 uur en 52 minuten.
0: Oh, dat is wel lekker. Ja, ja. Jij doet, even voor mensen die dat niet weten, je doet 1 keer in de week een nachtradioprogramma.
1: Ja, 's ochtends tussen 4 en 6. En toen zei ik, ja jongens, dat is niet makkelijk, want de Ruud de Soleil is onderweg. En toen zeiden ze, ja, maar er is geen vervanging. Dus je doet het maar vanuit de bus.
2: Nou, en aan de andere kant is dat natuurlijk ideaal, want daar is deze bus camper studio natuurlijk ook helemaal op ingericht, Gijs. Dus aan de andere kant is het ook gewoon wat makkelijk. Dat
1: het is niet hetzelfde zonder jullie.
0: Vief, wat is vakantie?
2: Leuke vraag. Ja. Mag ik er even over nadenken? Of wil je daar een hapklaar antwoord op dit moment?
0: Nee, mooie
2: overdenking. Maar ik moet zeggen, op dit moment zie ik wel echt dat hier goed vakantie kan worden gevierd op deze camper.
0: Ja, dat kan.
2: Het is gezellig hier ook bij
0: de camper. Waarom heb jij je boulevardpennetje zo vast als je op de radio zit?
2: Ik wilde wat aantekeningen maken over dat het nummer wat we net draaiden helemaal niet uit de jaren 80 kwam.
0: Nee, 1975.
2: Ik denk, als je dat niet corrigeert.
0: En hij leeft niet meer. Hij staat overigens in mijn beste, Franse mapje aller tijden.
2: Uit de jaren 80?
0: Nee, ik heb zo'n Ruud de Soleil mapje privé. En dan staat hij in mijn top 10.
2: Deel dat even met ons.
0: Nee,
2: anders. Het is toch Ruud de Soleil?
0: Ja, dat is waar. Ja, en die wacht op niemand, dus. Hier in Frankrijk zijn er natuurlijk ook enorme bosbranden. Die zorgen, we wilden er omheen manoeuvreren, maar het is geen ontkomen aan. Die zorgen ook soms voor bijzondere natuurverschijnselen. Zo ontstond er in de Gironde aan de westkust in Frankrijk een zeldzame vuurwolk. En hoog tijd om even te bellen met weerman Marco Verhoef van de NOS. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat is zo'n vuurwolk eigenlijk?
3: Eigenlijk is het een gewone wolk, alleen met een bijzondere ontstaan. Die bosbranden die veroorzaken heel veel warmte, hitte. En die warme lucht gaat opstijgen, komt dan in hogere luchtlaag terecht. Nou, dan is het wat vochtiger, wat koeler. En dat vocht begint dan op een gegeven moment, als die rook gaat afkoelen, begint dat te condenseren en wordt ook een echte wolk. Nou, zo'n ding kan echt heel groot worden als dat vuur maar heet genoeg is en dat vuur ook maar groot genoeg is. En dan ontstaat er eigenlijk inderdaad een wolk. En in zo'n wolk vinden allerlei processen plaats. Luchtbewegingen, die stofdeeltjes, asdeeltjes, die gaan langs elkaar schuiven. Dan krijg je ladingsscheiding. Nou, een technisch verhaal, maar het kan dus onweer opleveren. Ja. En zo creëert zo'n bui, die is eigenlijk zijn eigen systeem. Een bui noem ik het. Neerslag valt er overigens bijna nooit bij.
0: En is dit vergelijkbaar met een aswolk uit een vulkaan?
3: Ja, daar komt het wel een klein beetje op neer inderdaad. Ook daar kun je inderdaad bliksem bij zien. Als zo'n vulkaan as en stof uitstoot, dan zie je vaak bliksemschichten in die wolk ontstaan. Nou, dat is een beetje hetzelfde proces. Alleen, dit is dan geen as uit een vulkaan, maar stofdelen, asdelen, roet, hete lucht van die bosbranden.
0: Gaan we dit de komende jaren vaker zien? Want en opwarming van de aarde en El Niño, heb ik begrepen.
3: Ja, het is natuurlijk een beetje een optelsom. Hè. Kijk, om het allemaal zomaar aan klimaatverandering te gaan koppelen, dat gaat misschien een klein beetje ver. Maar wat er bij klimaatverandering optreedt, dat is inderdaad dat het warmer wordt. El Niño zorgt vaak ook voor dat het nog even extra warmer wordt. We hebben langere droge periodes door de klimaatverandering. En als dan zo'n bos helemaal uitgedroogd is en het warmer is, dan is de kans op zo'n bosbrand natuurlijk groter. Ja. Hoe groot zo'n bosbrand dan wordt en of het ook daadwerkelijk zo'n pyrocumulonimbuswolk, zo'n vuurwolk wordt.
0: Ja.
3: Een pyrocumulonimbus. Ja, ik denk, gooi hem er toch even in op de roege.
0: Heel goed, Marco.
3: Of dat dan ook wordt, ja, dat hangt van andere factoren natuurlijk ook af. Maar ja, het is niet uitgesloten. Het is iets wat in Europa niet heel vaak voorkomt. Wat je wel vaker ziet in plaatsen, hè, in Canada bijvoorbeeld. En ook in Australië, waar je vaker grote bosbranden hebt. Daar komt dit vaker voor. In Europa wordt het niet heel vaak waargenomen.
0: Oké. Die bosbranden, dat is een zomers fenomeen, hè, waar je het net over had. Wind speelt ook een grote rol. Wat zijn de verwachtingen komende weken in Spanje en Frankrijk?
3: Poeh, nou ja, in ieder geval de komende dagen wordt het weer heter.
0: Ja.
3: En dat betekent inderdaad dat, ja, dat die kans op bosbranden zeker niet af gaat nemen. Wind daarbij, ja, dat kan heel wisselend zijn. In de meeste gevallen waait het niet zo heel hard als het heel heet is. Maar als je bijvoorbeeld bij zo'n vuurwolk, als die één keer ontstaan is, bij een onweersbui, om het even op een gewone onweersbui te betrekken, komen al windstoten voor, zware windstoten. Nou, dat kan zo'n vuurwolk ook genereren. En ja, als er dan die wind allerlei kanten op gaat waaien, dan is zo'n vuurhaard heel onvoorspelbaar. En dat maakt bestrijden allemaal een stuk moeilijker. Ja, nou, dat zijn dingen die ik komende week ook alweer kan zien.
0: Maar soms kun je een vlam uitblazen. Als de wind heel hard is, kan die dan het vuur ook uitblazen?
3: Ja, als het een klein vlammetje is misschien wel, maar zo'n grote brand als deze, die wordt er alleen maar door aangewakkerd. Die komt natuurlijk ook weer nieuw brandbaar materiaal tegen. Hè. Zo'n bos houdt die meteen op. Ja. En als die wind in een nieuw bos bent met nieuw brandbaar materiaal, ja, dan gaat het heel makkelijk ook in de fik.
0: Marco, dankjewel voor het uitleggen. Weerman Marco Voel van de NOS, dankjewel. Fijne dag nog. Dames en heren, hij was gisteren hier live. Dit is zijn nieuwe single, Novastar.

0: Nieuwe zin van Overstar. Je gaat hem nog de hele week horen. En daarna nog heel lang. Geloof mij.
1: Dus, het is echt niet normaal. Het is gisteren live. Oh, die beelden zijn ook allemaal terug te zien.
2: Hè? Zeker, je kan naar nporadio2.nl of naar Instagram, @RuudDeWild.
1: Waarom ben jij zonnebril binnen op, Genees?
2: Dat het zonnetje zo draait dat ik in de zon zit, Ruud.
3: Dat is toch een hele idee? Ruud is zo lui.
2: Maar dan, dan is het toch heerlijk om gewoon 's ochtends vroeg al je zonnebril te zetten.
1: Mijn zonnebril opgezet. Hoe vind je dit? Even mijn zonnebril opgezet nu in de radiostudio met mijn zonnebril.
2: Ik vind het wel vet.
1: Je vindt dat vet?
2: Ik vind het wel vet, ja. In combinatie met het witte shirt en de zwarte pantalon, denk ik, dit maakt het wel af, ja.
1: Zwarte pantalon, mooi hoe je dat zegt. Dit is Ruud de Soleil. Vanmiddag zitten wij overigens in Lyon. We gaan zometeen om 9 uur al rijden.
3: Ja, maar is dat geregeld? Want komen we erin? We moesten een sticker zijn.
1: Ja, we zijn de sticker aan het regelen om de stad in te komen. En anders zitten we niet in Lyon. Dan zitten we buiten Lyon. Dus.
2: We hebben net besloten dat de boete onder de post onvoorzien valt.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het is tijd voor een Roemeens

0: it like a robot. Fly like you do it like a high, like you do it like a robot. Lekker hoor. Ina namens hier uit Roemenië. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. We vouwen hier op de camping in Gingy. De klapstoelen weer in. En we trekken richting meer het zuiden weer.
1: Precies, en dan komen we ook langs Villefranche-sur-Saône. En daar zagen wij vanmorgen op de route hier naartoe trouwens herten en vossen. Maar ik heb nog wel een mooi verhaal. Want in 2022, hè, 4 jaar geleden, toen stuitten dus automobilisten net boven Lyon op 4 koeien. Die daar midden op de Rue de Soleil liepen.
2: Oh,
1: niemand weet hoe ze daar terecht kwamen, maar er was dus wel een botsing met die auto's.
2: Ja, hebben ze de politie gebeld? Agenten konden de andere beesten achter
3: hoe
2: de
3: vlacht
2: manoeuvreren.
0: La vache qui rit.
2: De koeien waren overigens niet de enige verrassende verkeersdeelnemers, want de weg daar werd al eens eerder afgesloten omdat er een everzwijn overstak.
1: Zo.
0: Jeetje. Oh ja, 2 jaar geleden was ook per ongeluk een plotselinge landing van een luchtballon in de berm van Rue de Soleil. Rue de Soleil, nu ga ik het allemaal door elkaar halen. Rue de Soleil. Tot zover Ruud's nutteloze, maar leuke Rue de Soleil feitjes. Tot vanmiddag 4 uur, dan melden wij ons weer vanuit Luxemburg.
2: Luxemburg?
0: Gaan
2: we terug, Lyon.
0: Ja, ik ga gewoon weer terug, maar ik ben niet uit. Ja,
1: La vache qui rit.
0: De goede lacht. La vache qui rit. Dames en heren, tot zover deze ochtendshow. Tot vanmiddag 4 uur vanuit Lyon.

0: Soleil. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
10: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: Het is precies 9:00, zometeen aan de slag, maar nu eerst. Carmen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan, maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is dus veel later dan de rechter eiste. Vandaag staan twee mannen terecht die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roelpauw.
2: Deze twee mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
1: Het is nu nog een proforma-zitting waar de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. In een paardenstal in Aardenburg in Zeeland is vanochtend brand uitgebroken. Er hangen grote rookwolken boven de stal, waardoor omwonenden het advies kregen om hun huis te verlaten. Ze zijn opgevangen door buurtbewoners. De paarden konden op tijd naar buiten worden gehaald, maar de stal is niet meer te redden. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune gebouwd voor 10.000 bezoekers van de Canal Parade. Omwonenden krijgen vrijkaartjes, hoewel ze zelfs die niet echt nodig hebben.
3: Ja, ik woon 3 hoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
4: Ja, 5 hoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
5: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
6: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
4: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
1: Ja, je kunt op de tribune een zitplaats kopen voor 15 en 65 euro. Wil je ook een hapje, drankje en een gereserveerde stoel erbij, dan betaal je tussen de 200 en 275 euro. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 24 tot 30 graden. Morgen wordt het op de meeste plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie, Helene. Waar staan de files? Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk een file van 5 kilometer vanaf Delft. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Ook alweer file aan de Duitse grens door grenscontroles. Op de A12 om precies te zijn. Vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de grens. Daar ook 10 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Oorschot en Moergestel. Bij Moergestel is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de N210 Schoonhoven-Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug is de vertraging nu een kwartier.
0: Dankjewel.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18+ speelbewust.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Grote uitdagingen op de Reusden.
15: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
14: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
16: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
14: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
17: Vanaf
11: 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: zo zeggen. De Red Hot Chili Peppers.
1: Aan de slag. NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Goedemorgen, de Peppers met Tell Me Baby, daarvoor de Jacksons en Blame It On The Boogie. Dit is hem, aan de slag voor dinsdag 27 juli 2026.

Huey Lewis and the News and the Power of Love. En muziek van Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In. Komende drie uurtjes The Power of Music. En een maand geleden stond de volgende zangeres nog op het Pinkpop podium. Je gelooft het gewoon niet. Ze stond daar als een van de eerste acts en het was bloedje, bloedje heet. De dag was net pas begonnen, maar al haar grote hits kwamen voorbij. Ze zijn al 20 jaar oud, maar al die hits werden vol passie woord voor woord meegezongen. En dit is haar allergrootste hit. Ik heb het over Natasha Bedingfield en These Words.

0: Bos en La Bamba. Het is 2:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij deze meevallers steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4%. President Trump legde vorig jaar importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. Vanwege bekladdingen en intimidatie komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. In Friesland is het beroemde Scootjesielen in volle gang. 14 steden en dorpen nemen het tegen elkaar op in grote historische zeilschepen. En dat levert de nodige emoties op.
2: Fantastisch. Helemaal geweldig. Dat schitterend.
3: Waar komen die emoties bij?
2: Nou ja, overal. Overal. We hebben alles beleefd. Ja, helemaal geweldig. Fantastisch.
1: En dat zei Rinus de Jong, schipper van Jauren, na de overwinning gisteren in Woudsend. Van de 11 wedstrijden zijn er 7 gevaren en vrijdag dan is de ontknoping in Sneek. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Dankjewel, Helene. Goedemorgen, waar staan de files?
4: Ja, op weinig plaatsen gelukkig. Op de A8 wel, van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En door Duitse grenscontroles ook weer file op de A12. Voor Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de grens ook 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Dire Straits. In Aan de Slag hoorde je Brothers in Arms. Dat was niet overal ter wereld op hetzelfde moment als single uitgebracht. In Europa had Dire Straits ondertussen een enorme schare trouwe fans opgebouwd. Zij konden de meer gelaagde liedjes wel waarderen van de band. Maar het publiek in Amerika wilde vooral de grote, iets minder beladen hits horen. Zoals bijvoorbeeld het vrolijke Walk of Life. Nou ja, die hoor je een andere keer weer in Aan de Slag. Dit was het prachtige Brothers in Arms.
1: Maar één. NPO Radio 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Grote uitdagingen op de Reusden.
8: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
7: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
9: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: 1 minuut voor 10, zometeen de tweede uur van Aan de Slag met het 60-secondenspel. En de eerste vraag komt eraan. Maar nu het laatste nieuws met Carmen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ondanks waarschuwingen van de inspectie zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor de jongeren niet goed worden begeleid, zegt een kritische kinderombudsman.
14: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
13: Daardoor worden ze niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in de Verenigde Staten. Daar heeft hij waarschijnlijk vanmiddag een gesprek met president Trump. Hun relatie is bekoeld sinds ze in februari samen de oorlog tegen Iran zijn begonnen. Of het een warm welkom wordt, is dus nog maar de vraag. Op straat in Washington krijgt de Israëlische premier dat in ieder geval niet.
15: Benjamin Netanyahu is a war criminal. He doesn't belong in our country. He doesn't. The only place he belongs is locked up with the ICC.
16: Sooner or later, you will be prosecuted. You will not get away with the crimes you committed. It's a matter of time.
13: En de provincie Groningen heeft voor het eerst een vrouwelijke ballonvaarder. Het is Manon Pals van 23. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader en opa.
17: Ik vond het sowieso heel mooi om het te doen als om de generaties voor te zetten natuurlijk. Maar sowieso vind ik het prachtig om te doen dat je met de wind meegaat. Elke keer ergens anders uitkomt.
13: In heel Nederland zijn er nu ongeveer 250 ballonpiloten en ongeveer 30 zijn vrouw. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 24 tot 30 graden.
12: Dankjewel. Rijn, hoe is het op de weg?
18: Ja, goedemorgen. 20 kilometer file, dus het is echt zomervakantie. Je merkt wel files op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten extra. De A16 richting Rotterdam, want ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug. Dat zorgt voor 5 tot 10 minuten vertraging. En de A22 richting Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 10 minuten extra door wegwerkzaamheden aan de A9.
12: Dankjewel. En ongetwijfeld tot straks. Zometeen de eerste plaat in Aan de Slag, uur nummer 2. En dat is muziek van Jamiroquai. Hij komt eraan, maar ik heb de titel van het liedje letterlijk naar het Nederlands vertaald. Dat is dan Ingeblikte Hitte. Dus een hit van Jamiroquai, Ingeblikte Hitte. Maar welke hit is dat? Je antwoord om mee te spelen is van harte welkom via de app NPO. Luister, tot zo.
19: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
20: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
21: Ik zie kleurrijke streken.
22: Ik zie mensen van alle tijden.
23: Ik zie deze stijl wel zitten.
24: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
25: Centraal Museum Utrecht.
26: Laat meer zien.
27: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: thee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: Ik voel het. Het is tijd voor een spelletje.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Niet zomaar een spelletje, want dit is het 60 seconden spel. De highscore staat op naam van Angeline gisteren. 9 goed. Patrick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Patrick Simons hier.
0: Ja, sta je toevallig bij een tankstation?
2: Bijna. Ik moet nog een paar meter, dan heb ik een plek waar ik de telefoon aan mijn oor kan doen.
0: Oh, nou, helemaal goed. Maar we kunnen wel beginnen, of moet ik op je wachten?
2: Misschien handig om even 2 tellen dat ik even stilstaan. Want ik begin nu met stilstaan.
0: Oké. Maar goed, dan praten we gewoon door en dan beginnen we zo met het spelletje. Je hebt een soort van bingo-kaart met radiospelletjes. Die heb je allemaal gedaan, behalve het 60 seconden spel.
2: Ja, eigenlijk komt het er wel op neer.
0: Oké. En als jij in de auto zit of thuis bezig bent met je werk, dan heb je altijd alles goed?
2: Dat zeg ik niet. Nee. Hangt maar net af welk genre je pakt. Of genre, maar welk tijdstip. Of hoe oud of hoe nieuw het is. Ja, dat hangt me er net af, hè.
0: Ik heb de vragen doorgenomen. Ik vind ze zelf redelijk makkelijk. Maar misschien zijn ze voor jou hartstikke moeilijk dan.
2: Kijk, ik ben best wel een beetje muzikaal. Dus ik zou het allemaal best wel moeten kunnen redden.
0: Oké. We gaan proberen om die highscore van 9 te overtreffen. Je auto staat stil als het goed is.
2: Ja, zo goed als.
0: Dan gaan we beginnen. Patrick, succes. Je hoorde Jamiroquai met een liedje dat ik letterlijk heb vertaald. Ingeblikte hitte. Welk liedje van Jamiroquai is dat?
2: Can't Heat.
0: Can't Heat is goed. Daar gaan we. In welke Nederlandse plaats ligt het Mediapark?
2: Hilversum.
0: Op welke tv-zender is Hart van Nederland te zien?
2: Geen idee. SBS6.
0: Welke hit van Aerosmith speelt zich af in een lift?
2: Love in the Elevator.
0: Wat is de werkplek van een croupier?
2: Casino, geen idee.
0: Reken deze som uit. Wat is 340 plus 70?
2: 410.
0: Komt Bryan Adams uit Amerika of Canada?
2: Canada.
0: Van welke sport kennen we Roger Federer?
2: Tennis.
0: In welke provincie liggen Bergen op Zoom en Raamsdonksveer?
2: Brabant.
0: Dave Grohl was de drummer van Nirvana. Van welke band is hij de zanger?
2: Geen idee, pas.
0: Hoeveel magen heeft een koe?
2: 5 of zo. Nee, 3.
0: Wat sla je spreekwoordelijk op zijn kop als je gelijk hebt?
2: De spijker.
0: Wie staat in de top 2000 met Is dit nou later en papa?
2: Stef Bos.
0: Maak af, Berend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar...
2: Zuid-Laren.
0: Wat brengt een klavertje 4 volgens bijgeloof?
2: Veel geluk.
0: Kijk, dat was net op tijd, die laatste. Veel geluk. Nou, volgens mij was dit een goeie, Patrick.
2: Ik denk het ook wel.
0: Die highscore die gaat eraan van gisteren. Wacht even hoor.
2: Woehoe.
0: Even kijken. Eerste batterij met vragen allemaal goed. Dave Grohl was de drummer van Nirvana, maar is tegenwoordig gitarist en zanger van de Foo Fighters.
2: Oké.
0: Ja, en die magen bij een koe, dat zit er precies tussenin. Jij zei eerst 5, toen 3. Het zijn er 4. Maar goed, de rest heb je allemaal goed. Dat zijn er 13. Ja, dat is hartstikke mooi. De highscore op naam van Patrick. En misschien spreek ik je vrijdag weer met de aan de slag om tijd.
2: Nou, spannend, dat wordt wat.
0: Hele fijne dag, Patrick.
2: Geniet ervan ook. Okay. Hoi.

0: Good old Elvis Presley and Suspicious Minds. 3 minuten over 11:30. Dit is NPO Radio 2 met het nieuws. En Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De regio Moskou is vannacht aangevallen met meer dan 390 drones. Volgens de Russische burgemeester zijn de meeste uit de lucht geschoten. In Tsjechov, op 55 kilometer van de hoofdstad, zou een drone op een woongebouw zijn neergekomen. Daarbij vielen geen gewonden. Japan is getroffen door een zware aardbeving, die had een kracht van 7.1. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Er werd een tsunami-waarschuwing gegeven. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument bij stilgestaan. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. Ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een eekhoorn zorgde voor chaos bij een honkbalwedstrijd in Detroit. Het dier rende het veld op en liet zich niet zomaar vangen. Tientallen mensen gingen achter het beest aan, sprongen en doken om die eekhoorn te vangen, maar met weinig succes.
2: Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on. Trying to go between the legs and eventually he gets away again. And hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can.
1: Ja. En pas na een flinke achtervolging lukte het iemand om de eekhoorn in een handdoek te wikkelen en van het veld te halen. Het weer, vooral in het noorden en oosten, is nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Dankjewel Carmen, we gaan naar de verkeersinformatie. Daar is Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen Corné. 20 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere richting de Duitse grens op de A12. Vanaf knooppunt Oudijk sta je 15 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden op de Moerdijkbrug veroorzaken 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A59 richting knooppunt Zonzeel. Een ongeluk tussen Waspik en knooppunt Hooipolder zorgt ervoor dat je 10 minuten vertraging hebt. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
0: Dankjewel.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
0: Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ja, ik sta op een ander uithoekje van die prachtige camping waar we nu zijn bij het meer. Kunnen jullie even klappen inzetten? Dan gaan we gaan. Ja, Nienke, dit is je verjaardag. Nienke is jarig. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Nienke, gefeliciteerd. Je kreeg applaus en alles. 18 jaar van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

0: Dat is Radio 2 eigenlijk de hele week door. Een soort van muzikale joyride Roxette. Zometeen gaan we shuffelen.
1: Every day I'm shuffling.
0: Top 2000 shuffle komt eraan. Vijf fragmenten van liedjes uit de top 2000. Jij mag bepalen welke ik helemaal draai. Dat doen we in de top 2000 shuffle. En wil je mee shuffelen? Laat het even weten. Dat kan via NPO. Luister.
1: Every day I'm shuffling.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: even mee verwarmen en genieten maar. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs

0: Donner.
1: Bijna 11 uur, top 2000 shuffle komt eraan. Wil je zo meteen meeshuffelen? Laat het weten via de app NPO Luister. Carmen Verheul is hier met het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Philips heeft de afgelopen maanden een financiële meevaller gekregen. Het bedrijf kreeg 186 miljoen euro aan onterecht betaalde Amerikaanse importheffingen terug. President Trump kondigde vorig jaar nog met veel bombarie importheffingen aan op tientallen landen, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
3: Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
2: In Frankrijk is vanaf vandaag opnieuw sprake van een hittegolf. De temperatuur in de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen, waar de grootste branden woeden, kan oplopen tot 37 graden. Elders in het land kan het 36 graden worden. In 7 departementen geldt code oranje vanwege een hoger risico op nieuwe bosbranden. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Ook in ons land is het droog. Campings bereiden zich voor om het risico op branden zo klein mogelijk te maken. Zo krijgen gasten van deze Drentse camping van tevoren een mail waarin onder meer staat dat ze geen barbecue met kolen mogen aansteken.
4: Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, nou ja, let op.
5: Ik heb de aanspraak ook op tafel staan, maar ik ben sowieso niet één om de sigaretten zo de natuur in te gooien. Vooral niet met dit hele droge weer. Doe dat niet.
2: En verder wordt van tevoren al besproken welke routes hulpdiensten kunnen nemen bij een brand. En ook ligt er een evacuatieplan klaar om mensen uit het gebied te krijgen. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Dankjewel Carmen. De verkeersupdate met Rijn. Rijn, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op de A12 richting Den Haag, 10 minuten vertraging tussen Bunnik en Houten. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug veroorzaken 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 15 minuten langer over.
1: Dankjewel, Rijn.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

gemaakt heeft. Prince met zijn Revolution en I Would Die For You. En een Nederlandse productie, voormalig topsong. Hele goede plaat, ook een zomerse plaat. Another featuring 54 Ultra. Dit was Talk To You. Twee liedjes nog, dan gaan we shuffelen. De top 2000 shuffle komt eraan. Ik ben weer super benieuwd. Welke gaan we horen zometeen in het kader van die top 2000 shuffle? Zometeen.

0: Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo dan, Rutger van 40 uit Bijlen. We gaan lekker shuffelen. En je hebt daar de tijd voor, want de kids zijn met opa naar de dierentuin.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus jij dacht, ik sla de slag.
1: Ja, daarom. Ik heb altijd en ik ga even lekker shuffelen.
0: Ja, jij bent fan van The War on Drugs, een beetje 80s rock. Nou, daar staat die top 2000 helemaal vol mee. Ja. Denk je dat het voor jou een makkie wordt of gaan we toch stranden bij fragment nummer 5?
1: Nou ja, ik denk als die eerste gelijk goed is, dan gaat die aan. Zo niet, dan moet ik toch verder kijken.
0: Zullen we dan gelijk beginnen met die eerste? Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Oké, okay, Rutger, dan ga je.
2: 1496.
0: Ik hoor je denken, wat is dit?
1: Nee, is het Volbeat?
0: Ja, het is Volbeat, ja.
1: Ja, ja. Ja. Luister ik toch nog even verder, uit.
0: Verder.
2: 1105.
1: Simply Red.
0: Yes, Stars.
1: Ja, uit.
0: Uit. Hij is wel heel duidelijk, hè?
2: 536.
1: Die mag ook uit.
0: Die mag ook uit. Dan komt de vierde, Rutger.
2: 1392.
1: Ja.
0: Ja, Post Malone. Circles.
1: Moet ik denk ik toch gaan voor de laatste.
0: Voor de laatste.
1: Ja, uit.
0: Hou je vast.
2: 321.
1: Nou, dan maak ik een goede keuze, toch?
0: De Bee Gees, ja, voor mij wel, maar jij bent van rock en war on drugs.
1: Nee, dit is een prima keuze. Daar maak ik veel mensen blij mee, denk ik.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ja, het is geen
1: vergeving
0: voor
1: hoor.
0: Je, zeg maar.
1: Nee hoor, helemaal niet.
0: Rutger, dankjewel. Een fijne dag, hè?
1: Super, hetzelfde. Dank
0: je. Geniet van de rust. Dag!
1: Komt goed.
0: Hoi.

0: Anders geen aan de slag. Ja, dat is een heel mooi woordje. Ja. Bossie. Ja. Het is bijna 11:30. Dit is Carmen met haar bossie. Ja. En het laatste nieuws.
1: Ja, felle kritiek van de kinderombudsman op de jeugdgevangenissen. Gedetineerden hebben recht op 77 uur aan activiteiten per week. Waaronder school. Maar dat wordt geregeld niet gehaald door een tekort aan personeel. En daardoor worden de jongeren ook niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Vannacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden volgens de burgemeester onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. En dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land zei eerder dat Amerika qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. En voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel kaartjes kopen, die kosten 15 tot 275 euro.
0: Jij hebt beloofd, zojuist buiten de uitzending, dat je volgend jaar mee op de boot gaat.
1: Ja, nadat jullie allemaal op mij aan het inpraten waren. Ja. Nee, dat doe ik. Ik ga volgende week met jullie.
0: En je weet al wat het thema is, hè, volgend jaar?
1: Nee.
0: Leer en zwepen.
1: Oké, even kijken. Volgende, dat is in augustus. Nee, dat kan ik toch niet.
0: Geintje natuurlijk, geintje.
1: Het weer, vooral in het noorden en oosten, is nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Dankjewel, Carmen. En je bent er morgen niet, hè?
1: Nee, één dagje niet, maar donderdag ben ik weer terug.
0: Oké. Helemaal goed. Rijn, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is vrij rustig op de weg. Het is wel erg druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Soms-Heel en de Moerdijkbrug. 20 minuten extra door wegwerkzaamheden. En op de A16 de andere kant op richting Breda sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel.

0: A16 de andere kant op, richting Breda, sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, doe je er 10 minuten langer over.
1: Dankjewel.

Alex Warren, Fever Dream. Zometeen gaan we lekker lunchen en ik ben er wel aan toe. Ik heb een banaan op vanmorgen en dat is echt alles, zeg maar. Dus een broodje, een krentenbol, dat gaat er zeker in. En tijdens de lunch lekker luisteren naar Annemieke's Aanlunch met Tim zometeen. En dat allemaal op deze fantastische dag. It's a beautiful day. En Michael Bublé zingt erover.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Een hele goede middag. Bijna 12 uur, tijd voor de lunch. Maar eerst het nieuws, en dat hoor je van Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
12: Hey Tim, goedemiddag. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperaturen kunnen flink oplopen, zegt verslaggever Simone Langejan.
13: Vandaag wordt er echt al ruim 36 tot 38 graden verwacht en zelfs morgen 40 graden. En ja, die hitte en de wind, dat zijn natuurlijk de ideale omstandigheden voor een brand. Hier in Giron, waar Bordeaux inderdaad onder valt, ja, daar zijn er nog steeds bosbranden. En de angst is echt dat het verder zal oplaaien. En daarom is het ook heel cruciaal dat echt gekeken wordt naar hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende dagen.
12: De brand in het departement Giron is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Inmiddels is daar ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De Israëlische premier Netanyahu is in de VS aangekomen. Daar heeft hij waarschijnlijk vanmiddag een gesprek met president Trump. De twee zagen elkaar niet meer sinds ze in februari samen de oorlog tegen Iran begonnen. Sindsdien is hun relatie bekoeld. Trump noemde Netanyahu in juni nog knettergek. Deze mensen in Washington zijn niet blij met zijn komst.
14: Our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
12: En Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach. Het is Zinedine Zidane. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. Het weer volop zon bij 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het ook zomers, maar wel een stuk warmer. Mogelijk 35 graden.
11: Dankjewel. En dan is het tijd voor Rijn Baartmans. Van de ANWB, waar staat het stil, Rijn?
15: Onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum wordt aan de weg gewerkt. En daarom sta je 5 tot 10 minuten in de file. De A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 15 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. En de A16 richting Rotterdam. Want er wordt ook gewerkt aan de Moerdijkbrug. 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
11: Dankjewel. Zometeen muziek van Daft Punk. Blind Melon ga ik voor je draaien. En
16: 3 is voor jou.
11: Ja, die derde bepaal jij, hè. Radio Oranje begint op 28 juli 1940 met het uitzenden voor het eerst vanuit Londen. Dus je dacht, liedjes over het Koningshuis. Met het Koningshuis te maken hebben die je kunt linken aan het Koningshuis. Ik ga weer even een voorzetje vragen aan ons geweten. Dat is Joeri Stubenitski.
12: Daar gaan we weer.
11: Je kunt Argentijnse muziek kiezen, Maxima, begrijp je wel.
12: Of iets van de King of Pop.
11: Zie je, zo breed kun je het trekken. Goed dat je even geïnspireerd hebt weer, Joeri. Laat het weten met de NPO Luisterapp.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
18: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
16: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Annemiekes A-lunch. Hallo.

0: Goedemiddag, het is 11 over 12 en welkom bij... Zonder Annemiek. Mijn naam is Tim. Tim op de broek. Een hele goede middag. Het is vandaag 28 juli en je raadt het nooit. Maar 28 juli is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 28 juli 2026 is de dag dat de Amerikaanse president Donald Trump bezoek krijgt van de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky. Ze worden in Washington verwacht bij de uitvaart van de prominente senator Lindsey Graham. Het is ook de dag dat er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking plaatsvindt naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. En die herdenking die begint om 8 uur. Het is de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. En natuurlijk zoveel fijne muziek deze middag. Waaronder ja, die ene vergeten plaat. Als je denkt van ja, dat ene nummer dat ik zo graag op de radio wil horen, maar ik heb het gewoon nog nooit gehoord en je wil het met heel het land delen, dan is dit je kans om het te laten weten met de NPO Luister-app.
1: 3 is voor jou.
0: En dan die derde plaat, hè. 28 juli 1940. Toen zond Radio Oranje voor het eerst uit vanuit Londen. En de vraag is natuurlijk een liedje over het Koningshuis. Dat zochten we. K3 kregen we binnen met koning Willem-Alexander. Gaan we niet draaien, nee. Maar Jacco Koster uit Hoorn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Werkzaam in de telecommunicatie.
2: Ja.
0: Wat doe je daar precies?
2: Ja, bepalen waar de antennes opgehangen moeten worden.
0: Oh, en hoe bepaal je dat dan?
2: Ja, waar redelijk wat dekking nodig is. Ja. Voor mijn geval is dat waar de slimme meters uitgelezen moeten worden voor de energiemaatschappijen.
0: Oké. En jij zat zo'n beetje die antennes te verdelen en je dacht ondertussen aan een goede plaat voor het Koningshuis. Wat zat jij te denken?
2: Zeker. Ja, aan Two Princes van de Spin Doctors.

laatste twee avonden in de Gashouder in Amsterdam, Shanna Spyro. Op 14 maart en op 15 maart. En er zijn nog maar een paar tickets verkrijgbaar. Ze gaat supersnel. Kijk al eens, de vraag heet in: wat vind je zelf nou echt leuk aan muziek? Wat vind je fijn om te draaien? Nou, dat is heel simpel. Ik hou van heel veel soorten muziek. Maar ik hou heel erg van powerpop. Dat is gewoon 3 minuten schoon aan de haak. Met een begin en een einde. En een lekker koortje erbij. Goede vocalen. En dan kom je uit bij deze band. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar ik vind het echt gek. Uit Canada. Pursuit of Happiness. She's So Young. As much as she-

0: Texas en Black Eyed Boy.
1: Verkeer.
0: Zometeen hoor je het laatste nieuws. Eerst gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staat het stil, Rijn?
2: Aan de Duitse grens, Tim. Tuurlijk. Op de A1 is
0: staat het altijd stil, hè? Trouwens, ja, daar staat eigenlijk het... overslaan gewoon.
2: Eigenlijk kunnen we die overslaan, ja.
0: Sorry, ga
2: door. Nou, de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra door de bekende controles. De A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 minuten extra.
0: Wat ook zo leuk is, bij die Duitse grens is het ook altijd 10 minuten. Het is ook nooit langer. Het is altijd exact 10 minuten.
2: Ja, dat komt ook omdat ze in de spits niet controleren. Dus dat is dan weer wel aardig van ze.
0: Ja, nee, zeker wel. Het is gewoon Duitse goedlichkeit, weet je wel. Tak, 10 minuten en niet langer. We gaan naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de enorme branden. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Het zuiden van Japan is vanochtend getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. Ook is er schade aan gebouwen en bruggen. Afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. En voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade komende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen.
1: Weer.
3: Zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Morgen mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Tot 29 graden aan zee.
0: Ja, wat hier al echt... iedereen zegt hierop.
3: Inderdaad, ik denk dat ik hier morgen de hele dag lekker binnen in de airco ga zitten.
0: Lekker man. Muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar waarvan jij vindt dat heel Nederland het moet horen. Laat het nu weten met de NPO Luisteren. Eerst voor.

0: Jou verslaan, ja.
1: Oké, sorry, ga door.
0: De A1 richting de Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten extra door de bekende controles. De A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 15 minuten extra.
1: Wat ook zo leuk is, bij die Duitse grens is het ook altijd 10 minuten. Het is ook nooit langer. Het is altijd exact 10 minuten.
0: Ja, dat komt ook omdat ze in de spits niet controleren. Dus dat is dan weer wel aardig van ze.
1: Ja, nee, zeker wel. Het is gewoon Duitse goedlichkeit, weet je wel. Tak, 10 minuten, niet langer. We gaan naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
2: In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de enorme branden. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Het zuiden van Japan is vanochtend getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. Ook is er schade aan gebouwen en bruggen. Afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de

0: Juri Stubenitski.
1: In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de enorme branden. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Het zuiden van Japan is vanochtend getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. Ook is er schade aan gebouwen en bruggen. Afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. En voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade komende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen.
2: Weer.
1: Zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Morgen mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Tot 29 graden aan zee.
0: Ja, wat hier al echt... iedereen zegt hierop.
1: Inderdaad, ik denk dat ik hier morgen de hele dag lekker binnen in de airco ga zitten.
0: Lekker man. Muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar waarvan jij vindt dat heel Nederland het moet horen, laat het nu weten met de NPO Luisteren. Eerst.

0: NPO Radio 2. Annemieke Zaalunch met Tim. Tim op de broek, goedemiddag. En dat zeg ik ook tegen Patrick. Dag Patrick.
1: Goedemiddag Tim.
0: Heb je een vakantie of ben je nog aan het werk?
1: Ik moet nog 4 weken werken en dan ga ik achter iedereen aan.
0: Oké, waar ga je heen?
1: Ik heb een cruise geboekt in het westelijke Middellandse Zeegebied.
0: Oh joh, dat lijkt me aan de ene kant, ik wil je niet ontmoedigen, hè, laat ik dat even vooropstellen. Dat lijkt me aan de ene kant echt fantastisch, want ik ben gek op de zee. En aan de andere kant lijkt het me echt de hel, zo'n cruise. Omdat je echt, je zit met allemaal mensen op één boot en... Ja, ik weet niet, je hebt ook entertainment waar je niet om hebt gevraagd en zo. Maar misschien ben ik een heel chagrijnig persoon voor een cruise.
1: Nou, ik pak een boekje en mijn oortjes en ik ben happy hoor.
0: Jij snapt het, ja, heel goed. Is het je eerste cruise trouwens?
1: Nee, ik heb ooit een keer een cruise gedaan met alleen maar metal bands aan boord.
0: Wat gaaf. Ja, die heb je ook. Hè, allerlei, je hebt ook in de progressieve rock scene heb je ook zo'n allemaal van die cruise schepen. Metal ook. Hoe ging dat dan? Dan zit je dus ergens op zee. En dan zit je dus de hele tijd met metal muziek om je heen.
1: Het was op de Bahama's.
0: Okay.
1: En je had ongeveer 20 uur per dag muziek. Want de eerste bands begonnen om een uurtje of 7 ochtends.
0: Oh, wow.
1: En de laatste eindigde midden in de nacht, diep in de nacht.
0: Wow.
1: Elke band speelde 2 shifts, dus ze hadden nog wel tijd om te herstellen.
0: Ja.
1: En je hoeft ook niks te missen omdat ze 2 shifts spelen. Dus je kon dan slapen wanneer je wilde. En,
0: wat goed
1: het
0: zeg.
1: Het was een weergaloze ervaring.
0: Wat mooi. En deze keer heb je voor een iets rustigere cruise gekozen in elk geval.
1: Een soort citytrip, maar dan per boot.
0: Ja, precies. Nou, ik wens jou ongelooflijk veel plezier. Laat even weten hoe het is geweest ook.
1: Goed,
0: komende weken even doorwikkelen. En ik kan je in elk geval alvast iets laten horen wat niet zo vaak meer op de radio te horen is. Wat had jij in gedachten?
1: Ik dacht aan een van mijn favoriete Australische bands, Icehouse.
0: Ja.
1: Met Hey Little Girl.
0: Wat een goed idee zeg. Ik ga hem voor je draaien en ik wens je alvast een hele fijne cruise toe.
1: Dank je.

0: En Dreadlock Holiday. Ik heb hier, als je geen klok hebt thuis, een superhandig cadeau voor je. De A-Lunch wandklok.
1: Weer wat wijzers.
0: Kun je winnen in het spel? Weer wat wijzers. Drie vragen stel ik je dan op de radio. En die drie antwoorden die verwijzen uiteindelijk naar een artiest of een band. Eerst heb je nog de selectievraag. Die telt overigens ook mee. In welke sport wordt de term uppercut gebruikt? Dus in welke sport wordt de term uppercut gebruikt? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Kom erbij en doe mee aan het spel Weer Wat Wijzers. Nu Lola Young.

0: cosmetisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, Digidentity.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hey, pst, Jurie.
6: Ja?
5: Heb je nieuws?
7: Mooi, want het is bijna 1 uur, dus tijd voor het wereldnieuws. Dat hoor je van Joris Stubinitsky.
6: Goedemiddag Tim. De twee mannen die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben gestoken, zouden kort daarvoor een meningsverschil hebben gehad. Dat blijkt uit beelden die vandaag in de rechtbank zijn getoond, bij de eerste zitting in de zaak. Verslaggever Roel Pauw vertelt erover.
8: Alle drie hingen ze rond voor de deur van de supermarkt in de hoop wat geld te kunnen hosselen daar. Nou, dan is op een gegeven moment te zien dat één verdachte de supermarkt ingaat. Hij komt terug met een fles spiritus, die heeft hij daar gekocht. Die gooit hij zo te zien over het slachtoffer heen. De andere man staat erbij met een sigaret in zijn mond. Gooit iets in de nek, maar er gebeurt even niks. Daarna een nieuwe poging van een van de mannen met een brandende folder. En in no time staat de rolstoel en de man die erin zit in lichte laaien.
6: De twee verdachten worden vervolgd voor poging tot moord. De inhoudelijke zitting is waarschijnlijk begin volgend jaar. Zeker 2000 huizen in Zeeland zijn geïsoleerd met giftig schuim tussen de spouwmuren, blijkt uit een onderzoek van Omroep Zeeland. Het gaat om kankerverwekkend UF-schuim dat in de jaren 70 en 80 vaak werd gebruikt. Woningbouwcorporaties worden ook op andere plekken in het land veel gebeld met vragen van mensen hierover. De bestrijding van de bosbranden bij Madrid en Avila verliep vannacht redelijk positief, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. De temperatuurdaling kwam de bluswerkzaamheden ten goede, maar het vuur is nog niet onder controle. Toch blijft het volgens verslaggever Eva Wiesing een kwestie van de lange adem. En niet alleen voor de brandweer.
9: Oudere mensen, zieke mensen ook. Er is ontzettend veel onzekerheid natuurlijk van hoe het met je huis is. Slopend. En al die vrijwilligers die daar rondlopen. Mensen te helpen met voedsel, kleding. Die ook de boel daar schoonhouden. Allemaal mensen uit de regio die daar naartoe komen. Bakkerijen, restaurants die gratis voedsel uit komen delen. Je vraagt je gewoon af hoe lang kunnen ze dat nog volhouden.
6: Vandaag lopen de temperaturen in Spanje op tot lokaal 40 graden. En net als bij vorige edities laat de NS tijdens het Grand Prix weekend in Zandvoort opnieuw extra treinen rijden. Van 21 tot en met 23 augustus gaat er elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, het is zomers, 25 tot 30 graden. Morgen wordt het nog een stuk heter, mogelijk 35 graden in het zuidoosten van het land tot 29 aan zee.
7: Gaan we naar de ANWB, deze Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil?
10: Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoeflaken en Barneveld staat een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. En daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug heb je vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten extra. En dan nog een wegafsluiting, de N366 Veendam richting Ter Apel. Tussen Musselkanaal en Emmen is de weg dicht door een ongeluk.
7: Zometeen geef ik een wandklok weg in het spelletje Weer Wat Wijzers. En muziek van Genesis komt eraan.
11: Ster. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Annemiekes A-lunch.

0: Annemiek is Alens op NPO Radio 2. Waarin de vraag wordt gesteld: in welke sport komt de term uppercut voor?
1: Weer wat wijzers.
0: Dat is in elk geval de selectievraag voor het spelletje Weer wat wijzers. Wilco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik ben heel erg benieuwd, wat is jouw muzieksmaak? Want voordat we dat spel zo meteen gaan spelen, kan ik alvast een beetje inschatten of je het gaat raden, ja of nee.
2: Ik zit qua smaken aardig bij jou in de buurt, Tim. Het gaat echt alle kanten op.
0: Oh, je hebt ook een muzikale schizofreen te pakken. Ik begrijp
2: het. Ja, best wel, ja.
0: Ja. Noem eens wat artiesten. Wat vind je leuk?
2: Nou ja, vorige uur draaide je Pursuit of Happiness.
0: Ja.
2: En dat vind ik leuk. Maar ik vind ZZ Top ook leuk.
0: Ja.
2: Ik vind de Beatles mooi, dus ja.
0: Kijk, als je de Beatles zegt, dan weet je het, hè. Dan zit je bij mij goed in elk geval. Misschien hebben we je daar ook wel op geselecteerd, wie zou het zeggen? Nee. We hebben jou geselecteerd puur op het antwoord op de selectievraag. De term uppercut, in welke sport komt het voor?
2: In het boksen.
0: Ja, hartstikke goed, dat is dan ook de allereerste aanwijzing. Ga je nog drie vragen stellen. En die verwijzen uiteindelijk naar een band of artiest. Welke bekende cowboy was altijd door de boeven zeer gevreesd? Het is een kinderliedje.
2: Ja.
0: En wie rijdt er op zijn paard door de prairie?
2: Lucky Luke.
0: Nee, een andere. Heb je nog een andere cowboy toevallig?
2: Jeetje, Mina, Tim.
0: Ja, ik mag je een beetje helpen. Zijn achternaam is Boom. Nee, echt niet? Nee, dan gaan we naar de volgende vraag. Oké, vraag 2. Welke toets op het toetsenbord gebruik je om verder te gaan bij een volgende regel op een pagina?
2: Enter.
0: Hartstikke goed. Dan vraag 3. Welke muziekterm gebruik je voor zachtjes? Wat zeg je dan als je zegt zachtjes in de muziek?
2: Oh.
0: En vaak zeg je er ook 2 keer achter elkaar. Met name Italianen doen dat.
2: Ja. Jeetje,
0: minder wat een
2: vraag, joh.
0: Ja, het is niet makkelijk. Het is een wandklok wat ik weggeef.
2: Ja. Oh mijn god, zeg.
0: Nee, weet het niet, hè?
2: Nee.
0: Dan wordt het lastig, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, nou, eigenlijk, dat is een muziekterm wat gebruikt wordt voor zachtjes. Het begint met een P.
2: Het is niet fortissimo of zo, hè?
0: Wat zeg je?
2: Fortissimo of...
0: Ja, kun je ook zeggen. Maar je kunt ook zeggen 2 keer achter elkaar. Ook, wat ook een instrument is.
2: Nee.
0: Nee, goed. We gaan iemand anders bellen. Tenminste, ik ga even kijken naar Bart. Bart, hebben wij iemand toevallig die wij kunnen gaan bellen?
3: Je mag nu via de NPO Luister-app mag je het goede antwoord doorgeven als je denkt te weten wat het is.
0: Dan gaan we dat even afwachten. Draai nog even een plaat van, laten we eens Ilse de Lange doen. Lijkt me lekker. I'm Not So Tough. Dat is deze quiz wel blijkbaar. We gaan even op zoek naar het goede antwoord op de 3 vragen en ook de artiest die wij zoeken.

0: lange I'm Not So Tough. Het is een lastige vandaag.
1: Weer wat wijzers.
0: Jeroen gaat het proberen, hè? Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik wil nog even de vragen met jou doornemen, oké?
2: Okay? Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, komt-ie. Welke bekende cowboy was altijd door de boeven zeer bevreesd?
2: Billy Boom.
0: Billy Boom. Vraag 2. Welke toets op het toetsenbord gebruik je om verder te gaan bij een volgende regel op een pagina?
2: Enter.
0: En welke muziekterm gebruik je voor zachtjes?
2: Piano.
0: Piano, heb je heel goed, Jeroen. Nou, welke artiest zoeken wij?
2: Ja, ik had eigenlijk bij de twee antwoorden die ik dan wist, de Billy en piano, dacht ik dat moet Billy Joel zijn.
0: Ja, dat was ik gewoon. Nog eventjes die eerste. We hadden het over de uppercut uit de bokswereld. Hij was, een hele lange tijd was hij bokser, Billy Joel. Dan heeft hij ook die neus een beetje scheef staan.
2: Ah, kijk.
0: Ja, en hij wilde eigenlijk professioneel bokser worden, maar hij is op de muziek ingegaan, gelukkig, voor ons. Ja. En Enter, ja, dat is deel van The Entertainer van Billy Joel.
2: Ah, nummer. Ja,
0: ja. Ja, dat ga ik zo meteen nog draaien. Ja. Maar je hebt het helemaal goed, gefeliciteerd. En dat betekent dat jij gewonnen hebt. Een klok! Veel plezier ermee.
2: Nou, helemaal leuk. Dankjewel.

0: Als je fans van editors heel boos wil krijgen, hè, dan moet je zeggen The Editors.
1: Oh,
0: dan worden ze boos.
1: Meer bands hebben dat, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker. Maar het is heel erg vaak, hebben mensen de neiging om overal maar The voor te zetten. Mm-hmm. Maar het is gewoon Editors. Met de nieuwe single The Rush. Er is ook een band die heet The. Dat is helemaal ingewikkeld.
1: Niet.
0: Ja, zie je niet?
1: Nee.
0: Anders een smile van The.
1: Oh ja.
0: Ja. Zometeen, je hoort hem al, Juri, met het laatste nieuws. En nu, Owl City. Het is Fireflies op 2.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Dire Straits is ook zo'n ding. Het is niet de Dire Straits. Nathan wordt helemaal gek als
1: hij
0: zegt.
1: Echt een rolberoerte.
0: Die kennen
1: de schuimbek hier, ja. Die
0: nou,
1: wordt woest.
0: Maar het kan ook andersom. Heel veel mensen zeggen ook gewoon Beatles in plaats van The Beatles.
1: Ook dan heb je en bij
0: dan,
1: jou.
0: Dan ben ik dan gek. Word ik gek. Ze hebben allemaal weer onze afwijkingen. Rijn Baartmans van de ANWB. Waar staat het stil?
2: Op de A1 richting Apeldoorn, daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Die staat op de rechterrijstrook, daarom is die afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. Er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam. Een kwartier vertraging, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A58 loopt het verkeer vertraging op tussen Beste en Moergestel. In de richting van Tilburg, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N366 richting Ter Apel. Die is dicht tussen Musselkanaal en Emmen na een ongeluk.
0: Het laatste nieuws hoor je van Juri Stubenitski.
3: Een man uit Almelo is opgepakt voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. In de Japanse stad Kashima zit een onbekend aantal mensen vast in een winkelcentrum. Enige tijd na de aardbeving van vanochtend was er een ontploffing in het gebouw, waarbij een deel van de tweede verdieping en de muren zijn ingestort. Meerdere mensen zijn om het leven gekomen. En Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept.
4: Weer.
3: Zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Morgen kan het 35 graden in het zuidoosten worden, tot 29 aan zee.
5: Goeie kop.
0: En heb je dan nog een bericht voor ons voor de goeie kop?
3: Jazeker, een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek blijkt iets te smal te zijn. De brug is nog maar ruim een week open en al 2 caravans zijn vast komen te zitten, horen
6: we. We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
7: Maar er staan 3 bosjes natuurlijk met 2,10 meter breedte.
8: Ja.
7: Dus je kunt het tot 3 keer toe kun je het zien.
6: Ja. Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
3: De dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen. En ook automobilisten rijden liever om.
9: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is erop afgestemd.
6: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
3: Maar ja, niet geschikt dus voor campers en caravans. Er hangt nu dus een zelfgemaakt bordje, zo'n stuk karton, met daarop instift: caravan past niet. En daaronder, in hele kleine lettertjes met blauwe pen, max 2,10 meter breed, reeds 6 kapotte caravans. Dus meer dan 2. De buurt hoopt dat de gemeente er iets aan gaat doen.
0: Oh, dat bord is het helemaal. Dat is zo heerlijk lullig ook, hè?
3: Zo'n woede. Er zit heel veel woede in zo'n stukje karton.
0: Caravan past niet! Ja, precies. Goed. Goeie kop. Wat heb jij bedacht?
3: Een brug alleen geschikt voor mensen die het niet breed hebben.
0: Oeh, strak. Heel goed, heel goed.
3: Mooi.
0: Producer van de show, Bart
2: Emme, na een ongeluk.
0: Het laatste nieuws hoor je van Juri Stubenitski.
3: Een man uit Almelo is opgepakt voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. In de Japanse stad Kashima zit een onbekend aantal mensen vast in een winkelcentrum. Enige tijd na de aardbeving van vanochtend was er een ontploffing in het gebouw, waarbij een deel van de tweede verdieping en de muren zijn ingestort. Meerdere mensen zijn om het leven gekomen. En Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept.
4: Weer.
3: Zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Morgen kan het 35 graden in het zuidoosten worden, tot 29 aan zee.
5: Goeie kop.
0: En heb je dan nog een bericht voor ons voor de goeie kop?
3: Jazeker, een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek blijkt iets te smal te zijn. De brug is nog maar ruim een week open en al 2 caravans zijn vast komen te zitten, horen
6: we. We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
7: Maar er staan 3 bosjes natuurlijk met 2,10 meter breedte.
8: Ja.
7: Dus je kunt het tot 3 keer toe kun je het zien.
6: Ja. Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
3: De dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen. En ook automobilisten rijden liever om.
9: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is erop afgestemd.
6: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
3: Maar ja, niet geschikt dus voor campers en caravans. Er hangt nu dus een zelfgemaakt bordje, zo'n stuk karton, Met daarop instift, caravan past niet. En daaronder, in hele kleine lettertjes met blauwe pen, max 2,10 meter breed, reeds 6 kapotte caravans. Dus meer dan 2. De buurt hoopt dat de gemeente er iets aan gaat doen.
0: Oh, dat bocht is het helemaal. Dat is zo heerlijk lullig ook, hè?
3: Zo'n woede. Er zit heel veel woede in zo'n stukje karton.
0: Caravan past niet! Ja, precies. Goed. Goeie kop. Wat heb jij bedacht?
3: Een brug alleen geschikt voor mensen die het niet breed hebben.
0: Oeh, strak. Heel goed, heel goed.
3: Mooi.
0: Producer van de show, Bart Geurs.

0: weer.
1: Zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Morgen kan het 35 graden in het zuidoosten worden, tot 29 aan zee.
2: Goeie kop.
3: En heb je dan nog een bericht voor ons voor de goeie kop?
1: Jazeker, een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek blijkt iets te smal te zijn. De brug is nog maar ruim een week open en al twee caravans zijn vast komen te zitten, horen.
4: We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
5: Maar er staan drie bosjes natuurlijk met 2,10 meter breed,
6: ja,
5: hè?
6: Ja.
5: Dus je kunt het tot drie keer toe kun je het zien.
4: Ja. Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
1: De dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen. En ook automobilisten rijden liever om.
7: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is daarop afgestemd.
4: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
1: Maar ja, niet geschikt dus voor campers en caravans. Er hangt nu dus een zelfgemaakt bordje, zo'n stuk karton, met daarop instift: caravan past niet. En daaronder, in hele kleine lettertjes met blauwe pen, max 2,10 meter breed, reeds 6 kapotte caravans, dus meer dan 2. De buurt hoopt dat de gemeente er iets aan gaat doen.
3: Oh, dat bord is het helemaal. Dat is zo heerlijk lullig ook, hè?
1: Zo'n woede. Er zit heel veel woede in zo'n stukje karton.
3: Caravan past niet! Ja, precies. Goed. Goeie kop. Wat heb jij bedacht?
1: Een brug alleen geschikt voor mensen die het niet breed hebben.
3: Oeh, strak. Heel goed, heel goed.
8: Mooi.
3: Producer van de show, Bart Geurs, wat zat jij te denken?
8: Ja, deze brug is voor caravans een brug te ver.
3: Mooi zo. Ik vind deze lastig, hoor. Ah ja, buurt doet klemmend beroep op gemeente.
1: Oh ja.
3: Heb jij een betere kop?

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ja, ik sta op een ander uithoekje van die prachtige camping waar we nu zijn bij het meer. Kunnen jullie even klappen inzetten? Dan gaan we gaan. Ja, Nienke, dit is je verjaardag. Nienke is jarig. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Nienke, gefeliciteerd. Je kreeg applaus en alles. 18 jaar van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

Marley en Lauryn Hill. Niet tegelijkertijd samen opgenomen natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Of was Bob Marley al een tijdje dood. Maar een hele mooie combinatie uit 1999. En Turn Your Lights Down Low. Net een berichtje van Joeri in het nieuws. Een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Moluk en Groesbeek. Blijkt net iets te smal te zijn. De brug is nog maar ruim een week open. En al zes caravans inmiddels zijn vast komen te zitten. Dus niet geschikt voor campers en caravans. Dus er hangt nu ook een zelfgemaakt bordje bij. Dat vind ik zo mooi. Een beetje passief-agressief opgeschreven. Caravan past niet. Een goede kop bij dit bericht komt van Roy bijvoorbeeld. Die zegt, ik heb niet echt een leuke kop, maar wel een leuk bruggetje. Hey. Arjan zegt, ja echt, Nederland weer op zijn smalst. En Willem zegt, als je het breed hebt, blijf hier hangen. Groetjes Willem. Leuk hoor, leuk.

0: Shakira, Shakira samen met Bernie Boy. Burna Boy moet ik zeggen. En die.
1: Goeie kop.
0: Net een berichtje van Jury in het nieuws. Een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek. Blijkt net iets te smal. De brug is nog maar ruim een week open. En al 6 caravans zijn vastkomen te zitten en beschadigd. Dus niet geschikt voor campers en caravans. Er hangt nu een zelfgemaakt bordje bij de brug met erop de tekst: caravan past niet. Nou, wat zou een goede kop zijn bij dit bericht. We krijgen van alles binnen, dank daarvoor. Gijsbert die zegt, caravan krijgt vaste staanplaats. Ja, dat letterlijk inderdaad. Ingrid zegt, te smalle brug, breed uitgemeten in de pers. Gerjan die komt met de volgende kop. Brug zet caravan-eigenaars op verkeerd spoor. Heel sterk. En Doreen die zegt, fijn dat jullie dit onderwerp nog even breed uitmeten op de radio. En dan Saskia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt wat ons betreft de allerbeste kop. Neem ons even mee in jouw hoofd. Hoe werkt zoiets als je zo'n bericht hoort?
2: ik ben eindredacteur, dus ik ben altijd bezig met woordgrappen, taal.
0: Oké, maar Saskia, help ons. Waar kunnen we jouw taalgrappen vinden ergens?
2: Ja, ergens in mijn brein.
0: Nee, dat begrijp ik wel, maar je bent redacteur, dus welk blad?
2: Oh, zo. Ja, bij Italië Magazine, Leven in Frankrijk, Hollands Glorie.
0: Oh, joh.
2: Dat zijn de drie bladen waar ik...
0: Ik ga ze allemaal kopen vandaag in de kiosk. Want gek op jouw kop, Saskia. Zeg maar, wat is jouw goede kop bij dit bericht?
2: Inwoners Molenhoek zijn geen caravans.
0: Mooi hoor. Ik zeg, stuur jouw kop deze kant op, dan zetten we in de galerij de goede koppen erbij.
2: Yes, leuk.
0: Dankjewel. Hallo Notes nu en mij ieder op NPO Radio 2.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Het is 2 uur geweest al. Dit is Radio 2 met het NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
2: Hey Paul, goedemiddag. Bij de aardbeving in Japan is een nog onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een winkelcentrum dat instortte. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen en is brand uitgebroken. Ook is er veel schade, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
3: Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen. Maar we hebben nog geen volledig plaatje.
2: De beving in Japan had een kracht van 7,1. Komende zaterdag komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop mensen kunnen kijken naar de botenparade. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel kaartjes kopen en die kosten 15 tot €275.
4: Precies voor het uitzicht van de studio van NPO Radio 2. Wij zitten al jaren op de eerste verdieping daar. Dus die tribune wordt zo hoog dat we er
2: misschien
4: niks meer.
2: Dan moet je een kaartje kopen, dan kan je op de tribune zitten.
4: Ja, nou, we gaan nog proberen of we de studio een verdieping hoger kunnen zetten.
2: Ook slim, ja. Nieuws uit Frankrijk, want in het departement Gironde zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later naar andere zorginstellingen in de regio gebracht. Kwetsbare mensen krijgen het advies om buiten een mondkapje te dragen vanwege de rook. Volgens het Longfonds is de lucht ontzettend slecht.
5: Als eerste de hele penetrante geur, of wat je als deeltjes misschien, als roet of asdeeltjes op de grond ziet vallen. Maar eigenlijk het meest gevaarlijke zit hem in de hele kleine deeltjes, bijna onzichtbaar voor het oog, die je heel diep inademt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof, dat vrijkomt bij dit soort branden, überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes en die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen.
2: In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte van de komende dagen. En een automobilist heeft bij de rechter met succes een verkeersboete van €439 aangevochten. Volgens Omroep Zilt hadden agenten hem bekeurd omdat ze dachten dat hij een mobieltje vasthield achter het stuur. Maar de automobilist zegt dat hij helemaal geen telefoon bij zich had en koekjes aan het eten was. De rechter vernietigt de boete omdat niet kan worden bewezen dat hij echt een telefoon vasthield.
4: Dan moeten we maar geloven dat het geen cookies waren, maar een cookie.
2: Het weer dan. Zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen tropisch warm met maxima van 35 graden.
4: Rijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Paul.
4: Waar kun je niet zo goed door, Rijn?
6: Dat is onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 15 minuten langer over. Ook 15 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en daarom is de rechterrijstrook dicht. Hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de N366 richting Ter Apel. Die is dicht tussen Musselkanaal en Ter Apel door een ongeluk.
4: Zometeen hoor je misschien wel een van de beste rockers aller tijden. Lenny Kravitz.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

Roemenië, Engeland, Oostenrijk, Tsjechië. Ze gaan er allemaal naartoe, maar voorlopig nog even in Nederland. Lekker zo'n Europese tour. Sonjeu waait de grens over. Dark Before the Dawn hoor je. En ook nog Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dus een liedje waar hij zijn relatie mee probeerde te lijmen. Met Lisa Bonet had hij een relatie. Het ging helemaal niet goed. Dochtertje net geboren. Moeilijke tijd natuurlijk. Hè. De tropenjaren. We kennen het niet allemaal, maar ik ken het. Maar de relatie ging niet. En hij maakte de plaat It ain't over till it's over. Dit was 1991. De relatie heeft het gered tot 1993. Dus heeft enig succes gehad. En de plaat draaien we nog steeds. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Je luistert op deze zonnige dag, deze dinsdag, naar NPO Radio 2. Ik had het knettergek kunnen doen, maar zo heet is het nog niet. Dus het is niet de Poco Loco Gang, het is gewoon de band Poco. Dat is gek genoeg, denk ik.

En dan had je op tijd je bald cap uit de kast gepakt met je snorretje erbij. En dan waren er zoveel. Wat was het? Maandje geleden? Gelderdoom, Pitbull. Die man is weer helemaal terug. I Know You Want Me. De grote zomerhit van hem natuurlijk. En ook nog Poco daarvoor. En Call It Love. Ik kreeg een appje in mijn Instagram van Melle. Melle Songs. En die stuurt: hey Paul, mega bedankt voor de support van Remember Us. We luisteren al je draaibeurten terug en we zijn heel dankbaar daarvoor. Dus als je het misschien leuk vindt om een voiceberichtje van ons te krijgen, laat het weten. Melle en Filine. Nou, ik had nog niet kunnen reageren, Melle. Maar ja, natuurlijk leuk. Ik zoek nog een nieuwe naam, jingle. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie kunnen produceren. In de tussentijd draai ik met liefde. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken, want het is gewoon een waanzinnige track. Heel fijn op de radio. Deze zomerse dagen al extra. Filine en Melle, hun Remember Us.

Feline en Melle. Veel luisteraars, waaronder Bert en Harriet, zijn helemaal gek op dat liedje. Ik snap het wel. Lekker hoor. Nieuws, weer en verkeer is onderweg.

0: Gaat snel altijd, hè? Lekker liedje. 1:30. Op de weg, Rijn, wat is daar aan de hand?
1: Nou, wegwerkzaamheden op de A9 die veroorzaken vertraging op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk ben je 10 minuten langer onderweg. De A58 richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog een wegafsluiting, de N366 ter Apelveendam. Die is inmiddels in beide richtingen dicht door een ongeluk.
0: De band Muse heeft niet zoveel covers gemaakt. Ik denk eigenlijk dat ik er maar één ken. En die hoor je zo.
2: Oh, leuk.
0: Ja, weet je wel gelijk welke ik bedoel?
2: Ik denk het wel, ik voel me goed.
0: Nice, mooi hoor. Ja. Juri met het nieuws hier.
2: De Oegandese minister van Gezondheid zegt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. De laatste besmetting in Oeganda was ruim een maand geleden. In Congo gaat ebola nog wel rond. Een man uit Rotterdam is veroordeeld voor het verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. De rechter gaf hem 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Justitie had een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving. Daar is geen bewijs voor. En ook houdt de rechter rekening met de psychische stoornis van de man. Na de aardbeving in Japan is in de stad bij Kumamoto een deel van een winkelcentrum ingestort. Een onbekend aantal mensen is omgekomen en er liggen nog mensen onder het puin. En Zinedine Zidane volgt bij het Franse nationale voetbalteam Didier Deschamps op als bondscoach. En dat is geen verrassing, zegt verslaggever Ragnar Niemeyer, want er was ook maar één kandidaat.
3: Dat was Zinedine Zidane, die pas een tweede baan als trainer aannam nadat hij eerder werkzaam was voor Real Madrid. 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
2: Ja, de man van de kopstoot op het WK van 2006.
0: Zo'n carrière gehad, sluit hij hem zo af. Ja. Dus we vergeten hem nooit meer, die kopstoot.
2: Dat was ook echt het einde van zijn voetbalcarrière, ja, als international dan. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Het weer, het is zonnig en warm, maximaal 30 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Aan zee kan het 29 graden worden.
0: Dankjewel, Jori. Je zei al, ik voel me goed.
2: Ja.
0: Je voelde hem goed aankomen.

0: Franse nationale voetbalteam die deed Deschamps op als bondscoach. En dat is geen verrassing, zegt verslaggever Ragnar Niemeyer, want er was ook maar één kandidaat.
1: Dat was Zinedine Zidane, die pas een tweede baan als trainer aannam nadat hij eerder werkzaam was voor Real Madrid. 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
0: Ja, de man van de kopstoot op het WK van 2006.
2: Zo'n carrière gehad, sluit hij hem zo af. Ja. Dus we vergeten hem nooit meer, die kopstoot.
0: Dat was ook echt het einde van zijn voetbalcarrière, ja, als international dan. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Het weer, het is zonnig en warm, maximaal 30 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Aan zee kan het 29 graden worden.
3: Dankjewel, Jori.
2: Je zei al, ik voel me goed.
4: Ja.
2: Je voelde hem goed aankomen. Oh.

0: Nooit meer die kopstoot.
1: Dat was ook echt het einde van zijn voetbalcarrière als international dan. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Het weer, het is zonnig en warm, maximaal 30 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten mogelijk 35 graden. Aan zee kan het 29 graden worden.
0: Dankjewel, Jori. Je zei al, ik voel me goed.
1: Ja.
0: Je voelde hem goed aankomen ook.

0: Met liefde voor de mondharmonica. Jorde Skik en Op Fietsen.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Romy, hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Toen jij 14 was, waar was jij toen mee bezig?
2: Ja, maar niet zoveel, geloof ik.
0: Met
2: school, hè?
0: Ja, ja, met school. Had je een hobby of jongens of weet ik veel?
2: Nee, toen nog niet echt, nee. Volgens mij zat ik in de derde klas. A3E. Ah, hele leuke klas.
0: Ja?
2: Ja, niet altijd voor de docenten, maar wel onder elkaar.
0: En heb je nog steeds contact met ze?
2: Ja, met sommigen wel. Ja, ik moest even nadenken. Ja, ja, ja.
0: Ja. Zo gewoon geworden misschien dat je het niet eens meer weet.
2: Nee, ja, met een aantal heb ik nog wel contact. Jazeker, met een aantal vriendinnen. Heel veel niet natuurlijk. Maar ik weet het nog heel goed. Het was een heel gezellige klas.
0: Wanneer ben je geboren, Romy?
2: 13 december 1989.
0: Dus we gaan naar de hitparade van 13 december 2003. Ik ben benieuwd of jij deze liedjes mee door de klas gezongen of geschreeuwd hebt.
3: Vijf.
0: Weet jij nog wie dit is?
2: Nee, ik zit echt te denken van wat is dit, joh?
0: Hilary Duff.
2: Oh ja, oké. Okay, ja, dat zegt me wel wat.
0: Ja, heel ver weg, denk ik, ja.
2: Maar dit. Ja, dit komt de Sugarbeet.
0: Ja, precies. Die hoor je nog wel eens, denk ik. Hall in
2: ja, dit is wel een hele bekende.
3: Nee.
0: En Marco Borsato stond ook in jouw top 5.
2: Oh, is dit slecht? Ja, oké.
0: Okay.
2: Sorry.
0: Oké, die doen we dan niet. Voor jou, Romy.
3: Top 2.
2: Oh.
0: En wat vind je dan hiervan?
2: Ja, het kan altijd nog erger natuurlijk.
0: Het kan altijd nog erger. Oké. Okay. En dan nu? Ja, dit hangt heel erg
2: niet
0: van je.
2: Is dit Toybox of zo?
0: Nou, het klinkt dat als weer Chips met Cowboy.
2: Oh, Chips. Oh ja, oké, okay, ja, dat lijkt wel heel erg op.
0: Nou, en dan nu de nummer 1.
3: Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Ja, van de 5 platen degene die ik nog het vaakst voorbij hoor komen.
2: Ja, is dat zo?
0: Maar dat
2: ja,
0: kan dat ook over mijn uitgaansleven gaan, dat is prima.
2: Ik wil zeggen, Alma, wat is dit erg?
0: Ja, dit is niet
2: ik
0: wat je gedacht had.
2: Van Nelly of Usher of Anouk of iets in die richting. Ja. Als ik aan de Zero's denk, dan denk ik echt daaraan.
0: Had allemaal gekund, maar het is allemaal niet.
2: Van nee. Tegenwoordig, maar ja. Had het niet wat gebeurd. Was ja. Het toen nog niet zeker?
0: Net wel, denk ik. Misschien wel een jaar eerder of 2 zelfs. Ja, ja. Maar dus, toen even
2: ik had zo niet. Dat zijn de plaatsen die ik me herinner. Maar dit is wel een illustre rijtje. Luister je hiernaar in december 2003?
0: Ik hoor dat je aan het bijkomen bent, Romy, maar zo langzamerhand ga ik toch de druk opvoeren en je gewoon vragen welke wil je helemaal horen?
2: Oeh, ja, dit is echt lastig. Doe dan maar de Sugar Babes.

Small Town Boy, maar er is ook een dansremix van gemaakt al zeker 10, misschien wel 20 jaar geleden. Durf niet eens te zeggen. Door, en daar kwam ik vandaag pas achter, twee leden van de Swedish House Mafia. Die maakten namelijk als supermoot dit. Een mashup van twee tracks van Bronski Beat, Tell Me Why en Small Town Boy. Door Angelo en Axwell. Twee gasten dus van de Swedish House Mafia. Lekker hoor, dansplaatje. Heb je ook zin in een dansplaatje? 10-minute takeover. Zomaar een voorzetje. Kom maar door met de platen die jij graag wil horen. Soms helpt het als ik iets erbij roep dat je misschien al in een denkrichting zit. Mag ook een rockplaat zijn. Echt wat jij wil. Vraag hem aan via de NPO Luisterapp.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Net iets na drie uur. Dit is Radio 2 op dinsdag, een warme dinsdag. Het laatste nieuws krijg je van Juri van de NOS.
8: Goedemiddag Paul. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis. En daar werd de politie ingeschakeld, die later in de woning nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zogeheten zwangerschapsontkenning. Dat is een stoornis waarbij een vrouw zich totaal niet bewust is dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. De zaak tegen 2 verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is vandaag begonnen. De man werd in Utrecht overgoten met spiritus en uiteindelijk gered door omstanders. Hij liep ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
9: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. In eerste instantie was er ook sprake van levensgevaar. Hij is overgebracht naar een brandwondencentrum in Rotterdam. Daar is hij verzorgd.
8: De 2 verdachten worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie dacht al dat het vluchtelingen waren die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Hulpverleners van het Rode Kruis speelden een belangrijke rol in de zoektocht, zegt een verslaggever van NH Nieuws.
10: Uiteindelijk hebben mensen van het Rode Kruis in Afghanistan familieleden opgespoord van deze 2 vermiste Afghaanse mannen. Hebben DNA-materiaal verzameld, dat allemaal verzegeld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match.
8: De lichamen van de 2 mannen zijn begraven op Texel. En de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, want dan wil de luchtvaartmaatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten tussen Sydney en Londen zonder tussenstop. Nu is de langste verbinding die tussen Singapore en New York. En daar doe je 19 uur over.
11: 24 uur in een vliegtuig.
8: En 23 minuten. Dat zijn heel wat films. Ja.
11: Ja, ik denk dat je hem dan wel uitgespeeld hebt, dat ding. Ik heb wel eens naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Dan doe je het in 2 delen eigenlijk. 2 keer 12 uur. Ik had echt geen stuitje meer over.
8: Oh.
11: Dat is echt pijnlijk. Maar ja, je wil wat, hè?
8: Heel veel nootjes gegeten aan boord.
11: Ja, ik had de Beefheart Chicken, dat had ik wel uitgespeeld.
8: Oh, lekker. Hey, het weer dan zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen kan het 35 graden in het zuidoosten worden en aan de kust 29 graden.
11: Dankjewel, Jori. En op de weg dan, Rijn, wat is daar aan de hand?
12: Nou, de files zijn met zomervakantie, maar toch nog 40 kilometer. De A16 bijvoorbeeld, richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, vanwege werkzaamheden 10 minuten oponthoud. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Dat betekent 15 minuten vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. De A28 richting Zwolle, tot tot slot. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over.
11: Je hebt het een beetje zelf afgeroepen, maar ik krijg alleen maar danceplaten binnen. Dus als je misschien iets anders wil aanvragen, is het ook van harte welkom in de NPO Luisteren.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One.
0: Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Grote uitdagingen op de Reusden.
6: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity. Even bollen. Iedereen.

0: optreden dit jaar. Grote stadions. En dan doet hij dat ook veel en vaak. Hij gaat nu, heeft hij aangekondigd, ook nog 30 shows doen in Madison Square Garden. En Madison Square Garden is overigens geen tuin. Het is gewoon de Ziggo Dome van New York, zou ik het eigenlijk willen noemen. Er komen zo'n 20.000 bezoekers per keer. En ook nog ZZ Top, lekker gitaarplaatje. Er waren mensen zoals Menno heel blij mee. Kelly?
1: Ja?
0: Maar jij ging wel voor een dansplaat, dacht ik.
1: Ja, ja. En lekker zomers.
0: Heel zomers. Geniet jij een beetje van het weer en hoe?
1: Ja, wij zitten in de auto op terugweg van een dagje Winterberg. En dan hebben we gerodeld.
0: Je hebt gerodeld even voor het wintersportgevoel. Gewoon lekker.
1: Ja.
0: En heel heet teruggekomen dus.
1: Ja, absoluut.
0: Lekker hoor. Nou, welkom terug in Nederland.
1: Ja, dankjewel.
0: En je plaatje draait.
1: Super, dank je.

0: Louis, helemaal blij. Mag ik Where the Streets Have No Name, zegt hij. En meer mensen die daar gelijk op reageren. Yeah, you too, thanks. Dikke prima, zegt Harold. Dus jij als luisteraar van Radio 2, concludeer ik dan, zit nog niet aan je tax op het gebied van U2. Want ze zijn natuurlijk ook topsong. Sterker nog, je kan erop wachten voordat je ze nog een keertje gaat horen dit uur. Maar oké, okay, we gaan het wel horen. Eerst Fred even gebeld. Hey Fred.
1: Hoi, goedemiddag Paul.
0: Waar kwam jij mee?
1: Enigma, met Return to Innocence.
0: Oh ja, hoe kwam je erbij?
1: Nou ja, voor mij is dat nog steeds een van de mooiste platen van Enigma. Ik heb ze leren kennen toen ik naar Duitsland verhuisde, 33 jaar geleden. En toen liep dat constant op radio. En ik dacht echt van, nou, het begin is al heel erg mooi. Maar ja, dan dat gezang, de tekst is ontzettend mooi. En het blijft gewoon een oorworm.
0: Het is een trip die je meemaakt, eigenlijk, als luisteraar. We gaan terug. Ja. 33 jaar geleden was het, hè, Fred?
1: Ja.
0: En met de laatste in de Tem en de Tem.

0: Return to Yourself, Return to Innocence. Kwam van Fred. En Raccoon erachteraan ook nog met Laugh About It. Files die staan er ook in vakantietijd. Hoewel ze eigenlijk met vakantie zijn, zei je heel aardig, Rijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar het wordt iets drukker, Paul. 60 kilometer in totaal. Onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum loopt het verkeer vertraging op door wegwerkzaamheden. 15 minuten vertraging. De A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 25 minuten extra. De A16 richting Rotterdam, want ze werken aan de Moerdijkbrug. 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En dan nog een ongeluk op de N277, Kessel richting Ravenstein. Tussen afrit Helenaveen en Veulen is de weg gesloten.
0: Dankjewel, Rijnen. Het laatste nieuws, spectaculair nieuws ook, met Juri.
2: Veel politie in Amsterdam-Osdorp. Bij een achtervolging crashte vanmiddag een auto. De inzittenden gingen er vandoor. En in die auto liggen mogelijk explosieven, daarom is de omgeving ontruimd. Een man uit Almelo is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse plaats Rees. Wordt gewaarschuwd voor de zee aan de noordkant van Scheveningen. De zee is daar zeer gevaarlijk en daarom roept de reddingsbrigade met de rode vlag op om daar niet te gaan zwemmen. En er wordt gespeculeerd over Madonna, want komt ze optreden op de Pride in Amsterdam? Een concert geven in Nederland of misschien wel een hele reeks? Het zoomt rond vanwege een post op Madonna's sociale media. Daar schrijft ze in het Nederlands: ik heb iets, inclusief spelfout, waar ik over wil praten. En ze verwijst daarbij een beetje naar dit nummer. Sabrina, Madonna. Waar ik over wil praten. Bring Your Love met Sabrina Carpenter. Madonna staat niet op de lijst met optredens de komende dagen.
0: Wow,
2: in Amsterdam. Maar wie weet, hè?
0: Waanzinnig zijn natuurlijk. Dat de Queen of Pop gewoon op de Prinsengracht zou varen.
2: Op een boot, dat kan natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Heb je inmiddels al geregeld dat je goed uitzicht hebt?
0: Nou, die tribune is geen goedkoop kaartje. Nee, ik ga er wel heen, maar dan niet op de tribune zaterdag. Maar dan kun je nog één keer zeggen, wat had ze nou geschreven, Madonna, op Instagram?
2: Ik heb iets waar ik over wil praten.
0: Het is dat Nederlands van Madonna, daar moeten we toch eens over hebben. Want ken je dat liedje Sorry van Madonna nog, of niet?
2: Ja,
0: daar zegt ze dus, ja. Sorry, maar dat heeft ze laten vertalen door iemand die geen Nederlands sprak. Dus toen kreeg je eerst Frans, geloof ik.
3: Je suis désolé.
0: Nog iets anders.
3: Lo
0: siento. En dan zegt zij wat zij denkt dat Nederlands is.
3: Ik ben droevig.
2: Jammer.
0: Er was een tijd dat als je dit intikte bij Alta Vista, heette dat, geloof ik.
2: Oh ja, ja.
0: Dan kreeg je inderdaad. Goeie oude tijd.
2: Ja.
0: Dan kreeg je deze vertaling inderdaad van Het spijt me.
2: Het weer dan aan zee, 24 graden in het zuiden tegen de 30 graden. Morgen een stuk warmer, mogelijk 35 graden. En aan zee een graad of 29.
0: Wat zegt jouw onderbuikgevoel? Gaat zij komen naar Amsterdam of niet?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat zij wel op een boot gaat meevaren.
0: Dat zou echt heel bizar zijn, hoor.

0: hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ja, ik sta op een ander uithoekje van die prachtige camping waar we nu zijn bij het meer. Kunnen jullie even klappen inzetten? Dan gaan we gaan. Ja, Nienke, dit is je verjaardag. Nienke is jarig. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Nienke, gefeliciteerd. Je kreeg applaus en alles. 18 jaar van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers. Hoorde je het gitaartje erin voorbij komen? Het Nile Rodgers gitaartje.
1: De moeilijkste vraag.
0: Of was je nog aan het nagenieten van de gitaren die daarvoor zaten, namelijk die van de Smashing Pumpkins. Je hoorde Tonight, Tonight. Ik geef mijn waterfles weg. Pauls gemeentepils. Het is gewoon een hele, ja, ik denk halve liter gaat erin. Misschien wel iets meer eigenlijk. Ik heb het nog niet opgemeten, maar het is een fijne fles en heel bruikbaar deze dagen. On Top of the World van Imagine Dragons zat 2 keer in een beroemde game-serie. Hij zat erin in 2013 en ook in 2023. Weet jij uit je hoofd, of niet uit je hoofd, welke game-serie dat was? Stuur het door via de NPO Luister-app.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2. Topsong.

0: Meer U2 dan Martin Garrix, deze samenwerking. Maar hij bevalt mij heel goed. Heerlijke plaat. Fireflies.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het is wel het meest rocky, denk ik, wat Martin Garrix gemaakt heeft ooit. We gaan naar de moeilijkste vraag van vandaag. Die gaat over een game. Oscar, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Speel jij dit spel?
2: Af en toe. Ik ben er niet zo heel goed in, maar ik vind ze nu en dan wel leuk.
0: Af en toe wel leuk. Het gaat over een spel waar On Top of the World van Imagine Dragons 2 keer ingezeten heeft. In 13 en in 23. Welk spel is dat?
2: Ja, dat moet natuurlijk FIFA zijn.
0: FIFA. Niet alleen leuk voor voetbal, maar ook vanwege de goede tracks die er dus in voorkomen. Heb je het WK een beetje gevolgd?
2: Ja, niet alle wedstrijden. Meestal lag ik gewoon in bed, maar wel zo mijn best gedaan.
0: Begrijpelijk. Wie heeft het gewonnen eigenlijk?
2: Ah, dat was Spanje.
0: Daarmee heb je de makkelijke vraag beantwoord en mijn waterfles gewonnen.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd, Oscar.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat ga je erin doen?
2: Denk maar gewoon water.

3 en Bananarama. Dat was lang geleden dat ik deze draaide. It ain't what you do, it's the way that you do it. Zometeen dan gaan we naar La Douce France, naar Frankrijk. Ik moet zeggen, ja, jij bent, als je Radio 2 luistert, mogelijk ook nog niet op vakantie, maar misschien nog aan het werk. Dan is het wel een heerlijk gevoel om toch een beetje met je hoofd in die vakantietijd te zitten, hoor. Naar Ruud te luisteren zometeen. Ruud de Soleil, zometeen naar

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Attentie, attentie. Frankrijk meldt zich weer. Zo werd het 4 uur. Tijd voor het NPO Radio, Radio 2 NOS Journaal. Hier is Bonjour, Stubenitski. Jury, bonjour.
8: Bonjour, Ruud. Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang na een ongeluk met een auto waarin mogelijk explosieven lagen. De auto werd achtervolgd door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. De omgeving is afgezet en meerdere gebouwen zijn ontruimd. Ook ligt er een politiehelikopter boven de wijk en zijn defensie en de dienst speciale interventies in Amsterdam-Osdorp. In de Franse kustplaats Lacanau zijn 4000 kampeerders geëvacueerd. De camping ligt ten noordwesten van de plek waar grote bosbranden woeden. Veel mensen die de camping moeten verlaten hebben alle begrip voor dat besluit.
9: Difficult for the people who live here. You know, we go home, we have our home and it's safe. But yeah, it's a holiday. Of course it's sad, but it's also just a holiday.
8: Het is maar een vakantie. In totaal is er in Frankrijk nu 86.000 hectare natuur verbrand. Twee vuilnisophalers zijn vanochtend gewond geraakt. In de buurt van Houten, in Tull en het Waal, ontplofte een spuitbus met een bijtende stof in de vuilniswagen. De vuilnisophalers kregen het over zich heen. Het is volgens de veiligheidsregio nog niet bekend wat voor stof het precies was. Volgens RTV Utrecht lijkt het goed te gaan met de vuilnismannen. En het Haagse Historisch Museum werkt aan een collectie van deze band. Golden Earring natuurlijk. De erven van een verzamelaar en liefhebber schenken onder meer een door George Kooijmans gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, een jack dat Barry Hay droeg in de clip van Burning Stuntman en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. De collectie is na de renovatie te zien in dat museum en dat is in 2028.
7: En dat is nu een jaar geleden, hè? George Kooijmans overleed.
8: Ja, tijd vliegt. Weer dan veel zon bij 25 tot 30 graden. Morgen is de warmste dag van de week hier met in het zuidoosten temperaturen van mogelijk 35 graden.
7: Het is hier de warmste dag van de dag nu. Het is echt ongelooflijk hier.
8: Hoe warm is het bij jou?
7: Dankjewel. Even kijken, 36 graden tikken we nu aan. Wat zei Viv?
10: 36 graden.
7: Ja, Viv is de temperatuurmeter, de barometer.
10: Precies.
11: Het is zo warm dat Ruud net in de zon heeft gezeten met vrij weinig kleren aan.
7: Ja, ik ben net naakt gezond.
8: Ik zet de webcam aan.
7: Jury, dankjewel, tot zo, hè. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Heb je een dutje gedaan?
12: Nee, weer niet. Nee, ik ben nu weer bijna niet klaar met Chernobyl.
7: Dus ik kijk Chernobyl, dames en heren, voor de mensen die het allemaal gemist hebben. Helene Geest die doet met ons samen de ochtendshow. En dan ook de middagshow tijdens de Ruud de Soleil. Vrijdagochtend 9 uur. En dan kijkt zij de interessante documentaire of films. En ze zit nu midden in het gezellige Chernobyl. Dus,
12: precies.
7: Leuk. Is het druk?
12: Nee, het is weer niet zo heel erg druk. Weer file op dezelfde plaatsen als de afgelopen anderhalve week eigenlijk. Dat wil zeggen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug heb je alweer 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ook 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam, daar gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. En dan is er ook nog een weg dicht in Brabant door een ongeluk. Dat gaat om de N277 tussen Kessel en Ravenstein. Die is in beide richtingen dicht tussen Helena Veen en Veulen door een ongeluk dus.
7: Helene, dankjewel, tot zo weer.
10: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: We zijn er bijna eens terug.
2: Heb je er zin in?
3: Oh, superveel. Heerlijk.
2: Ja. Ja? Ja.
1: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens hun rondreis door Griekenland.
4: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
1: We zijn er bijna vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Du soleil.

0: Just Want You. Tim Deluxe. Inmiddels 8 minuten na 4. Dit is de middageditie van Ruud de Soleil op deze dinsdag.
1: Ruud de Soleil.
0: Ja, ik zei net al, de middageditie. Deze week zakken we samen met jou af naar het zuiden van Frankrijk. Achter de rug hebben we Pigny, Beaune en Guigny. Ik kan nu van alles zeggen. Maar goed, we zitten met z'n allen in een studio camper. En die staat nu in de zon, in Lyon. En we smelten.
2: We smelten. Het is echt niet te doen zo warm eigenlijk. Maar dat heeft vooral te maken met deze prachtige plek waar we staan. Vol in het zonnetje. We kregen vanmorgen al een tip van onze luisteraar Jenneke. Die zei, als je nou naar Lyon gaat, dan moet je zeker even naar die kerk op de berg. De Notre-Dame de Fourvière. Dat is zeer de moeite waard. Nou, Jenneke, dat hebben we natuurlijk opgevolgd. We staan dus nu pal in het zonnetje naast die basiliek. En die kun je dus vanuit de hele stad zien. Maar vanaf hier kunnen wij dus ook de hele stad zien. Dus adembenemend.
3: Ja, en wat zien we dan zoal? Nou, door Lyon lopen twee rivieren die in het midden van de stad samenkomen. En Lyon staat dus bekend om de vele muurschilderingen. Er valt heel veel te zien. We hebben met z'n allen geluncht. En we snappen nu ook waarom Lyon de culinaire hoofdstad van Frankrijk wordt genoemd. Vivienne, je had bijvoorbeeld de daghap. Wat was de daghap vandaag?
2: Poulet met pomme de terre avec aioli.
3: En Ruud, wat heb jij gegeten?
0: Ik had een hele mooie Lyonnaise hamburger.
3: Oh ja.
2: Ruud ging helemaal op culinaire tour deze middag.
0: met de friet. En de coca. Of friet.
3: Het waren goede frieten. Eerlijk is eerlijk.
0: Het waren goede frieten.
2: Wat mooier is het ook.
0: Ik ben helemaal niet vies van een glas wijn. Maar overdag drinken, dat vind ik echt. Dat kan ik niet, want dan ben ik er niet meer bij.
2: Nee, als je vakantie hebt, dan is het misschien een ander verhaal. Maar dat is dit niet.
0: Nee, je zou bijna denken, maar het is bijna vakantie.
2: Dat is dit niet.
0: Ik ging net even al zitten op een stoel, ik was gelijk weg. We slapen ongeveer 4 uur per nacht. En op een gegeven moment weet ik even niet waar ik ben. Dus ik dacht, heel even, dat met een glas wijn, dan ga ik achteruit praten.
2: Maar door de hitte doen we dat waarschijnlijk deze middag alsnog. Maar dat geeft niet. Je kunt niet vergeten waar we zijn, want we zitten dus echt hier echt naast die basiliek van Lyon. En we hebben zometeen een gids hier, Helen moet ik zeggen. Die geeft je rondleiding.
0: Helen, dat klinkt helemaal mooi.
2: Ja, ik zat dan een beetje op de Franse tour. En zometeen gaat zij ons vertellen wat een funiculaire is. En wat je daarmee kunt doen.
0: Oh. Funiculaire? We zijn er toch in geweest?
2: Funiculaire?
0: Wij zijn nog in een funiculaire geweest.
2: Wij, jij en ik?
0: Ja, met allen. Toen naar beneden, toch?
3: Is dat een funiculair?
0: Dat is een funiculair.
2: Wat een cliffhanger. Nou. Niet alles weggeven, anders kunnen we het ook niet stoppen na een half uur.
3: Je kunt ons dus ook zien op NPO 1 Extra. Dan zie je die fantastische plek waar we nu staan. Ja. En Ruud de Soleil draait bovenal om zomerse muziek. Dus jouw verzoek is weer welkom in de NPO Luister-app.
0: Jongens, dit is echt een droom. Dat hele Frankrijk, het is een graadje of 10 te warm. Maar we tikken nu 36,5 aan.
2: Ja, correct.
0: Maar de sfeer zit daar lekker in.

0: met me.
1: Oh, lekker. Ed Sheeran en Martin Garrix heb ik hier repeated. Ook nog Julien Clerc, zometeen Sunne Rea. En als je eenzelfde plaat hebt, heel makkelijk om die bij ons te droppen.
2: Zeker, pak de NPO Luister-app erbij en zolang het maar een zomerse klank is.
3: Dit is NPO Radio.

0: Julien Clerc en Zenderen, ja. Ik zit een beetje... Ik ben een beetje aan het smelten, heb jij dat ook?
1: Ja, maar ik denk ook dat het een combinatie is van laat naar bed, vroeg uit bed en bijna 37 graden.
0: Dat, dat zal zeker meespelen. Onze studiobus staat in Lyon, op de heuvel. Als je ooit in Lyon bent geweest, op doorreis, dan kom je over de snelweg, dan kun je over de stad heen kijken en dan bovenin staat een basiliek. Daar staan wij.
1: Precies, daar inderdaad. Op een, wat ons is verteld, best wel exclusieve plek. Want iedereen die we zeggen dat we daar staan, zeggen ze, dat mag niet.
0: Nee, dat mag ook niet, maar dan moet je, als je toestemming vraagt, dan mag het wel.
1: Nou, blijkbaar, ja, want daar zijn we.
0: Alle uitzendingen in de ochtend en in de middag zijn dit jaar niet alleen te horen op NPO Radio 2, maar ook live te zien op NPO 1 Extra. Lyon is een grote stad in het zuidwesten van Frankrijk en waar heel veel te zien is en te ontdekken valt. En wie kan dat nou beter vertellen dan een stadsgids? Nou, laat onze eigen Vief nou bij Wakker Nederland hebben gewerkt en bij Boulevard, dus die weet wel van interviews van niets iets te maken.
1: Oh, benieuwd hoor.
0: Ja, Vief, waar ben je?
2: Nou, dit is echt de meest mooie aankondiging die ik me kon wensen. Ik sta hier met Helen.
0: Nee, morgen.
2: En Helen, die is hier op het mooiste plekje gaan staan met uitzicht over de hele stad. Helen, jij bent gids hier in Lyon en je woont hier al zo'n 15 jaar, heb ik begrepen. Kun je even vertellen, ik zie dat we de stad Lyon zien, maar wat zien we precies?
3: Nou, we hebben hier het mooiste uitzicht van de stad. Want ja, je kijkt echt over de hele stad heen. En ja, wat we precies zien, ja, het is bijna niet uit te leggen. Maar onderlangs gaat de Sonne-rivier, bovenlangs gaat de Rhône-rivier. En daartussenin is het Presque Isle. En dat is een hele mooie, ja, een beetje Haussmann-achtige wijk. En daarachter, met die grote torens, dat is echt een businesswijk. En je ziet die grote punt daar. Dat noemen ze hier het potlood, Luc Gaillon. En daar is het TGV-station. En daarmee ben je binnen 2 uur in Parijs en 2 uur in Marseille. Dus,
2: Vief. Als ik me niet vergis, zie ik ook bergen helemaal in de verte. Welke bergen zijn dat?
3: Nou, je ziet hier het voorstukje van de Alpen. En soms dan zie je vanaf hier dus de Mont Blanc. En dat is altijd een teken dat het de volgende dag gaat regenen. Maar we zien hem nu niet, dus dat is volgens mij heel fijn.
2: Ja, dan blijft het dus warm. Ruud, wat wil je vragen? Je had een prangende vraag wel. Ja, ja, ik zat net in mijn diepte in.
0: Nee, sorry, maar wat is een Haussmannwijk? Is dat die we van Boulevard Haussmann kennen in Parijs voor de prijsliefhebbers?
2: Haussmannwijk, hij vraagt zich af of het hetzelfde is of je dat in Parijs ook ziet.
3: Ja, dat klopt. Het is hetzelfde. Alleen zijn deze gebouwd door een andere architect, die heette Vijzen. Maar Haussmann en Vijzen hebben elkaar geïnspireerd. Nou, ik denk eerder dat Vijzen is geïnspireerd door Haussmann. Dus het lijkt een beetje klein Parijs hier.
2: Lekker niche, Ruud. Fijn dat jij daar een antwoord op hebt gekregen. Ik ben wel even benieuwd. Dan woon je hier 15 jaar. Wat heeft jou destijds hier doen geraken? En waarom ben je gebleven? Waardoor dacht je, dit is mijn plek?
3: Nou, de liefde. Mijn vriend komt hier vandaan. En ja, ik moet zeggen, toen ik hier voor het eerst kwam, toen had ik wel meteen zoiets van, oh, dit is wel een plek waar ik zou kunnen wonen. En dat komt volgens mij door die grote rivieren die er doorheen gaan. Omdat ik soms het idee heb, als ik daar langs fiets, dat ik een beetje in Nederland ben. Maar ja, dan kijk ik wel mee en denk ik, oh nee, ik ben niet in Nederland. Maar weet je, het is een beetje zo, dat water, dat geeft heel veel, ik weet niet, geeft rust. En,
2: Is dat ook de eerste plek waar je toeristen mee naartoe neemt als ze bij jou een rondleiding boeken?
3: Nou, eigenlijk de eerste plek waar ik ze mee naartoe neem is deze plek. Dus, en dan, daarna loop ik langzaam naar beneden en dan komen we bij de Sonne-rivier en die gaan we overheen. En uiteindelijk komen we bij de Rhône.
2: Ja. En wat is de plek waarvan jij zegt, nou, mensen die hier een dag Lyon aandoen, los van waar wij nu staan, want dat is duidelijk een must-see. Maar wat is een plek waarvan je zegt, ga daar nou eens kijken, dat vergeten mensen zo snel. Het is een zon, want het is echt Lyon.
3: Nou, ik weet niet of ze het zullen vergeten, maar het is Vieux Lyon. Daar heb je van die traboelen, dat zijn die overdekte doorgangen. Heb je die nog niet gezien?
2: Die heb ik nog niet gezien. Ik heb een klein ommetje gemaakt, maar ik heb het nog niet gezien.
3: Als je in de Vieux Lyon bent, heb je soms van die deuren die je kan openduwen. En dan ga je dus door een overdekte passage. Helemaal door allerlei gebouwen heen. En dan kom je in één keer weer een andere straat uit. Een soort spoor zoeken.
2: Denk ik me ineens. De funiculaire. Ik moest vragen wat dat is. Wat is een funiculaire?
3: Funiculaire, dat is eigenlijk een soort van kabeltreintje wat je omhoog trekt langs de berg omhoog, waardoor je dus niet omhoog hoeft te lopen. En dat scheelt heel veel zweet.
2: Ja, dat zeker. Op een dag als vandaag, dan hebben wij er gewoon ingezeten. Gijs, Ruud, dat hebben we gedaan toen we gingen lunchen. Zijn we afgezakt inderdaad. En over lunch gesproken, Ruud had het net over een fantastische hamburger die hij heeft gegeten. Ik weet niet of dat nou echt het hoogtepunt moet zijn, culinair gezien, van deze plek. Wat zou jij er aanraden?
3: Ik zou aanraden een quenelle de brochet. Dat is een quenelle, hoor je het woord kneudel in. Dat is een soort van deegbal, maar dan in de vorm van een kroket. En daar zit in snoekbaars en dan helemaal gemixt. En dan proef je de smaak van vis, maar en niet de textuur van de vis.
2: Het wordt steeds gekker. Hoe heet het?
3: Quenelle de brochet.
2: Quenelle de brochet. Nou, we gaan het even uitproberen zometeen. Voor nu dank je wel, Ellen.
0: Het was echt heel goed. We zijn een paar fantastische. We zijn een lekker interview. En ondertussen op de radio hoor je al die Spaanse klanken van Juanes. Die lekker op zijn zwarte blouse in die oase zit. Gaat hij zingen. La Camisa Negra. NPO Radio 2. Ruud de Soleil.

0: Voor de administratie was Shaggy en Mohambi, Fedi en Kosti. Ja, dat hoor je nooit, hè, dat die mensen die allemaal meedoen. Dus I Need Your Love. Ook nog Juanes en La Camisa Negra, het zwarte bloesje, werd bezongen. Als jij in Nederland zit of in Frankrijk en je hebt de radio aan en je wil specifiek die ene leuke plaat. We hebben echt alles meegenomen wat je kunt bedenken aan zonnige platen.
1: Zeker, dus je kunt de NPO Luisterapp erbij pakken en jouw favoriete zomerplaat deze kant op sturen. Mag anderstalig, hoeft niet, zolang we er maar zin in de zomer van krijgen.
0: Jazeker.
1: Overzien in de zomer gesproken, het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog met nog erg veel zon. Morgen nog meer zon en nog heter. In het zuiden kan het 35 graden worden.
0: Hele week doet ze mee met de ochtendshow en de middagshow tijdens de Ruud de Soleil. Helene, is het wat inmiddels of blijft het gewoon helemaal?
2: Het blijft een beetje steken op de 70 kilometer. Hadden we gisteren ook tijdens de avondspits. Dus het zal niet zo heel veel bijkomen, hoop ik. Er staat wel file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging nu een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug staat een kapotte auto. Dus daar heb je ook een kwartier vertraging door. Op de A16 bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En dat merk je dan ook weer op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op jullie route, de Route du Soleil, staat op dit moment helemaal geen file. Maar ik vroeg me eigenlijk af... Ja, helemaal niet. Dat gaat heel goed op die tolwegen in Frankrijk. Zeker op doordeweekse dagen. Maar ik vroeg me eigenlijk af of jullie ook getankt hebben langs die tolweg. Want wij adviseren altijd om dat niet te doen. Omdat dat echt veel duurder is. Dus om sowieso eventjes van de weg af te gaan. En bijvoorbeeld bij een hypermarché, een Carrefour of Leclerc te tanken. Want dat scheelt heel veel geld.
0: Oh, dat heb ik nog nooit geweten. Wat goed.
2: Ja, dus...
0: Dat jij met zo'n putje... Eigenlijk moet je met jouw vakantie.
1: Ik weet heel veel.
0: Ja. En je weet ook, jij bent de stratenboek ken je natuurlijk uit je hoofd. Je
2: ja, dat sowieso. Staan. Ik ben een navigatiesysteem.
0: Van een glas wijn.
2: Ja, ook dat.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Goed. Leen, dankjewel.
2: Tot zo.
0: Tijd voor het NOS Journaal van 16:30 in Hilversum zit. Bonjour. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. President Zelensky van Oekraïne is aangekomen bij het Witte Huis in Washington voor een ontmoeting met zijn collega Trump. Zelensky zal vermoedelijk vragen om een snelle levering van de militaire steun die de VS eerder heeft toegezegd. En mogelijk spreekt Zelensky ook nog met de Israëlische premier Netanyahu. Die is ook in Washington. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt in Amsterdam-West een gecrashte auto. Er zitten mogelijk explosieven in. De auto raakte bij een politieachtervolging van de weg en de inzittenden gingen er vandoor. Vanwege het explosiegevaar zijn een verzorgingshuis en woningen in de omgeving ontruimd. Dusan Tadic heeft meegetraind met NEC, de club uit Nijmegen waar hij gisteren werd gepresenteerd. De Serviër komt maar voor één ding, zegt hij.
4: Ja, ik wil pak prijzen.
3: Een pak prijzen. Tadic komt transfervrij over van een club uit Abu Dhabi. Eerder speelde hij voor FC Groningen, Ajax en Fenerbahce. De Serviër van 37 tekent een contract van 2 jaar. En dan is er nog Frans nieuws. Want in jullie regio zijn deze dagen bijzonder veel zweefvliegtuigen te zien. Op een half uurtje rijden van jullie in Beaujolais worden tot en met zondag de Franse kampioenschappen zweefvliegen gehouden. De beste piloten vertonen daar hun kunsten. Zouden wedstrijden op snelheid en afstand. Op sommige momenten kun je daar bij Lyon wel 20 zweefvliegtuigen tegelijk zien. Piloten noemen zweefvliegen de absolute vrijheid tussen hemel en aarde zonder het irritante motorgeluid. En daar krijg je dan de heuvels en wijngaarden bij in de Beaujolais-regio. Die zijn van ongekende schoonheid, zeggen ze.
0: Oh, mooi.
3: Mooi, hè?
0: Net een gedicht wat je doet. Ik zie allemaal van die wijnvelden, als je dat zo zegt. En van die mooie vliegtuigen dan in de lucht. En een glas wijn.
3: Ik krijg er trek van, ja.
0: Ja, dat soort dingen. Hm. Goed, Juri, mag ik jou?
3: Ik denk het wel. Jou hoor.
0: Oké, okay, nee, denk ik wel dat je mag. Wij spreken elkaar zo meteen.
3: Jo, tot zo.
0: Pief.
5: Ja, Ruud.
0: Hi. Je bent nog steeds ondergedompeld in al het moois dat Lyon te bieden heeft.
5: Absoluut. Ik heb een mooi plekje gevonden in het zonnetje. Want waarom ook niet? Hij schijnt per slot van rekening. Bij de basiliek, oftewel de Notre-Dame hier van Lyon. Moet ik natuurlijk bij de Notre-Dame meteen denken aan Parijs. Wordt die vergelijking ook veel gemaakt tussen Lyon en Parijs, Helen?
6: Ja, maar niet zozeer door de Fransen, maar meer door de Nederlanders die ik dus hier ontmoet. En Vlamingen trouwens ook. Die zeggen allemaal dan van, het lijkt hier net Petit Paris. Ja, dus nou ja, en dan denk ik van oké, als je in Parijs bent, dan is het toch wel even wat anders, hè? Ja. Maar hier zie je dus echt de mooie dingen van Parijs, die vind je in Lyon.
5: Ja. Jij bent de stadsgids hier in Lyon, je woont hier al 15 jaar. Wat voor soort mensen krijg jij allemaal die met jou op tour gaan hier door de stad?
6: Met name veel Nederlanders en Vlamingen. En dat zijn dan,
3: De verfhuur komt maar voor één ding, zegt hij.
4: Ja, ik wil pakprijzen.
3: Een pakprijzen. Tadic komt transfervrij over van een club uit Abu Dhabi. Eerder speelde hij voor FC Groningen, Ajax en Fenerbahçe. De Servier van 37 tekent een contract van 2 jaar. En dan is er nog Frans nieuws. Want in jullie regio zijn deze dagen bijzonder veel zweefvliegtuigen te zien. Op een half uurtje rijden van jullie in Beaujolais worden tot en met zondag de Franse kampioenschappen zweefvliegen gehouden. De beste piloten vertonen daar hun kunsten. Zouden wedstrijden op snelheid en afstand. Op sommige momenten kun je daar bij Lyon wel 20 zweefvliegtuigen tegelijk zien. Piloten noemen zweefvliegen de absolute vrijheid tussen hemel en aarde, zonder het irritante motorgeluid. En daar krijg je dan de heuvels en wijngaarden bij in de Beaujolais-regio. Die zijn van ongekende schoonheid, zeggen ze.
0: Oh, mooi.
3: Mooi, hè?
0: Net een gedicht wat je doet. Ik zie allemaal van die wijnvelden, als je dat zo zegt. En van die mooie vliegtuigen dan in de lucht. En een glas wijn.
3: Ik krijg er trek van, ja.
0: Ja, dat soort dingen. Goed, Juri, mag ik jou

0: sommige momenten kun je daar bij Lyon wel 20 zweefvliegtuigen tegelijk zien. Piloten noemen zweefvliegen de absolute vrijheid tussen hemel en aarde zonder het irritante motorgeluid. En daar krijg je dan de heuvels en wijngaarden bij in de Beaujolais-regio. Die zijn van ongekende schoonheid, zeggen ze.
1: Oh, mooi.
0: Mooi, hè?
1: Net het gedicht wat je doet. Ik zie allemaal van die wijnvelden, als je dat zo zegt. En van die mooie vliegtuigen dan in de lucht. En een glas wijn. En,
0: ik krijg er trek van, je, ja.
1: Ja, dat soort dingen. Hm. Goed, Juri, mag ik jou?
0: Ik denk het wel. Jou, hoor.
1: Oké, okay, nee, denk ik wel dat ik je mag. Wij spreken elkaar zo meteen.
0: Jo, tot zo.
1: Pief.
2: Ja, Ruud.
1: Hi.
2: Hi.
1: Je bent nog steeds ondergedompeld in al het moois dat Lyon te bieden heeft.
2: Absoluut. Ik heb een mooi plekje gevonden in het zonnetje. Want waarom ook niet? Hij schijnt per slot van rekening. Bij de basiliek, oftewel de Notre-Dame hier van Lyon. Moet ik natuurlijk bij de Notre-Dame meteen denken aan Parijs. Wordt die vergelijking ook veel gemaakt tussen Lyon en Parijs, Helen?
3: Ja, maar niet zozeer door de Fransen, maar meer door de Nederlanders die ik dus hier ontmoet. En Vlamingen trouwens ook. Die zeggen allemaal dan van, goh, het lijkt hier net Petit Paris. Ja, dus nou ja, en dan denk ik van oké, als je in Parijs bent, dan is het toch wel even wat anders, hè? Ja. Maar hier zie je dus echt de mooie dingen van Parijs, die vind je in Lyon.
2: Ja. Jij bent de stadsgids hier in Lyon, jij woont hier al 15 jaar. Wat voor soort mensen krijg jij allemaal die met jou op tour gaan hier door de stad?
3: Nou, met name veel Nederlanders en Vlamingen. En dat zijn dan vriendengroepen of gezinnen of stelletjes. En ook internationale studenten die dan met elkaar hier in Lyon op bezoek zijn. En die neem ik dan mee en dan vertel ik alles in het Engels.
2: Ja, die blijven dan misschien wat langer, maar merk je dat in deze periode, als de Nederlanders vakantie hebben en deze kant op gaan richting het zuiden, dat ze langer blijven plakken, of blijft het toch een beetje een doorreisstad? Wij zaten in Boon eerst, en dat is natuurlijk echt een plekje waar mensen even één dagje en dan hup, weer door. Is dat hier ook?
3: Ja, dat is hier ook, merk ik. Echt, mensen die zien Lyon echt als een plek om even snel, een paar jaar geleden was het nog zo, hup, door die tunnel en meteen naar het zuiden. En nu hebben ze dan misschien gehoord of ergens gelezen dat het een leuke stad is. Dus dan stoppen ze voor één nachtje of twee nachtjes en dan gaan ze daarna weer door.
2: Vind je het fijner dat het wat meer allure krijgt op die manier? Dat de stad wat meer op zichzelf staat? De derde grote stad, toch? Is het van Frankrijk?
3: Ja, de derde grote stad van Frankrijk. Want je hebt dan Parijs, Marseille en dan Lyon. Op zich vind ik het wel. Want die stad verdient het gewoon. Het is gewoon een prachtige stad. Maar aan de andere kant denk ik ook van, dan moeten we niet te druk worden, weet je wel?
2: Ja, Ruud.
1: Deze mevrouw hoort mij niet nu, hè?
2: Nee, ze hoort jou niet.
1: Kun je gewoon de volgende vraag stellen en eens zeggen, tiki biki wauw wauw wauw?
2: Tuurlijk. Okay. Tiki tiki wauw wauw wauw. Natuurlijk. Toch?
1: Ja.
2: Nou, dat is precies het antwoord.
1: Okay. Ja. Ga verder.
2: Dat is een fijn antwoord wat je geeft, Helen. Dat is altijd prettig als iemand gewoon precies weet wat voor antwoord je ook verwacht op zo'n soort vraag. Nee, je zei zelf van, oh ja, dus het is op zich moet het geen Venetië worden dat het helemaal explodeert van de toeristen. Maar nu is het vakantie. Tiki tiki wauw, waar ga jij zelf naartoe?
3: Tiki tiki wauw. Nee, ik ga naar. Deze zomer blijf ik in Frankrijk. Ik heb een campertje en dan ga ik gewoon een beetje langs wat meertjes. Een beetje de verkoeling opzoeken. Maar ik moet zeggen dat ik ook heel graag naar Nederland ga. En met name omdat mijn Franse vriend Nederland zo ontzettend leuk vindt. Dus die zegt, dan gaan we weer naar Nederland. Dus, maar dit jaar dus niet. Vorig jaar waren we wel in Nederland.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook een fijne bestemming dan om weer een beetje daar rond te reizen. Voor jou net de andere kant. En niet zo heet. Tenminste, het is nu daar ook warm, maar niet zo warm als hier.
3: Ja, dat klopt. En wat dan ook leuk is als ik daar ben, dat ik dan ook wat vrienden onderweg zie, weet je wel. Ja. Dus ja.
2: Dan genieten. Wij blijven eerst nog even bij jou voorlopig, hoor. Dus nog niet weggaan. Nou, Ruud, terug naar jou.
4: NPO Radio 2.
1: Ruud Soleil. Ja, we moeten door, want de Ruud Soleil wacht op niemand. Tiki tiki wauw wauw wauw.
4: NPO Radio 2.

0: wil, je mag alles houden. Ja, dat betekent, ik begin even wat het betekent. Zou jij weten wat het betekent? Vief.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Nee, hallo? Ik weet dat niet. Het is Italiaans.
0: Ik kijk je aan, er is geen licht, maar er is niemand thuis.
1: Wat was dat weer? Hij heeft de klok horen luiden, maar hoe laat het is.
0: Ja, precies. Dat, ja.
2: Ik heb gekeken op google.fr. Pio Bella Cotta betekent letterlijk het mooiste ding.
0: Waarom zeg je Cotta?
2: Wat zeg jij dan?
0: Jij zegt Cotta. Nee, Cossa.
2: Pio Bella Cotta.
1: Hij is alsof die een lam is.
2: Of een beroerd. Mondspraak arm.
0: Mondspraak arm. Het is hier veel te warm.
2: Ja, ik weet niet hoe het zou voelen, maar ik denk zo.
0: Ja. Serieus. Echt, ik hoop dat wij in leven blijven. Want anders gaat het heel snel ruiken.
2: Dat denk ik wel. Het ruikt nu al, zeg maar. Ja.
1: Nee, maar we zitten ons aan te stellen. Het is natuurlijk echt helemaal prima gewoon.
0: Het is 39 graden hier.
1: Ja, het loopt wel echt flink op. En dan zitten we nog in een soort assortiment van airco-situatie.
0: Ja, nou. Maar gelukkig hebben we in het kader van de bezuinigingen 2 t-shirts voor de hele week. En kunnen we om en om. Ik heb dat andere in een wasje gedaan gisteren. Dan kan ik die hopelijk morgen weer aan.
2: Dat is ook gewoon geen grap. Dat is het
1: enige. Ja, dat is een crop top, komt dat eruit, denk ik. Maar het is wel kwaliteit allemaal weer.
0: Ja, crop top. Het is een printop. Ik hoef niet eens te wassen. Straks, hij is zo nat van me. Dat ik straks een beetje wasmiddel erbij doe en klaar. Goed, waar waren we in het radioprogramma?
2: Bij een leuk, amusant belletje.
0: Oh ja, dat is waar, dat gaan we nu doen natuurlijk. Het is niet de... We zijn niet de enige overigens die je deze reis kunt volgen tijdens Ruud de Soleil. Vanaf vanavond kun je op NPO 1 genieten van kamperende senioren in het televisieprogramma We Zijn Er Bijna. En dit jaar is de presentatie in handen van Marlijn Weerdenburg. Mag ik een hartelijk applaus. Marlijn!
3: Hey, goedemiddag.
0: 15 jaar lang was Martine van Os het vaste gezicht. En nu doe jij het. Was dit zeg maar dat jij dit wilde doen? Of werd het je gewoon heel lief gevraagd?
3: Ik heb mezelf niet aangemeld.
0: Nee,
3: het had wel gekund, want ik was wel fan van het programma. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel gevraagd.
0: Maar wie niet? Dat is toch een heel leuk programma ook?
3: Ja. Het is een superleuk programma, dat klopt. Ja.
1: Het zijn twee dingen, verschillende dingen natuurlijk, om er naar te kijken. Of dat je daadwerkelijk zelf 6 weken lang met de senioren op reis bent. Marlijn, hoe heb je dat ervaren?
3: Precies waar, Vivienne. Ja, dat is zo. Nou, alsnog leuker dan kijken, moet ik echt zeggen. Omdat je meegaat op reis en je leert die mensen zo goed kennen. En je komt in een soort bubbel, je gaat op reis. Dus om de 2-3 dagen stap je weer in een auto en ga je weer verder. Dus je ziet heel veel. Dus we hebben gereisd van Kroatië, Servië naar Griekenland, Noord-Macedonië, Albanië. En het is wel heel te gek om dat echt daar ook gewoon mee te maken. Ja. Nog leuker dan kijken.
0: En ben je heb je dat over de weg gedaan of ben je gaan vliegen?
3: Nee, ik ben wel naar de eerste locatie toegevlogen. En voor de rest heb ik gewoon alles meegereden met de crew.
0: Wauw, oké. Okay. Zeg, in het televisieprogramma zie je dat deelnemers elkaar pas leren kennen. En toch is het een hele hechte groep. komt dat door jou? Ben jij de verbindende factor?
3: Nee. Het kan er wel mee te maken hebben überhaupt dat er een tv-ploeg mee is. Dat zei dus achteraf bij het afscheidsdiner, gaven ze dat ook aan. Omdat er een televisieploeg is, dat verbindt zo'n groep wel. Want dan hebben ze een soort van gemene deler, zeg maar. Van we hebben de vijand, de tv-ploeg. Wij zijn natuurlijk niet de vijand, maar je hebt wel zoiets van wat gaan die mensen doen? Wat gaan ze allemaal filmen? Wie zijn er nou precies? Dus dat zorgt er wel voor dat zo'n groep met elkaar veel meer nog opzoekt, denk ik, dan dat ze gewoon met elkaar een groepsreis doen. En als ze er dan vervolgens achter komen dat ze leuke dingen af en toe met mij gaan doen en dat leuk is, dan stellen ze zich nog wel iets makkelijker open, denk ik. Dus het helpt wel iets.
0: Maar ik ben een beetje enge man, want ik weet, ik heb alles van jou gelezen, dus ik weet ook heel veel van jou. Let maar eens op. Ik heb ook gelezen dat kamperen voor jou voelt als thuiskomen. Is dat echt zo?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt zo. Ja, ik heb vroeger als kind altijd gekampeerd.
0: Waar?
3: We gingen altijd met de caravan weg.
1: Dit is
0: zo
3: in
0: boos.
3: Frankrijk.
0: Nee, ik wil even checken. Oh, ja, en waar in Frankrijk dan?
3: Nou ja, overal in Frankrijk. Nou, wel het meeste Zuid-Frankrijk. Middellandse Zee. Dat is wel het meeste wat we eigenlijk deden.
0: Dus in theorie hadden we jou gewoon tegen kunnen komen hier op campings of wat ook?
3: Nou, Zeker, maar sterker nog, ik kom net terug van de camping in Zuidwest-Frankrijk, in de buurt van Bordeaux. Want ik heb gewoon ook nu met mijn kinderen kampeer ik ook weer.
0: Wat
3: ik
0: leuk.
3: Vind dat echt heel leuk, Ruud.
1: Ja. Ja. Ik begreep dat anders dan Martine, jij ook wat actiever met de senioren bent gaan meedoen. Hè? Je bent lekker met hun het water gegaan en lekker gewoon even wat actiever dan Martine was. Is het een bewuste keuze om het een beetje anders aan te vliegen?
3: Ja, was wel eigenlijk meteen gewoon de inzet van jij moet het op je eigen manier gaan doen. Had de producent en de regisseur zo'n gevoel. En dat wilde ik zelf ook heel graag.
0: Maar wacht even,
3: als ik toch ga proberen.
0: Vind je dat Martine lui was, Vief?
1: Nou, die liet het allemaal een beetje begaan. Die bleef een beetje observeren. En ik weet dat Marlijn is gewoon actiever. En die is enthousiast. Die doet graag mee met dingen. Dus ik dacht, nou, dat is echt jouw eigen input, Marlijn. Jij vindt het gewoon ook leuk.
3: Ja,
1: Kom op, jongens. Ja, schouders vonden gezellig samen.
3: Ja, ik had wel meteen ook bij het eerste gesprek wat ik had met de producent van mag dat dan? Zou ik iets meer af en toe mee mogen doen? Terwijl het gevaar is natuurlijk als ik de hele tijd met alles meedoen dat je denkt, jezus, is die vrouw weer. En dat is het goede aan het programma. Het gaat om de kampeerders en die volg je. Maar af en toe zo lekker even iets meedoen, dat vond ik heel wel verfrissend en wel leuk om te doen. Dus ik heb lekker gezwommen ook.
0: We zijn er bijna, is vanavond elke dinsdag te zien. NPO 1 om 8:30, Marlijn Weerdenburg. Even een vraag aan jou. Had je vroeger ook cassettebandjes?
3: Ja, zeker.
0: Had je ook zomaar cassettebandjes op weg naar de zon?
3: Ja, zeker. Ik had een heel aantal. Een Whitney Houston fan was ik enorm. Ja. Ik draaide van alles. Ja, dat vond ik heerlijk met mijn Walkman lekker op de achterbank.
0: En wat was je grootste zomerhit, als je terugdenkt aan die tijd? De grootste zomerhit voor jou? Moeilijk, hè?
2: Ze heeft opgehangen.
0: Ja. Snap ik. NPO Radio 2. Ruud de Soleil. Was ook een pittige vraag.
2: Ja,

0: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: erin of doneer.
1: We zijn er bijna eens terug.
2: Heb je er zin in?
3: Oh, superveel. Heerlijk.
2: Ja. Ja? Ja.
1: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens hun rondreis door Griekenland.
4: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
1: We zijn er bijna vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En zo de dek straks 5 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. In Hilversum zit Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, bonjour. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanochtend leek dat niet het geval, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. Wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen weer terug kunnen, is nog niet bekend. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort bij een zware aardbeving. Hoeveel mensen zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Volgens de politie worden 20 tot 30 mensen vermist. Er wordt ook nog gewaarschuwd voor naschokken, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
3: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist naar meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al een magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
2: De aanklachten tegen de Franse zanger Patrick Bruel blijven zich opstapelen. De 67-jarige zanger, die bekend is van onder meer Casser la Voix. Hij werd eerder al beschuldigd van verkrachting, poging daartoe, aanranding en seksuele intimidatie. Nu zijn er nog meer meldingen binnengekomen. Eentje gaat over een verkrachting in 1994 en een ander over ongewenst zoenen in 2005. Een van de vrouwen zegt dat ze is verkracht toen ze 19 jaar was en Bruel haar naar zijn hotelkamer riep. Patrick Bruel weerspreekt de beschuldigingen. En de zorginstelling Curaco, die onder meer locaties heeft in Aalten en Doetinchem, moet gedwongen sluiten. De zorg die Curaco biedt is onveilig voor kwetsbare mensen. Cliënten moeten nu binnen 3 weken bij een andere zorginstantie worden ondergebracht. Het gaat om een groep mensen die vaak psychisch kwetsbaar zijn of een verstandelijke beperking hebben, meestal in combinatie met een verslaving. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of 17. Morgen zonnig en heet, 29 tot 35 graden.
1: Juri, dank je. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Druk.
4: Ja, dus nee, helemaal niet. Nee, zeker voor een dinsdagmiddag niet. Er staat maar 50 kilometer file, dus dat is eigenlijk niks. Maar je hebt wel veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft is de vertraging 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 1 kwartier extra reistijd. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam veroorzaken veel vertraging tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, namelijk 20 minuten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, die is nu weer helemaal dicht bij Moerdijk. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En dus als je richting Rotterdam moet, kan je beter omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
1: Helene, dankjewel, tot zo weer.
5: Dit hoor je zometeen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.
6: Ster.
7: We zijn er bijna eens terug.
8: Heb je er zin in?
9: Oh, superveel. Heerlijk. Ja?
8: Ja.
7: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
10: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
7: We zijn er bijna vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Nobele Melk. The moo you can't resist.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Deze week in de bonus. AH Run.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ruud de Soleil.

0: Alarsam.
1: Ruud du Soleil. Dat is Turkan en Sibarik. Tweede gedeelte van deze middagshow. En morgenochtend gaan we dan gewoon vrolijk weer verder met Ruud du Soleil op weg naar de Zuidkust in Frankrijk. Dinsdagmiddag van deze tour. We staan in Lyon, in een prachtig deel van de stad. Op, ik denk, een van de, zo niet hoogste punt. Had ik ook even kunnen uitzoeken. Maar we staan naast de Basiliek. Echt prachtig, naast de Notre-Dame. Met een uitzicht over de stad. En om 6 uur, zoals gezegd, gaat de karavaan verder.
2: Ja, en dan moeten we zo'n 2 uurtjes rijden naar Châteauneuf-du-Pape.
1: Ja,
2: het is toch een wijn ook?
1: Ja, Châteauneuf is de wijn van de paus ooit geweest. Van de papi.
2: Daar zijn we dan.
1: Nee, het is papi.
2: Ja, Châteauneuf de papi.
1: Papi, wijnzapie.
2: Daar zijn we dus morgenochtend, maar zover is het nog niet natuurlijk. We zijn eerst nog een uur lang hier vanuit Lyon.
1: Eigenlijk papi dronken lappie. Dat is eigenlijk waar het vandaan komt.
3: Maar wel voor heel veel geld, want het blijkt toffe dure wijn te zijn.
1: Hé, zo zeg je, praat niet over wijn.
3: Je mag je excuse.
1: Het is een zeer.
2: Maar wat hebben we nou weer voor onhandig tijdstip uitgezocht om dan morgenochtend tussen 6 en 9 daarbij te zijn?
1: Wat is tijd nou toch?
3: Het is geen excuus, je hebt vanochtend bier gedronken om 7:30.
2: Nou ja, uitgedeeld.
3: Ja. We zijn allemaal te volgen de hele week via NPO Radio 2, maar ook op tv, NPO 1 Extra. En de NPO Luister-app die stroomt de hele dag al vol met zomerse verzoeken, bijvoorbeeld van Ellen. Ellen hangt aan de lijn.
1: Ellen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Wat houd je?
4: Hoi,
1: Ruud. Wat houd je?
4: Vief.
3: Ja, hallo.
2: Hi, Ellen.
3: Hi.
1: Het lijkt een soort AA dit. Gewoon, hi, Ellen.
3: Ja, lach er maar op.
1: Ellen, wat ben je aan het doen?
4: Ik heb net koffie gepakt en ik zit op de bank en ik kijk naar jullie.
1: Ja.
2: Nou.
1: Oké.
4: Ja, ja.
1: Ellen.
4: Helemaal lekker.
1: Je hebt de plaat aangevraagd van Jos Aznavour. En waarom die artiest?
4: Nou, ik ben laatst naar een concert geweest in Haarlem, in de Viel. En dat was een ode aan Charles Aznavour en Edith Piaf. En dat was fantastisch.
1: Ja. En doet het jou denken aan vroeger, aan vakanties of aan reizen? Liefde?
4: Een beetje, liefde.
1: Ja, ja. En heb je die liefde nog steeds?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee.
1: En wil je daar meer over vertellen? Of denk je, laat het leuk houden?
4: Nou, laten we het leuk houden.
1: Oké, nou goed. Ik ga de plaats voor je draaien. Wil je mezelf aankondigen?
4: Ja, welke doe je?
1: Ik denk La Bohème. Dat past wel lekker. Lekker bij zo'n vakantie. Ja, toch?
4: Ja, ja, fantastisch. Ja.
1: Nou, aan jou.
4: Oké. Op dit moment gaan we La Bohème draaien van Charles Aznavour.
1: Ah, oh, Ellen, dankjewel. Hè. En fijne dag.
4: Jullie bedankt.
1: En goeie
3: dag. Doeg.
4: Veel plezier, hè?
3: Dankjewel.

Charles Aznavour voor Ellen. En laten we het even gezellig houden. Dat vroeg ze. Wat een prachtig plaat. Het is Ruud de Soleil.

0: natuurlijk. We staan in Lyon met onze Ruud de Soleil-caravaan. En Vief, die is buiten, staat daar niet alleen. Ze staat daar namelijk samen met Madeleine Vervoort. En zij was jarenlang manager van Hotel Dieu. Die we, als je hebt opgelet, ook al zijn tegengekomen en hebben benoemd in Bonn. Het is een groot hotel waar internationale supersterren verblijven. Ja, daar staat Vief, waar ben jij?
1: Ja, ik ben vlakbij de bus. Wij kijken, Madeleine en ik, over het uitzicht van Lyon stad. Maar wij staan hier naast elkaar, want ik ben wel benieuwd. Ruud heeft mij al veel verteld, Madeleine, over Hotel Dieu hier. Dat het echt zeer geliefd is, maar niet alleen bij toeristen. Juist ook bij de bewoners hier zelf. Hoe komt dat?
2: Nou, het Hotel Dieu is het oude ziekenhuis van Lyon. Heel centraal gelegen aan de Rhône en al 300 jaar oud. En de laatste afdeling die weggegaan is in 2010 was de kraamafdeling. Dus er zijn ongeveer 1/3 van de mensen uit Lyon zijn daar geboren. Dus iedereen heeft wel een eigen verbinding met dat gebouw. En dat hebben we ook gezien toen het hotel openging. Dat mensen zeiden, oh man, mijn kinderen zijn hier geboren. Of ik heb hier gewerkt. Of ik werd hier behandeld. Ik weet nog op welke kamer ik lag. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet zo, want dat zag er helemaal anders uit. Maar ja, en het is een prachtig gebouw uit de 17e en 18e eeuw. En een van de meest emblematieke gebouwen van Lyon. Dus er worden ook heel veel foto's gemaakt. En mensen komen er ook gewoon om het te zien. En we hebben een prachtige bar die tot de mooiste hotelbar ter wereld is benoemd. Nou ja, mensen die komen daar natuurlijk om een drankje te drinken, want het is onder de dome die door Soufflot gebouwd is. 32 meter hoog en echt fantastisch. Dus daar moet je echt, voordat je weggaat, moet je daar even gaan kijken.
1: Dit klinkt absoluut als een plek waar je graag geweest wil zijn. Jij noemt het net dat mensen er graag komen, maar supersterren komen er ook graag. Dan heb ik het niet alleen over Ruud de Wild die daar dan een keer overnacht heeft, maar zeg maar echt internationale grote bands, de beste van de wereld. Noem maar eens even een aantal.
2: Nou, we hebben de mazzel in Lyon dat we een heel groot stadion hebben en verschillende zalen. Dus je kan er vrijwel van uitgaan dat alle sterren die hier gespeeld hebben ook bij ons geweest zijn. En dan hebben we het over Lady Gaga, we hebben het over Taylor Swift, over Coldplay, over Simple Minds, over The Cure. En ook een heleboel verschillende leeftijden. Dat is wel grappig als je dan met het hotelteam erover hebt. Zeggen ze, oh, The Cure, die kennen wij niet. Maar dan komt iemand anders binnen en dan zeg ik van, oh, nou, die ken ik niet.
1: Maar wat geweldig dat je dan die naam hebt dat iedereen weet, als wij in Lyon spelen moeten we hier zijn. Moet je dan ook speciale dingen organiseren om zo iemand als Chris Martin van Coldplay te huisvesten?
2: Nou, hem speciaal kan ik natuurlijk niet noemen. Maar we krijgen altijd een rider als de sterren binnenkomen. En soms is dat echt een boek waar we helemaal doorheen moeten met speciale eisen.
1: Een bepaald soort kussen of zo? Of gaat het dan alleen maar over eten en drinken wat je ineens speciaal moet aanschaffen?
2: Nou, als het een kussen is, dan is het makkelijk. Maar als het water is dat speciaal uit Amerika moet komen. Of als de kerkklokken stilgezet moeten worden. Of dat we de cola in een bepaald patroon op de tafel moeten zetten. Of dat de vochtheidsgraad van in de kamer op 10% moet zijn en niet op 12 en niet op 8. Dat is best wel een hoop werk, maar ja, ook ontzettend leuk om te doen.
1: Maar wacht even, de kerkklokken moeten uitgezet worden. Dit moet je even uitleggen.
2: Ja, nou ja, dat was niet in Lyon, dat was in Marseille waar ik hiervoor zat. En dan hadden we een hele bekende band. En die bleven 5 nachten en die wilden absolute rust. En we hadden een kerkje net voor het hotel dat iedere dag, ieder uur flink veel bengelde. En dat mocht niet. Dus ik heb gezegd...
1: Wie wilde dat? Wie wilde
0: Mick Jagger is op leeftijd, hè, jongens?
1: Mick Jagger is inderdaad op leeftijd, Ruud. Daar heb je helemaal gelijk in, hè? Dat is ook zo.
2: Ik heb het niet gezegd.
0: Ik wist het toevallig.
1: Dus, oh, jij wist dit, Ruud. Wist dit gewoon. Wat een goed verhaal. Jeetje, ja, dat is een verzoek. Daar kan je natuurlijk bijna niet aan voldoen. Of heb je het voor elkaar gekregen?
2: Nee, ik heb gezegd, ik ga het vragen. Maar ik heb het eigenlijk niet gevraagd. En hij heeft er ook verder geen last van gehad.
1: Toen was het druk met andere dingen. Oké, hotellerie dus hier in Frankrijk. Gastvrijheid hier in Frankrijk. Wat is

0: nou de belangrijkste les die jij hebt geleerd aan Franse gastvrijheid?
1: Wat ik van de Fransen heb geleerd? Nou, ik heb een heleboel diplomatie geleerd. Want ja, als je uit Nederland komt, dan ben je natuurlijk vrij direct. En dan zeg je hoe het is. En dat kan hier niet. Dus ik heb daar een heleboel van geleerd. Maar ik heb vooral ook geleerd in de hotellerie, de Franse gastvrijheid. Heel belangrijk, de vriendelijkheid. En het dat je echt iemand plezier wil doen. En dat je dat met amour doet. En dat je s'avonds, als je thuis komt, dat je denkt van, oh, ik heb echt iemand heel gelukkig gemaakt. Dat is echt fantastisch.
0: Liefde voor het vak dus ook, hè?
1: Ja, en dat is hier toch nog heel erg. Hotellerie is best nog een hele prestigieuze sector. Er komen ook nog heel veel jongere mensen in werken. En het is echt een fantastisch beroep. Je komt een heleboel bekende mensen tegen, maar ook ontzettend leuke mensen waar je echt een band mee krijgt. Dus het is echt super.
0: Ja, geweldig. Leuk om te horen hoe het allemaal is gegaan daar met dat hotel. Goede tip, Ruud, dat we daar toch eventjes naar de bar moeten gaan.
2: Nou, dat gaan we zeker doen. 35 meter hoog, prachtig gezicht. Madeleine Vervoort, dankjewel. Voormalig manager van Hotel Dieu in Lyon.

0: Ik wilde zeggen Axwell en Ingrosso en Sun is Shining uit 2015. Ook nog Emma Heesters en Hart te breken, dat is een nieuwe single. Rad du Soleil. Voor de tweede keer deze week gaan we aan de Rad du Soleil tijdens de Rue du Soleil op de Route du Soleil draaien. En dat gaan we elke middag doen. Gijs, jij weet er alles van.
1: Absoluut, elke dag draaien we inderdaad aan dat zomerse rad. En dan komt een thema uit. En dan hoor je tussen nu en 6 uur alleen maar muziek in dat thema. Gisteren was de categorie bijvoorbeeld mannen met vrouwenhaar.
0: Fies, die staat bij ons rad. Welke categorie zie jij nog meer?
2: We zijn met Roel bij het rad van de Rue du Soleil. Nou, het kan allemaal niet beter. Roel, je bent op doorreis in het zuiden geweest en nu terug voor nog een paar dagen hier bij Lyon?
3: Ja, zeker. Lekker B&B'tje in het zuiden gehad. En nu een B&B'tje hier in de buurt. Ja. En vandaag een dagje Lyon, voordat het echt heel warm wordt hier.
2: Ja. Nou, wij vinden het al een sauna hoor, maar maakt niet uit. Kijk eens even op het rad. We hadden gisteren inderdaad mannen met vrouwenhaar. Wat vind jij leuke thema's waarbinnen je de muziek zou willen horen? Want jij hebt het in de hand.
3: Ja, omdat we natuurlijk, en jullie ook, en route zijn, zou ik zeggen dat dat wel een goeie is, als ik hem zo zie.
2: Middagborrel vind ik op dit moment eigenlijk ook wel een goeie. Of vakantie in eigen land. Want ja, iedereen die zit te luisteren denkt, ja, leuk met jullie daar, met je sauna en alles. Maar wij willen ook gewoon muziek van eigen bodem. Jij mag een slinger geven aan het rad. Zet hem op. Vind je het spannend?
3: Nee, het gaat
2: kijken, dat is wel spannend, want ik vind het toch wel lekker dat het dan uitkomt op.
3: Ja, dan heb jij hem toch gewonnen. Middagborrel.
2: Middagborrel, mensen. Middagborrel. Nou, wat een heerlijk thema voor dit tijdstip. Dankjewel, Roel. Fantastisch gedaan.
0: Nou, middagborrel. Laat het ons weten via de gratis app van NPO Luister.
1: Ja, alles tussen nu en 6 uur dus in het thema middagborrel. En we hebben jouw hulp nodig. Welke plaat kun je daarin verzinnen? Laat het maar weten.
0: Met het thema dus middagborrel. De plaat die daarmee te maken hebben. Borrel.
1: Red Red Wine van UB40.
0: Oh ja, dat is het.
1: Het Radio 2 weerbericht vanavond en vannacht helder, een graad of 16. Morgen volop zon, 29 tot 35 graden.
0: Het was in de piek 70 kilometer file in Nederland. Dat slonk naar 50. Is het daar blijven hangen, Helene?
4: Nee, het is nu weer bijna 70. 68 kilometer staat er. Maar goed, dat valt voor een dinsdag natuurlijk heel erg mee. En ja, er zijn helaas wel wat ongelukken gebeurd. Die veroorzaken de vertraging van dit moment. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux, 25 minuten oponthoud. Bij knooppunt Benelux is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt bij de Moerdijkbrug aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Op de A17 is een ernstig ongeluk gebeurd, van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. De weg blijft daar waarschijnlijk tot 2:30 vannacht helemaal dicht. Er zijn meerdere vrachtwagens bij betrokken. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En ook de A22 Beverwijk-Velsen is dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. En dat is ook een flink probleem, want ook de Wijkertunnel is dicht door wegwerkzaamheden.
0: Daar waren ze?
4: Daar waren ze, ja.
0: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
4: Tot zo.
0: Het NOS Journaal van 5:30 met Bonjour Stubinitski vanuit Hilversum. Juri, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing komt. De brand in het Franse departement Gironde leidt toch weer op. Vanochtend zeiden de Franse autoriteiten nog dat het vuur zich niet uitbreidde. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis- of vakantieverblijf moeten verlaten. Bij de zware aardbeving in Japan vanochtend is een onbekend aantal doden gevallen toen een winkelcentrum deels instortte. 20 tot 30 mensen worden nog vermist. Door de krachtige beving van 7,1 raakten op het eiland Kyushu gebouwen, wegen en bruggen beschadigd. En dan is er nog nieuws over een Franse sport. Zo'n beetje de bekendste, Jeu de Boule. In Sleen bij Emmen weten ze hoe leuk dat is en vieren ze een jubileum, want de lokale Jeu de Boule club bestaat 35 jaar. Omroep Zo 34 hoorde waarom die leden zo enthousiast zijn.
6: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. Zo. En meestal win ik.
7: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Je beweegt, je loopt, je bukt, je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig.
5: Mooie boel daar in Sleen. Voor wie niet weet hoe het werkt, je moet met je team een metalen bal zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje gooien.
4: Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt bij de Moerdijkbrug aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Op de A17 is een ernstig ongeluk gebeurd, van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. De weg blijft daar waarschijnlijk tot 2:30 vannacht helemaal dicht. Er zijn meerdere vrachtwagens bij betrokken. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En ook de A22 Beverwijk-Velsen is dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. En dat is ook een flink probleem, want ook de Wijkertunnel is dicht door wegwerkzaamheden.
0: Daar waren ze?
4: Daar waren ze, ja.
0: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
4: Tot zo.
0: Het NOS Journaal van 5:30 met bonjour Stubinitski vanuit Hilversum. Jori, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing komt. De brand in het Franse departement Gironde leidt toch weer op. Vanochtend zeiden de Franse autoriteiten nog dat het vuur zich niet uitbreidde. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis of vakantieverblijf moeten verlaten. Bij de zware aardbeving in Japan vanochtend is een onbekend aantal doden gevallen toen een winkelcentrum deels instortte. 20 tot 30 mensen worden nog vermist. Door de krachtige beving van 7,1 raakten op het eiland Kyushu gebouwen, wegen en bruggen beschadigd. En dan is er nog nieuws over een Franse sport. Zo'n beetje de bekendste. Jeu de Boule in Sleen bij Emmen weten ze hoe leuk dat is en vieren ze een jubileum, want de lokale Jeu de Boule club bestaat 35 jaar. Omroep Zo 34 hoorde waarom die leden zo enthousiast zijn.
6: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. En meestal win ik.
7: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Je beweegt, je loopt, je bukt. Je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig.
5: Mooie boel daar in Sleen. Voor wie niet weet hoe het werkt, je moet met je team een metalen bal zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje gooien. De but. En dat butje heet in het Frans

0: werkzaamheden.
1: Daar waren ze?
0: Daar waren ze, ja.
1: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
0: Tot zo.
1: Het NOS Journaal van 17:30 met Bonjour Stubinitski vanuit Hilversum. Jori, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing komt. De brand in het Franse departement Gironde leidt toch weer op. Vanochtend zeiden de Franse autoriteiten nog dat het vuur zich niet uitbreidde. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis of vakantieverblijf moeten verlaten. Bij de zware aardbeving in Japan vanochtend is een onbekend aantal doden gevallen toen een winkelcentrum deels instortte. 20 tot 30 mensen worden nog vermist. Door de krachtige beving van 7,1 raakten op het eiland Kyushu gebouwen, wegen en bruggen beschadigd. En dan is er nog nieuws over een Franse sport. Zo'n beetje de bekendste, Jeu de Boule. In Sleen bij Emmen weten ze hoe leuk dat is en vieren ze een jubileum, want de lokale Jeu de Boule club bestaat 35 jaar. Omroep Zo 34 hoorde waarom die leden zo enthousiast zijn.
3: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. Zo. En meestal win ik.
4: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Je beweegt, je loopt, je bukt, je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig.
2: Mooie boel daar in Sleen. Voor wie niet weet hoe het werkt, je moet met je team een metalen bal zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje gooien. De but. En dat butje heet in het Frans een cochonnet. En dat betekent weer een biggetje. Heb je ook nog wat geleerd? Hebben jullie al gezeur de boel daar?
1: Nee, maar ik dacht dat jeur de boel hier petanque heette, maar... Ah, je ne sais pas.
2: Dat is volgens mij dat is de provinciaalse variant van jeur de boel.
1: Ah, ja. Dat is het, oké.
2: Maar je kan het een beetje door elkaar gebruiken. Leuk, hè, gezellig.
1: Ga je nog wat leuks doen in de hitte?
2: Ik denk dat ik ga jeu de boule. Ja, ik heb er nu wel heel veel zin in gekregen, ja.
1: Ja, wij wilden dat heel graag, maar we hebben vanavond weer heel lang te rijden naar de volgende bestemming. Dus het is geen pretje, hoor.
2: Het is hard werken daar. Nee.
1: Ja, het is hard werken dit, hoor. Nou, bonjour, tot morgen.
2: Doei.
1: Rap du Soleil. Ja. Ik zie al platen staan. Happy Hour komt voor mij.
5: Ja.
1: Deodato, kennen we dat? Happy Hour, Deodato. En nog een andere, Happy Hour van de House Martins.
5: Leuk.
6: De House Martins?
1: Ja. Dit zijn de House Martins. Kennen we dat toch, House Martins?
6: Nee.
1: Nou, zo toepasselijk in het thema van vandaag. Happy Hour dus.

0: tijdens Ruud de Soleil, want we hebben het op de rat gedaan.
1: Ja, exact. Dus denk met ons mee in de meest creatieve zin van het woord. Rob die deed dat. Hij heeft zich gemeld in de NPO Luister-app.
0: Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Het thema is middagborrel. Waar moet ik dan aan denken?
2: Maar ja, ik denk, geen enkele borrel is compleet zonder natuurlijk dat onvermijdelijke shot tequila. Dus daarom wil ik heel graag de jams met tequila horen.
0: Oh, zeg jij tequila of tequila?
2: Nee, ik zeg tequila, maar dat moet iedereen natuurlijk zelf weten.
0: Ja, dat vind ik ook lekker.
1: Ja, lekker zelf weten.
0: Het smaakt hetzelfde, toch?
1: Same.
0: Ja, toch? Potato, potato. Potato. Tomato, tomato. Rob, dankjewel, hè.

0: Pink, Raise Your Glass. Dit is Ruud de Soleil. We zijn bezig met het rad, de Rad de Soleil. En de categorie waarop het rad is gevallen is middagborrel. En daar komen verschillende platen al voorbij. Die hebben we al gedaan. Hebben die al afgekondigd?
1: Zeker, die hadden we net volgens mij. Die hebben we passioneel aangekondigd.
0: Oh, dat is passioneel.
2: Ja, en dit was natuurlijk Raise Your Glass.
1: Van Pink. Die was dan weer voor Jetske. En dan nu weer een plaat voor Bastiaan. En hij heeft toch de telefoon opgenomen. Dus hij hangt aan de lijn.
0: Bastiaan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Ruud.
0: Ja, in de categorie middagborrel tijdens de Rad de Soleil. Het laatste half uurtje van Ruud de Soleil in de middag. Tenminste, laatste van vandaag. En morgen gaan we gewoon weer verder vanaf 6 uur in de ochtend, dat hele week lang. Welke plaat had jij in gedachten?
3: Ik had in gedachten Bob Marley met Stir It Up.
0: En waarom die plaat?
3: Ja, dit is een plaat die mij altijd een zomers gevoel geeft. Dit hele album is altijd op vakantie. Date in de auto, zonnetje erbij. Dus echt aan. En stir it up, hè. Stir it up, shake it up, stir it up.
0: Shake it up, stir it up.

Bob Marley en de Wailers. En Stir It Up. In het licht van de middagborrel tijdens Ratusolei en Rutusolei is dit Espresso Martini. Sabrina Carpenter.

0: Ja, hoe een boomer dan meegaat in zijn tijd. Hè? Dat is echt angstaanjagend, mensen. Dit is de Ruud de Soleil, Expresso Martini in dit geval. Dus Sabrina Carpenter kan volgens Greet prima in Ruud de Soleil in de categorie middagborrel. Daar zijn we daar vanaf. Zijn we in ieder geval technisch gedekt.
1: Heel goed. Er is één plaat die denk ik het meest is aangevraagd door bijvoorbeeld Sjors, maar ook door Aukje. En die hangt dan weer aan de lijn.
0: Aukje, aan de lijn.
1: Of Auken moet ik zeggen.
0: Auken, sorry.
2: Hallo.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Auken.
1: Hallo.
0: Jij hebt ook in de categorie, wat was dat weer, middagborrel, een bijdrage.
2: Ja, het was een plaat die een aantal jaar geleden uitkwam. En inmiddels al van 15 jaar of zo, denk ik. En toen dacht ik van, dit is echt een leuke plaat om even terug te horen. Misschien wel een beetje fout, maar best een leuke.
0: Ja, maar fout is niet altijd erg, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. En ben je dan ook iemand die, ik had het net over indekken, om jezelf technisch in te dekken, dat je dan een guilty pleasure...
3: Ja, precies, dat is wilde ik net vragen.
2: Ja, dat zeg ik dan inderdaad vaak wel. Maar
0: eigenlijk is dat een kutsmoesje, hè? Want een guilty pleasure is eigenlijk alleen maar een soort van Matthijs van Nieuwkerkje om je voor je grachtenvriendjes...
3: Ja, een beetje credible over te komen. Is niet nodig bij ons, hè?
0: Helemaal niet nodig.
3: Nee, wij zijn er gewoon gebleven ook.
0: Dit is gewoon hele goede muziek.
2: Gewoon doen.
0: En die plaat die ik voor jou ga draaien misschien ook wel. Ga je mezelf aankomen?
2: Dankjewel jongens. Je leuk me gewoon. Tropical Danny en Toppertje.

0: Ja, deze galm ga ik meenemen, dames en heren, vanavond van in het hotel. Dan weet je dat het was, Vivian. Als je vanavond wakker wordt door mij, dan heb ik de galm meegenomen. Ja, lekker hoor. Tot zover, toppetje. Tropical Danny en wie was dat?
1: Guillermo.
2: Voor Auken.
0: Voor Auken. De Ruttersolei gaat verder. We wachten namelijk op iemand. We moeten weer vertrekken. We komen langs Tricasta. Dat is een kerncentrale met 123 meter hoge torens.
2: Oh, wist je dat hier al ooit in de omgeving Tricasta wijn gemaakt werd?
0: Zeker, ja.
2: Maar ja, een serie incidenten en ongelukken bij de kerncentrale zeiden die boeren nou, in 2010 laten we die naam maar veranderen van die wijn. Want er wordt niet langer geassocieerd met nucleaire straling en radioactiviteit.
0: Ja, precies. Als je die wijn drinkt, kun je gelijk door de CT-scan. Dan heb je gelijk nog contrast.
2: Zou Helene de Geest bekend zijn met deze wijn?
0: Dat weet ik echt niet. Ik moet haar morgen vragen.
2: In het thema van haar serie.
0: Ja, dat kan. Oh ja, Tsjernobyl.
2: Ja. Ja,
0: dat zou ik deze week kijken. Lekker gezellig. Morgenochtend om 6 uur zijn wij er weer. Dan een Chateauneuf de Paap. Paapje. Paapje. Ja, ik zal gaan afronden.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, laat
0: Vief.
2: Papi.
0: Ik ben gisteren de hele reis lastig gevallen met één vraag. Wat is eigenlijk vakantie?
2: Oh, dan moet ik nu antwoord geven.
0: Nee.
2: Ja, dan laten we dat even zo rondzingen zo.
0: Oh.
2: Met die galm. Okay. Wat is vakantie?
0: Oké. Maar wat is eigenlijk je koffer pakken?
2: Wegwezen.
3: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: We zijn er bijna eens terug.
7: Heb je er zin in?
8: Oh, superveel. Heerlijk.
7: Ja.
6: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens hun rondreis door Griekenland.
9: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
6: We zijn er bijna vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
12: Het is 6:00, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
13: Hey Emily, goedenavond. De sluiting van het Twentekanaal voor de scheepvaart is een flinke economische klap voor ondernemers in de regio. Het zorgt voor honderdduizenden euro's per dag aan schade bij ondernemers. Dagelijks varen er normaal zo'n 40 schepen door het kanaal, zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland.
14: Dat is voor het aantal schepen soort van te overzien. Tegelijkertijd, 40 schepen vervoert wel een hele hoop lading. Want in één schip gaat er gemiddeld een hoeveelheid van 100 tot 120 vrachtauto's. Dus in die zin gaat het wel om hele grote aantallen. Al klinkt dus het aantal van 40 schepen nog relatief laag.
13: Schepen mogen er niet overheen omdat het te droog is. Man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd afgelopen zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij was gewurgd. De twee zouden daarvoor samen een vuurwerkshow hebben bezocht. De minister van Gezondheidszaken in Oeganda zegt dat de ebola-uitbraak in dat land voorbij is. De laatste besmetting in Oeganda was ruim een maand geleden. Het komt volgens correspondent Alice van Gelder doordat Oeganda meteen hard ingreep.
15: Zodra daar de eerste besmetting werd vastgesteld, begonnen de autoriteiten met uitgebreid bron- en contactonderzoek. Verdachte gevallen werden snel getest, geïsoleerd. En er kwam direct ook een intensieve screening aan de grens met Congo. Onder meer met temperatuurcontroles. Oeganda heeft al eerder met ebola te maken gehad, dus ja, ze wisten wat ze moesten doen.
13: In Congo gaat ebola nog wel rond. En in de buurt van Utrecht zijn twee vuilnismannen gewond geraakt door een ontploffende spuitbus. De bijtende stof die erin zat kwam over hen heen en stond ook in brand. Het gebeurde in Tull en het Waal. Met de slachtoffers lijkt het gelukkig mee te vallen. Het weer, vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen 30 tot plaatselijk 35 graden. En maximaal 35 graden dus. Ja.
12: Goed verhaal, dankjewel. Dankjewel. Joeri. Ja. We gaan naar de files bij de ANWB. Is Helene Geest. Dag Helene.
7: Hallo. Ja, er is van een echte spits deze week eigenlijk niet echt sprake. Maar er is wel heel veel aan de hand op de weg. Er zijn veel ongelukken gebeurd, waaronder eentje op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De weg is wel weer vrij, maar tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux heb je nog wel 40 minuten vertraging. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je vanaf Rozenburg 25 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Er is een heel ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. De A22 is dicht van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. En ook de alternatieve route, de A9, is dicht. Vanwege werkzaamheden is dat. Verder een ongeluk op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging 20 minuten.
12: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Mary J. Blige en George Michael trouwens.
7: Tot zo. Ster.
16: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: We zijn er bijna eens terug.
19: Heb je er zin in?
20: Oh, superveel. Heerlijk.
19: Ja? Ja.
18: Marlijn Weerdenburg volgt het wel en wee van een groep kampeerders tijdens een rondreis door Griekenland.
9: Met prachtige routes, lekker eten, genieten van de zon en uiteraard van elkaar.
18: We zijn er bijna vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Het oor.

0: altijd. En dat is precies wat hier wordt bezongen door George Michael en Mary J. Blige. Origineels natuurlijk van Stevie Wonder. Maar deze mag er ook zijn.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Een hele goede avond. Welkom bij Het Oor Wil Ook Wat. Het is zweetnaadje heet. Ja, dat blijft het ook nog wel. We hoorden net van Joeri dat het 35 graden kan worden morgen. Ja, kijk, je kan er tegen vechten of je kunt het gewoon omarmen. Wij gaan er tegen vechten. Nee, schapje, wij gaan niet tegen vechten. Wat wij bieden is een muzikale verkoeling. Want vandaag de geweldige Karen Carpenter. Van de Carpenters heb ik in de Gouden Strot op vele verzoek. Veel te laat, hadden we veel eerder moeten doen. Maar we doen het nu. Misschien toch wel, vind ik, hè? De vrouw met de allermooiste stem ter wereld.
2: We've only just begun to live.
0: Je hoort haar verhaal straks. En weet jij trouwens wat een yearning man is? Of ben je misschien wel een yearning man? Dat bedoel ik dan in romantische zin. Niet per se dat je enorm verlangt naar een koud biertje. Nee, de yearning man blijkt een nieuwe rage in de tv-wereld. Daar hoor je zometeen alles over. Dus blijf lekker hier.
3: NPO Radio 2.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En voor hadden we Foreigner, That Was Yesterday. Mensen vragen me wel eens, hey Em, Emily, E to the M's. De wild in de avond. Hou jij nog een beetje van elektronische muziek? Want het lijkt alsof je alleen maar van 70s yacht rock houdt en zo. Zeker wel, ik hou van alles eigenlijk. Tuurlijk, je kan me s'nachts ook wakker maken voor dit soort dingen. Gewoon dikke beats, bijvoorbeeld deze van Armand van Helden. Goeie. En Dwayne Harden, You Don't Even Know Me. Bengertje toch?

Paul Simon, Graceland en daarvoor Armand van Helden en Dwayne Harden. You Don't Know Me hier op 2. Cody die at Hi Emily. Ik heb zin in een heel specifiek nummer van een Franse rapper, maar ik weet even niet meer hoe die heet. Het begint met een gitaartje, daarna komt er een beat bij en in het refrein gaat hij opeens heel veel hoger en harder rappen en zingen. Weet je over wie ik het heb? Ik denk dat jij deze bedoelt, Cody. Is het deze? Je me tire van Maître Gim? Laat maar weten via dezelfde app. Ik hoop dat ik het goed heb.

0: Met regime en je me tire hier op NPO Radio 2. Inmiddels is half zeven de NOS headlines. Krijg je van Jori.
1: Het onderzoek van de explosieve opruimingsdienst in Amsterdam-Osdorp naar een auto met mogelijke explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanochtend was dat nog niet zo en waren de hulpdiensten positiever. Maar aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. Hoewel er in Spanje nog altijd grote branden woeden, mag een deel van de geëvacueerde mensen weer terug naar huis. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het voor inwoners van 13 gemeentes in Avila en Madrid veilig genoeg om terug te keren. En regisseur en actrice Halina Rijn is in de prijzen gevallen. Ze krijgt een gouden kalf voor de filmcultuur. Het is een soort ereprijs voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de Nederlandse filmwereld. Ze noemt de prijs een grote eer en is dankbaar dat ons land zo'n toegankelijke filmindustrie heeft.
2: Ik heb alles te danken aan het feit dat ik een kans kreeg als actrice eerst en daarna als regisseuse. En dat ik instinct mijn eerste film, wat best wel een extreme film is. Zoiets kan je alleen maar maken in een land als Nederland. In Amerika zou dat nooit kunnen. En daardoor zit ik nu hier in het buitenland films te maken.
0: Wat een heftig nieuws.
1: Ja, inderdaad, Emily. Halina Rijn kreeg als actrice al 2 gouden kalveren en maakt nu dus als regisseur films. Ze krijgt de prijs in oktober op het Nederlands Filmfestival.
3: Nou, uitstekend.
1: Want weer nog vanavond en vannacht droog bij een graad of 17. Morgen tropisch warm en maximaal 35 graden.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB. Is Erik Evengroen. Hi, Erik.
4: Hi, Emily. Goedenavond. Ja, een paar bijzonderheden nog op dit tijdstip. De A8 om te beginnen. Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad Koog 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dan is de A17 van Roosendaal naar Dordrecht nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag al een ernstig ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vanavond 3 uur, of vannacht kan ik beter zeggen, 3 uur duren. En tenslotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Meidrecht is een gaslek, daarom is de weg op dit moment dicht.
0: Dankjewel. Series met romantiek waarin mannen heel hard smachten naar hun geliefde. Ze zijn populair en je hoort zo meteen waarom dat is.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2. Topsong.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: mannen verlangen. Zoals eigenlijk meisjes en vrouwen naar jongens en mannen verlangen.
1: Oké. Want ja. Is dit onnatuurlijk?
0: Nou, onnatuurlijk zou ik niet willen zeggen. Dus misschien een beetje ongebruikelijk eigenlijk in onze maatschappij. Dus je ziet dat er vooral onder hetero vrouwen toch wel veel geklaagd wordt over hetero mannen, dat er een gebrek aan interesse is. Hè. Stel eens een goede vraag, hoor je de hele tijd voorbij komen, ook in datingprogramma's op televisie. Toon eens wat interesse. En deze series en de boeken waarop ze gebaseerd zijn, die tonen eigenlijk een soort sprookje waarin die mannen emotioneel kwetsbaar zijn, waar ze gevoelig zijn, waar de rollen eigenlijk bijna een beetje omgedraaid lijken.
1: Ja. Maar ik denk dan meteen aan klassiekers van Jane Austen. Volgens mij Mr. Darcy, dat soort lui, Pride and Prejudice. Hè, dat één handaanraking, dat was al. Er hoefde niks expliciets in, maar dat was al. Weet je, oh, wat gebeurt hier? Is dat het begin van de smachtende mannen?
0: Ja, dus het hangt ontzettend samen met de romantiek. Hè. Dus de romantiek eigenlijk als stroming. En die hangt dan weer samen met het tijdperk waarin we leven. Wat wel de moderniteit genoemd wordt. Dat komt de traditionele middeleeuwen eigenlijk. Er breekt er nieuwe tijd aan met de verlichting, de industriële revolutie. De samenleving verandert heel erg. En dan breekt dus de tijd aan waarin we nu eigenlijk ook nog leven. Dus sociaal wetenschappers zeggen wel dat we nu in hoogmoderniteit leven. Dan draait alles om het verstand eigenlijk, hè, om wetenschap. En die romantiek is daar een soort reactie op. Die weer aandacht vraagt voor het mysterieuze, het zachte eigenlijk ook. En Pride and Prejudice is een goed voorbeeld van een boek wat binnen die romantische stroming valt. Het heet niet voor niks een roman. Mm-hmm. Dus je zou dat het begin kunnen noemen. En er is een hele lange traditie eigenlijk van vrouwen die dit soort content, zouden we nu noemen, consumeren. Denk maar ook aan de boeketreeks, boekjes van vroeger, waarin er dan een sultan was die toch heel gevoelig bleek te zijn. Of een man die van binnen heel kwetsbaar was en een ruwe bolster, blanke pit. Dat soort boekjes lazen we toen ook gretig, zeg maar. En nu heb je dus nieuwe boeken, maar ook dit soort series.
1: Ja, maar ik heb ook het gevoel dat heel veel van die dat het veel schrijfsters zijn van die boeken. Ja. Dat het is overgesprongen naar vrouwelijke schrijvers en vrouwelijke regisseurs van die tv-shows. Ja. Alsof die zeggen, wij weten beter wat een vrouw wil.
0: Ja, en Pride and Prejudice is natuurlijk ook geschreven door vrouwen.
1: Precies, ja.
0: Dat waren de eerste keren dat vrouwen boeken gingen schrijven, of boeken mochten schrijven, of gepubliceerd werden, kan ik beter zeggen. En kijk, wat je er eigenlijk in ziet, binnen media en communicatiewetenschap hebben we een concept dat heet de male gaze, eigenlijk de mannelijke blik. En heel veel populaire cultuur wordt gemaakt vanuit en met die mannelijke blik. Dus neem een serie als Selling Sunset. Nou, dan zie je dat die vrouwen echt van door de camera opgegeten worden bijna. Hè. Dus die bekijkt ze van boven tot onder. Dat hele lichaam wordt zo langsgelopen. En dat is die male gaze. Dat is dus een blik van een verondersteld mannelijke heteroseksuele kijker. Wat best wel gek is, want het zijn voornamelijk vrouwen die naar Selling Sunset kijken. Dus als vrouwen zijn we gewend eigenlijk om met die blik van een heteroseksuele man te kijken. En wat deze series doen, dus ook bijvoorbeeld He That Rivalry doet, is kijkt eigenlijk echt met een female gaze, waarin het object van begeerte niet de vrouw is, maar de man. Het zijn ook allemaal hele mooie mannen met hele mooie lichamen.
1: Ja.
0: Dat vinden vrouwen mooi. Het is ook niet verwonderlijk dat veel hetero vrouwen naar homoporno kijken.
1: Oh, okay.
0: Het is hetzelfde fenomeen. Ja.
1: Oké. Maar het is wel, zeg maar, het gaat allemaal trager, hè, dat proces. Tenminste, dat is wat ik denk te zien als ik dit allemaal kijk. Dat het niet meteen van pats, we hebben een date, maar dat het gaat van een blik en dan in de volgende aflevering is er een hand of weet je wel. Is dat ook onderdeel van dat vrouwelijke perspectief? Dat, zeg maar, wat Jane Austen dus ook schreef, hoe zij ook schreef in haar boeken?
0: Nou, dat verschilt. Hè. Dus He That Rivalry bijvoorbeeld is volledig omgekeerd. Daar begint het met stomende seks.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: En komt de verliefdheid pas later om de hoek kijken. Dus ik zou zeker niet zeggen dat het soft is. Het heeft een absoluut sensuele ondertoon. Maar wat je heel duidelijk ziet, is dat het gaat om om die emoties die mannen hier hebben. En daar zit ook echt dat element van fantasie in. Hè. Dus die vrouwen.
1: Omdat mannen niet over hun emoties praten, normaal gesproken, bedoel je?
0: Omdat veel mannen dat toch niet doen. Ja, nee. Dus die mannen gedragen zich op een manier die eigenlijk ja, niet aansluit bij wat we gewend zijn in de praktijk. En dat maakt het natuurlijk ook zo heerlijk om te ontsnappen in zo'n boek of in zo'n serie. Het is echt escapisme, het is een sprookje. Het gaat er anders aan toe dan wat je misschien thuis op de bank hebt zitten.
1: Ja, ik ben ook benieuwd, is dit een soort van ding van we zitten in zo'n digitale, weet je wel, wereld met ChatGPT en met allemaal van die dating apps en zo, dat we eigenlijk dit hier weer terug naar willen, naar de male yearning of the yearning man.
0: The Yearning Man. Ja. Nou, ik denk dus dat het best wel een beetje van alle tijden is. En wat nieuw is, is dat deze vrouwen er nu zo succesvol mee zijn. Eigenlijk in de mainstream. Hè. Dus die boeketreeks boekjes, daar werd best wel op neergekeken.
1: Ja.
0: Nou, nu wordt ook soms van deze series, zoals van Off Campus, soms al gezegd dat het ook niet misschien de allerhoogste kwaliteit is. Maar het kijkt heel erg lekker weg. Ik weet niet of het per se te maken heeft met digitaliserende tijden. Ik denk wel. Kijk, we hebben te maken met een soort van crisis rondom heteroseksuele mannelijkheid. Denk ook aan de mannensfeer. Hmm. Waarin mannen zich eigenlijk afzonderen. Denken dat ze indruk kunnen maken op vrouwen door de perfecte kaaklijn te creëren. Terwijl, ja, wat wil zo'n hetero vrouw nou het liefst? Ja, dat je dus een keertje geïnteresseerde vraag stelt. Dat je emotionele intelligentie toont.
1: Dat is gewoon wat we willen. Was wild als wijp. Ja, precies. Schrijver en sociaal wetenschapper Linda Duits, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: We kijken toch weer anders naar al die mannen.

0: De topsong deze week is voor Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. En daarvoor hadden we Patti Smith en Because the Night. Ja, Heated Rivalry, Every Year After, The Summer I Turned Pretty en Off Campus. Dat zijn zomaar titels van series die iets gemeen hebben met elkaar. Het zijn namelijk bewerkingen van boeken die Yearning Men in de spotlight zetten. En ze zijn razend populair.
1: For a second, I forgot it's not me who's marrying her. Whatever I thought was happening here was only in my head. She and Jer, that's the reality.
0: Hallo, schrijver en sociaal wetenschapper Linda Duits, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat zijn Yearning Men nou precies en waarom kijken we er zo graag naar?
2: Ja, Yearning Men zijn eigenlijk smachtende mannen, verlangende mannen die naar meisjes en vrouwen.

0: kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag, kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
1: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis? Of?
2: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven.
3: Al heeft

0: nog aardig wat appjes binnen over de yearning man trend. En de gevoelige mannen. Ben jij een yearning man?
1: Nou, ja, ik heb net pas geleerd wat het is. Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik vind jou wel een romantische ziel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik hoop dat mijn vriendin meeluistert.
0: Ik zal het even vragen aan haar straks. Joppe reageert nog even, die heeft wat ingesproken.
2: Ja, dan hoor je zo'n gesprek aan over vrouwen en mannen en gevoelens. Nou ja, ben je een man die zijn gevoelens deelt en interesse toont in een vrouw, word je weer gefriendzoned. Ja. Story of my life.
1: Oh, Joppe. Kunnen we iets voor je doen?
0: Ja.
1: Laat het weten.
0: Kun je vrij ontvangen? App ons even, dan kunnen we een signalement. Of noem je zoiets? Een,
1: ja. Ja.
0: Signalement. Toch? Een contactding. Advertentie. Contactadvertentie?
1: Goed.
0: En wie zoek je dan, Joppe, of zoek je niet? Ben je gewoon forever yearning?
1: En
0: cool. Never getting.
1: Oh.
0: Just being.
1: Forever yearning klinkt wel mooi.
0: Forever yearning. Zou dat mijn debuutalbum worden?
1: Ja. Yeah.
0: Forever yearning.
1: Precies.
0: Never learning.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Grote uitdagingen op de Weusden.
5: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
4: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niet buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
8: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
7: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Zo. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan van der Putten. Dus even kijken hoe het nu is op de wegen bij de ANWB. Is nog Erik Evengroen. Hi Erik.
10: Hi Emily. Nou, twee bijzonderheden nu nog. De A13 draagt richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en de Moerdijk door een ongeluk met diverse vrachtwagens. Omleiding kan eenvoudig via de Haarlemvlietbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vanavond vannacht, zeg het weer, 3 uur duren.
9: Dankjewel.
10: Jo.
9: Hoi. Doeg. We gaan er door met het oor. Zometeen Karen Carpenter in de Gouden Strot. Daar heb ik helemaal zin in. Ster.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Grote uitdagingen op de Weusden.
5: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
4: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Morgenochtend vanaf 6

0: We waren net hier in de studio bezig met een behoorlijk goede Mick Jagger-imitatie. Het zit hem vooral in het wijzen, denk ik.
1: Ja.
0: En dat je dan een beetje zo met je schouders naar achteren schuin naar voren loopt.
1: Ja, en die handjes, toch? Die, die T-Rex-handjes.
0: Deze. En dan, hij doet ook een soort van die kippenwings, zeg maar. En dan zo wijzen.
1: Ja, en dan zo haar achterover.
0: Ja. Maar goed. Het is radio, dus je ziet het niet. Jammer. Dit is het tweede uur van het radioprogramma genaamd inderdaad Het Oor Wil Ook Wat. Welkom, mijn naam is Emily de Wild en ik serveer hier de plaatjes en de praatjes. Daarover gesproken zometeen een nieuwe aflevering, want het is dinsdag, van De Gouden Strot. Met vandaag niemand minder dan de geweldige Karen Carpenter. Love haar. En misschien gaan we ook nog wel wat verzoekjes doen. Denk het bijna wel. Dus heb je music on your mind? Of is er iets anders van Jagger dat je wil horen? Is er iets waar ik je blij mee kan maken? Misschien gewoon iets van nu? Mag ook. App me via de NPO Luister-app. En ik ben heel benieuwd waar.

0: topper is hoor. Nou en of Jonas Blue en ervoor Electronic.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: Vandaag een unieke gebeurtenis in dit programma. Een gouden mijlpaal, zo u wil. Want we zetten namelijk iedere week een zanger of zangeres hier in het zonnetje. Doen we in de Gouden Strot, zo heet deze rubriek. En eerder deden we dat met bassisten in de Gouden Snaar. En daarvoor, jaren geleden, deden we dat met drummers in het Gouden Trommelvlies. Nou, nog nooit was er één persoon die eigenlijk in meerdere rubrieken is opgedoken. Tot vandaag. Een paar jaar geleden eerden we haar namelijk in het Gouden Trommelvlies als drummer. En vandaag is haar stem aan de beurt. Ik heb het over de geweldige Karen Carpenter.

Ja, het is allemaal niet normaal. Het is allemaal goed. Karen Carpenter, de zingende drummer van Silky Smooth soft rock duo The Carpenters. Ze wordt geboren in 1950 in Connecticut en verhuist daarna naar een buitenwijk van Los Angeles. En daar begint ze op haar 14e met drummen in zo'n marching band op school, omdat ze dan niet naar gym hoeft. Na de middelbare school belandt ze vervolgens in een koor en daar valt ze uiteraard meteen op. Haar dirigent die zegt: Karen is geboren popzangeres en samen met haar broer Richard en een bassist starten ze dan ook een band, namelijk de Dick Carpenter Trio, vernoemd naar Richard. En als Karen 18 is, komen ze voor het eerst op tv met Karen op drums en zang.

Want ze is ook dus een begenadigde drummer, die Karen. Ondertussen proberen ze ook als duo een platencontract te krijgen. En dat lukt ook gewoon een jaar later. Want de platenbaas is behoorlijk geïntrigeerd door de stem van Karen. In 1969 komt het eerste album van The Carpenters uit. En ja, het doet eigenlijk niet zoveel. Het platenlabel draait er zelfs verlies op. Dus het label zegt, ja, er moet een hit komen, jongens. Er moet een hit komen. Ze bellen niemand minder dan Burt Bacharach. En ze vragen of ze een liedje van hem mogen bewerken. Close to You. Ja, natuurlijk. Ja, dat is dé grote doorbraak voor de Carpenters. En let ook even op die koortjes, hè, van Karen en Richard zelf. Close.

Het is ook altijd zo mooi als familieleden met elkaar zingen, omdat die stemmen een beetje op elkaar lijken. Nou goed, Close to You, dat is eigenlijk het nummer dat voelt als een soort vertrouwde warme winterjas op een koude winterdag. En dat komt natuurlijk door haar stem, haar prachtige stem. Want ze heeft niet per se een heel krachtig keelgeluid, maar ze is wel heel genuanceerd, ze is zuiver en ze klinkt bijna als fluweel. Nou, platenbaas Herb Alpert die zei, ze is het type zangeres dat bij je op schoot gaat zitten en dan zachtjes in je oor zingt. Paul McCartney vond haar ook de beste vrouwelijke stem ter wereld. En Karen die had ook een fenomenaal bereik van 3 octaven. En toch hoor je haar eigenlijk in de lage regionen zingen. Daar klinkt ze ook wel heel mooi. En daarover zei ze eigenlijk zelf, the money's in the basement. Luister maar.

Dit was live, hè, trouwens. Een stukje live Carpenters. Nou, Karen die was trouwens ook een one-take wonder. Ze had maar één opname nodig om haar fluwelen vocalen op de plaat te zetten. Nou, een one-in-a-million talent. Helaas komt haar leven in en ook haar carrière veel te vroeg ten einde. Als ze in 1983 overlijdt aan de gevolgen van anorexia. Super tragisch. Maar gelukkig kunnen we wel nog steeds genieten van haar prachtige zangkunsten. Lieve Karen Carpenter, welkom in de Gouden Strot.

0: Hoe oud was jij toen jij hoorde dat dit Grace Slick is van...
1: Jeff's an Airplane.
0: Jeff's an Airplane.
1: Zeker. 8 jaar geleden, ik weet het nog, de dag van gisteren.
0: Dacht ik al. Die hebben we ook gedaan in de Gouden Strot. We krijgen nog appjes over Karen Carpenter. Ja, natuurlijk, dat is een fenomeen. Patrick die zegt, oké, dus zeg maar over mensen die dus in meerdere rubrieken van ons zijn geweest. Zoals het Gouden Trommelvlies voor drummers of de bassisten.
1: Ja.
0: Zegt Patrick, dus Don Henley en Phil Collins en wat andere zingende drummers hebben nooit beide rubrieken gehaald.
1: Nee, dat is wel waar.
0: Dat is wel waar. We hebben inderdaad nooit Don Henley gedaan en we hebben nog nooit Phil Collins gedaan.
1: En vinden we dat die kwalificeren?
0: Voor de Gouden Strot.
1: Voor de Gouden Strot.
0: Ja, ik vind van wel.
1: Allebei?
0: Nou ja, ik vind vooral in het geval van Phil Collins, die hou je er altijd tussenuit.
1: Ja,
0: zeg maar, die
1: ja.
0: heeft zo'n markante stem, zo'n markant stemgeluid. Ja. Dus ik vind Don Henley is ook een begenadigd zanger natuurlijk. Maar die, daar hoor ik ook wel dat Don Henley is. Maar minder dan bij Phil Collins.
1: Ja, ja, ik vind bij Phil Collins altijd, you love him or you hate him.
0: Ja.
1: And I love him.
0: I do too.
1: Ja.
0: I do as well. Maar hij heeft ook wel een batterij aan hits op zijn naam, zeg maar. Je kan niet...
1: Ja, maar daarom werd hij ook zo vervelend natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij was op een gegeven moment was hij overal. En dan op die platen ook nog met zijn gezicht. Zo ja.
0: Cocaine is the hell of a drug. Hij is overal in te zetten. Goed, laat nog even weten wat ik voor je kan draaien. Misschien wel iets van Phil? Ja, iets van Phil Collins? Iets van Don Henley? Misschien wel. Of gewoon geen van beide. Kan natuurlijk ook. Je denkt, nou...
1: Alles is mogelijk.
0: Gewoon Roxy Dekker, jong.
1: Maar een deep cut? Phil Collins deep cut?
0: Ja.
1: Zou mooi
0: gewoon
1: zijn.
0: Gewoon iets echt B-side ergens onderin.
1: Ja.
0: Dat je dan moest wachten. Dan hoor je eerst niks, 30 seconden. En dan kwam er nog een nummer.
1: Ja, precies.
0: Dat waren nog eens tijden, hé.

0: hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja, zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
3: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
0: Frans-Duits. Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja. Zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
3: Frans-Duits gaan we draaien.
0: Frans-Duits. Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2. Yeah, yeah.

0: ook mooi hoe dat werkt. Als je What a Man draait, dan staat ineens Morat in de gang. Als een soort Pavlov-reactie. Wow. Te grinden, te grinden. Ja, ja. Hey, we hadden het natuurlijk net even over... moet Phil Collins een keer in de Gouden Strot? Hebben we het nooit behandeld, denk ik.
1: Maar ik wil Phil Collins.
0: Je wil meer Collins.
1: Ik wil meer Collins.
0: Ja, ja, ik heb het ook een beetje, want... Volgens mij hebben we hem nooit behandeld. En ik vind hem wel degelijk een super markante zanger.
2: Ja, ja, nu we het er zo over hebben, denk ik, shit. Dit
0: laat hem
2: gebeuren.
0: Doen. Volgende week?
2: Ja, is goed.
0: Phil Collins, volgende week. Okay. Hi, Michael.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, hi. Hallo. Ja, jij had het, ik vroeg natuurlijk net van, wat wil je van... zullen we iets draaien van Phil of van Genesis of van Don Henley? Heel andere band, heel andere persoon. Maar toen kwam jij met een hele leuke.
3: Ja, ik hoorde jullie zo. Ik zat aandachtig te luisteren zoals altijd. En ik denk, ik hoorde iemand wat zeggen over een duister B-kantje of iets wat je niet zo vaak hoort.
0: Ja.
3: Ik denk, die Evercapture van Genesis, dat is zo'n vet nummer. Alleen, dat hoor je helemaal niet zo vaak. En hij drumt er een lijst goed in. En daarna die zang is top. Dus ja, ik zou zeggen, gooi hem erin, joh.
0: Ik gooi hem erin. Ik ben helemaal overtuigd. Dankjewel, Michael.
3: Jongen,
0: heel leuk.
3: Dankjewel.
0: Doei, doei. Speciaal voor Michael en voor jou, Abba Cap van Genesis, hier op NPO Radio.

0: travel from villages near and far. Lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots. Is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit...

0: Lijk ik op Maan? Ik krijg echt best wel vaak die vraag.
1: Ja, weet je, op haar nieuwe vibe, toch?
0: Maar dan... maar daar is ze blond.
1: Oh. Oh, dan bedoel ik haar oude vibe.
0: Ik vind wel een beetje dat wij familie zouden kunnen zijn.
1: Ik denk wel dat al die piercings jou ook heel goed zouden staan.
0: Heeft zij piercings?
1: Overal, toch?
0: Oh ja?
1: Ja, dacht ik wel.
0: Nergens piercing. Nee, zie waar. Ik heb mijn oren. En ik heb ook die tweede gaatjes ook laten doen. Maar die zijn dichtgegroeid. Omdat ik er nooit iets mee deed.
1: Kunnen we zo over even open?
0: Ja, live. Ja. Open scheuren. Ik kreeg nog een appje van Gerald. Die zei: Emily, ik ga naar Texas volgende week. Naar Houston. Zou je Texas willen draaien met Inner Smile?
2: Tuurlijk.
0: Goeie band. Goeie plaat. Oh, love Texas. Houston is ook heel leuk. En heel erg heet, Gerald. Dan weet je dat er was.

0: Ik had de jaren 60 en 70 graag meegemaakt.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Toch, qua kleding, qua...
0: Kleding, muziek.
1: Hele 60 swag.
0: Vibe.
1: Ja, begrijp ik het ook. Ik zat dus na te denken, want het is pas dinsdag, hè, maar ik ben al helemaal bezig met de Pride en aankomend weekend.
0: Ja, ja.
1: Want ik zit dus op een boot, hè, dus ik mag met een boot meevaren. Ja, dat is echt super vet. Ik bedoel, vanaf de kant is het ook vet hoor, want dan zie je al die boten voorbij varen natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zie natuurlijk alleen maar onze eigen boot. Maar dus ik zat al te denken van, oké, wat trek je aan? We kregen in de mail, kregen we namelijk een mailtje van de organisatie. Ja. Het idee is dat iedereen ton sur ton draagt.
0: Ja, ja.
1: En met een kleur uit de regenboog. Hè. Dus je moet een kleur uit de regenboog kiezen. Welke kleur denk je dat ik heb gekozen? Wat vind je bij me passen?
0: Roze.
1: Nou, is het serieus?
0: Paars?
1: Nee. Nee, wat vind je echt bij me passen?
0: Roze. Wat is het een moeilijk gesprek?
1: Nee.
0: Nee, ik weet niet.
1: Nee?
0: Wat dan?
1: Nou, de kleur van de natuur.
0: Groen?
1: Ja.
0: Want?
1: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Want ik had daar een leuk shirt bij. En ik had ook al leuke groene sokken. Ja. En ik had ook leuke groene schoenen. Dus nu moet ik alleen nog een groen kort broekje fixen. En dan heb ik zeg maar de hele look heb ik dan compleet.
0: Ben je helemaal in het groen?
1: Ja.
0: Oké. Vet.
1: I know. Dus kijk, zaterdag.
0: Nou, heel leuk. Ga je nog draaien daar ook op een boot?
1: Nee. Ik ga meevaren en mee dansen.
0: Mensen kunnen jou zien. En wat moeten ze roepen als ze jou zien op een boot?
1: Oh, ja. Wat moet je roepen? Soms zie ik wel eens iemand leuks aan de zijkant. Dan denk ik van, oh, ik wil je telefoonnummer wel.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe doe je dat?
0: Ja.
1: Snap je? Want je vaart natuurlijk voorbij. En je kan het wel proberen te gebaren.
0: Ja, je gaat even...
1: 06.
0: Ja,
1: ja, ja, snel, hoe doe je dat?
0: Ja, weet ik niet. Misschien hebben mensen wat tips. Als je luistert nu en je denkt, ik doe dit zo.
1: Ja.
0: Bij de Pride of bij iets anders. App dan even met die NPO Luister. Help Morad even aan die nummers, joh. Je hoort hem zo meteen. Ik ben er morgen weer om 6. Hopelijk tot dan.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Met Morat.

0: 2 op je dinsdagavond ervoor Little Lies, Fleetwood Mac. Ah, zo lief. Dus ik zeg net tegen Emily van ja, toch wel handig als ik dan op zo'n boot sta aanstaande zaterdag. Dat ik dan toch in contact kan komen met leuke mensen die aan de zijkant staan. Zo van oké, ik wil je telefoonnummer of... Maar dat gaat bijna niet, omdat je voorbij vaart. Komen er allemaal luisteraars in de NPO Luister-app met allemaal handige ideeën over hoe ik dan alsnog in contact kan komen met mensen aan de kant. Kaat bijvoorbeeld, die heeft het over. Je kan bijvoorbeeld een QR-code maken. Dat mensen die dan scannen, dat die QR-code doorverwijst naar je Facebookpagina. Dan kun je daar, zeg maar, in de Messenger, kun je verder contact maken. Leuk, goeie. Jan die zegt, hey Morad, je hebt een rolmaatje, oftewel zo'n centimeter. Deze heb je ook in grotere mate, bijvoorbeeld in de breedte van 20 centimeter. Je schrijft hier op je telefoonnummer. En als je dan iemand leuk vindt, dan trek je hem eruit. Het rolmaatje, hè? En dan zegt hij ook nog veel plezier. We houden het netjes en veilig. Dat vind ik soms het probleem van de Pride. Succes. Wat bedoel je met houd netjes en veilig? Dat bedoel je als in van veilige seks? Of, want volgens mij is dat een ding wat echt over de hele wereld nodig is, toch? Dat mensen het gewoon veilig doen. En niet per se een Pride dingetje. Maar ik zie nog allemaal leuke andere ideeën binnenkomen. Thanks ervoor. Thanks. Maar het is vandaag dinsdag en ik heb je hulp nodig. Want we gaan op zoek naar...
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Die hebben we wel even nodig. Ik ben ongeveer 2 uur geleden de sportschool ingedoken. En dat was niet zo'n heel goed idee, want de temperaturen zijn hoog. Nou, dat voel je. Dus helemaal slapjes en helemaal... Dus ik ben wel toe aan een relaxte plaat. Ik zat zelf te denken van, oké, een beetje vakantievibes. En echt wel een hele ontspannen plaat. Is die van de Buena Vista Social Club. Toch? Stefan, die volgens mij wel elke dinsdag meedenkt over een plaatje. Die dacht aan het volgende.
2: Hey Morad, ja, voor die toch dinsdag dacht ik aan een Nederlandse band die hele filmische muziek maakt. Haven. Het is echt een perfecte band voor deze zwoele dinsdagavond. En ik zat te denken aan een plaat als The Sea of misschien Where the Heart Is. Dus voor die toch dinsdag gewoon iets van Haven.
0: Nou, dan komen we dus uit bij dit geluid. Kan natuurlijk ook. Echt, en bijna alle platen van Haven zijn dan mogelijk op deze Detox Dinsdag. Maar jij mag het zeggen, dus kruip in de NPO Luister-app. Wat is die ene plaat waar we helemaal lekker op gaan ontspannen? Waar we helemaal relaxed van worden en dan kunnen we daarna weer meteen knallen. Kom maar door, je kan een berichtje typen, maar inspreken vind ik ook leuk.
1: NPO
3: Radio 2.

Hazes in de muziek van Dutchie. En Good Enough op Radio 2. Als er één powervrouw is in de muziekwereld, hè, welke naam popt er dan in je op? Nou, oké, Beyoncé, maar ik bedoel echt de powervrouw onder de powervrouwen. En dan is dat gewoon Tina Turner. En ze heeft echt wel een ongelooflijk leven gehad. Eentje van pieken, maar ook echt wel diepe dalen. En ze verloor onder andere een zoon aan zelfmoord. Veel mensen weten dat niet eens. Ze kreeg kanker, overleefde dat ook gelukkig. En aan het begin van haar carrière zat ze echt in een vreselijk huwelijk met Ike Turner. Nou, dat verhaal dat ken je waarschijnlijk wel. Thuis werd ze fysiek en mentaal mishandeld, terwijl ze samen op het podium moesten staan om hun hits te zingen. Gelukkig kwam er een scheiding. Maar Tina die moest daarbij wel afstand doen van de rechten op hun gezamenlijke nummers. En dat betekende ook dat er opeens geen geld meer binnenkwam. Dus Tina ging solo aan de bak. En dat meteen haar eerste soloalbum Private Dancer een mega succes werd. Nou, dat kon ze eigenlijk maar moeilijk bevatten.

0: en ik word geholpen door Rob.
1: Hoi Moerad, ah, met Rob.
0: Hey Rob, hoe is het leven daar?
1: Goed hoor.
0: Lekker, want je hebt trouwens een verzoekje ingediend. Ook een beetje naar aanleiding van aankomende zaterdag, de Pride.
1: Ja, absoluut.
0: Want wat heb jij met de Pride? Ga je er naartoe?
1: Nou, ik hou niet zo van de Amsterdamse Pride. Helemaal niet. Ik accepteer wel mensen dat ze homo zijn, lesbisch zijn en wie je ook bent. En ik luister zaterdag naar Jeroen van Inkel. En ik hoorde op de Radio 2 dat via Duitsland wat er allemaal is gebeurd is via de Pride. En dat vind ik zo acceptabel en zo respectloos dat je met die mensen omgaat. En daarom kan ik Halsema al begrijpen van wij gaan maatregelen nemen. En daarom dacht ik aan dit nummer. Want dit nummer hoor je zo weinig op NPO Radio 2.
0: Plus, er zit nog een extraatje aan vast. Een van de twee artiesten wordt gezien als een soort van LGBTQ mother.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Ja, oké, ook nog. Ook dat nog inderdaad. Maar ik hoorde je zeggen van ik hou niet van de Amsterdamse Pride. Is dat vanwege een beetje de angst, bedoel je? Omdat je net Duitsland noemde, of?
1: Nou, het is gewoon Nederlanders kunnen niet meer accepteren wie ze zijn, zeg maar, Moerad.
0: Ja, maar je zegt ik hou niet van de Amsterdamse Pride. Ik probeer dat verhaal zeg maar te begrijpen.
1: Dat is niet vanwege de mensen. Dat is gewoon vanwege die drukte. Ik kan niet zeggen.
0: Dat snap ik. Die drukte is ook wel lastig. En ook zeker omdat het de World Pride is, komen er dit keer niet tienduizenden, maar echt volgens mij wel 1 miljoen mensen naar Amsterdam.
1: Zeker.
0: Dus die straatfeesten die sla ik ook over, want het is gewoon niet te doen. Welke plaat mag ik instarten als Detox Dinsdagplaat?
1: Came no. Verder weet ik niet hoor, maar...
0: Maakt niet uit.
1: Wil vertalen.
0: Moet ik je helpen, Jason Donovan en Especially For You.
1: Zeker. De Detox Dinsdagplaat.

0: deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja, zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. Ja. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
3: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
2: Frans-Duits.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja, zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
3: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
2: Frans-Duits.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: Duits. Dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
2: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
0: Frans-Duits.
3: Meer Ruud Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

Bob Sinclair en Love Generation. Heb ik nu Bob Marley voor je klaar liggen? Tenminste, zijn muziek. En even over Bob Marley gesproken, dat was een man van routines. Nou, veel van zijn dagen zagen er best wel hetzelfde uit. 'S Ochtends stond hij heel vroeg op. Dan ging hij hardlopen, voetballen. Vervolgens was het tijd om te mediteren. En dat deed hij dan in de tuin. Tussen de vogeltjes. En dan plukte hij iedere dag de zaadjes tussen het wiet vandaan. Nou, die zaadjes gooide hij dan op de grond. En je raadt waarschijnlijk al wie die zaadjes kwamen opeten. De vogels. Nou, dus als Bob Marley dan op een dag een paar vogels bij elkaar ziet zitten, dan vormt dat de inspiratie voor dit liedje.

Lola Young en From Down Here. Het is bijna tijd voor het spannendste moment van de avond. De ballen van Morad. Dat betekent dat ik je hulp nodig heb. Je mag je gaan bemoeien met de muziek. Zometeen trek ik weer een bal. En aan elk cijfer hangt een thema. En binnen dat thema mag jij dan een nummer aanvragen. Nou, er zitten nog 75 ballen in het apparaat. Dus 75 categorieën die getrokken kunnen worden. Welke naar boven komt, dat is de vraag. En je hoort het zometeen.

0: is het tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, en de ballen worden alle kanten opgeblazen in de bak. En dan komt er uiteindelijk één random balletje omhoog geblazen. Anne, het is balletje 22. Jij kan op je lijstje kijken wat er bij 22 staat.
2: Ja, dit is zo'n gevalletje. Ja, we hadden het er straks al even met elkaar over. Missen vier balletjes. Dus
0: deze is al een keertje getrokken.
2: Dat we wat dubbel trekken. En deze is dus al geweest.
3: Dan trek ik de volgende bal
0: uit het apparaat. Het is balletje 10.
2: Even kijken. Nou, die is nog niet geweest.
0: Oh ja, vertel.
2: Dat is de categorie jouw nummer 1 in de top 2000.
0: Oh jee. Oké, dan gaan we nu al midden hartje zomer denken aan die hele top 2000... en wat jij eigenlijk op nummer 1 hoort te hebben staan.
2: Ja.
0: Oké, kom maar door. Dus geen Queen, Bohemian Rhapsody dan, denk ik. Maar laten we denken aan een leuk alternatief. We zijn er vroeg bij dit jaar. Jouw nummer 1 in de top 2000. Kom maar door via de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
6: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
5: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht, bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividendity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: We trokken balletje nummer 10. En die staat voor de categorie jouw nummer 1 in de top 2000. Ja, een hartje zomer, maar je bepaalt zelf niet welke bal er uit het apparaat geschoten komt. Hè. Dus we moeten het ermee doen. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Voor Wimmy is de absolute nummer 1 als het even kan. Riders of the Storm. Een relaxte plaats, zo een paar minuten voor 12, voordat we het nieuwe jaar ingaan. Maar er

0: Wel verwacht je natuurlijk wel op die nummer 1 een wat groter klinken, denk ik. Hè? Maar ik bedoel, het is smaak is persoonlijk. Evert, die komt bijvoorbeeld met een Queen alsnog, maar wel een Who Wants to Live Forever. Ja, dat begrijp je dan ook wel, want dat klinkt dan zo. En dan werk je inderdaad naar dat 12 uur moment toe en het Happy New Year gevoel. En ja, lekker. De vraag is dus duidelijk, hè? Wat is jouw absolute nummer 1 in de top 2000? Je mag me nog even appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
1: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Met Morat.

0: Lovefool Cardigans, NPO Radio 2. We trokken balletje 10 en die vertelde ons: zoek een plaat, een andere nummer 1 dan wat je altijd hoort in de top 2000, namelijk The Queen, Bohemian Rhapsody. Was voor jou geen moeilijkheid, Lex?
1: Zeker niet.
0: Nee, ja. Hi, goedenavond al. Hi. Vrij snel kwam je met een plaat waarvan ik dacht van, hé, dat begrijp ik wel. Neem ons mee in jouw verhaal.
1: Ja, nou ja, ik denk dat deze plaat, zeker in het huidige tijdgedicht, heel erg belangrijk is. Dat het een politieke en tegelijkertijd humane boodschap is. Dat we het liever voor elkaar moeten zijn. Dat we graag in vrijheid met elkaar willen leven.
0: Ja, inderdaad. En er zit volgens mij ook een passage in deze plaat. Een gesproken passage uit de film The Great Dictator.
1: Zeker.
0: Ja, waarin Charlie Chaplin op een gegeven moment zegt om menselijkheid boven haat en machtsmisbruik te verkiezen. En dat vind ik ook wel passen bij dat moment van het jaar.
1: Ja, eens. Ja, daarom. Ja, en het is zo goed. En het gaat ook zeker. Het freedom op het eind, zeg maar, gaat echt door merg en been, maar dan in een positieve zin. Geweldige plaat. Geweldige plaat, echt waar.
0: Een aantal mensen zullen nu al wel begrijpen over welke plaat het gaat, maar verlos ons. Welke mag ik instarten als de absolute nummer 1 voor de top 2000 als het Queen niet werd?
1: Ja, dat kan er maar één zijn. Paolo Nutini, Iron Sky.

0: Soms maak je als artiest een liedje en dan denk je, mwah, is niet echt een hit, het is gewoon een beetje gemiddeld. En dat is ook eigenlijk de eerste reactie van zanger Jim Kerr als hij met zijn band Simple Minds het nummer Don't You Forget About Me maakt. Prima liedje, maar niet heel bijzonder. Gelukkig zijn er wel manieren om dat nummer dan nog specialer te maken. Dus de band duikt opnieuw de studio in en er wordt een nieuwe intro gemaakt. En ook aan het einde van het liedje wordt gesleuteld.
1: Spontaneously did this thing at the end where it break down. You gotta sing over that. I said, I've got no words. I'll just sing la la la la and I'll come in tomorrow. And we'll finish it off. And I spent the whole night writing this existentialist, you know. And I came in the morning and they went, nah, the la la la's the one. You know, you can't really beat that.
0: Ja, you can't really beat that. Daar kan dus niks tegen die la la la's op. En laten we nou gewoon even eerlijk zijn met elkaar. Dat is toch ook wel hetgene wat het liedje ontzettend catchy maakt, toch? Don't You Forget About Me hoor je nu op NPO Radio 2. Whoa.

2 je het leukste vindt. Welke is Moras Most Wanted? Vandaag draait het om mythologie. Want er is een nieuwe bioscoopfilm gemaakt over een van de bekendste Griekse verhalen, de Odyssey. En kies je voor optie A, dan krijg je een liedje over de Griekse held Achilles. Achilles Heel op zijn Engels van Toploader. Maar dan is dit niet helemaal je plaat. Dan kun je ook nog gaan voor optie B. Daar zit de link met de mythologie iets beter verstopt. Maar onder andere de Griekse koning Midas hoor jij erin terug.

Champagne Problems van Taylor Swift. Maar welke plaat over mythologie wil je horen zometeen? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. En daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en klik je op Radio 2. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je me natuurlijk altijd voor een heel berichtje appen. Maar het is heel erg simpel. Je opent de berichten-app en je ziet meteen de poll. NPO Luister-app.

0: Somewhere.
1: Jungle op NPO Radio 2. Nou, het is, volgens mij is het echt nog nooit zo perfect dat de ene plaat de ander achterna zit. Maar ik geef je wel een tussenstandje. Het staat op dit moment echt exact 50-50. 50% van de stemmen gaat naar de ene plaat. 50% van de stemmen gaat naar plaat nummer 2. We hebben twee platen voor je. Toploader, Chili's Heel. En daar tegenover staat Taylor Swift met Champagne Problems. Allebei zijn ze te linken aan de Griekse mythologie. Maar wil je liever een Taylor Swift of een Toploader? Jouw stem telt. Stemmen doe je via de NPO Luister-app.

0: stemmen. Maar wat gebeurde er in de appbox? Wat willen mensen horen?
1: Nou, het was dus heel lang heel spannend. Want je zei bij de tussenstand al even, het was 50% tegenover 50%. Maar één van de twee die heeft toch een kleine voorsprong genomen. En dat is uiteindelijk Taylor Swift geworden. Met 53% van de stemmen. Dus op het nippertje gewonnen.
0: De Swifties hebben gesproken. Dus als Morals Most Wanted krijg je champagne problems.

0: Taylor Swift, Champagne Problems, als Morad's Most Wanted track van vandaag. Maar je weet hoe het werkt, hè? Het lijkt een onschuldig spelletje. Drie platen gaan alsnog de ring in, maar slechts één krijgt die felbegeerde goedkeuring zometeen. Terwijl Tim de lunch presenteert vanmiddag, is het oordeel natuurlijk gewoon aan Jeroen.
1: All right. Jeroens finale.
0: Ja, het gaat hier wel om Taylor Swift, hè?
2: Ja. Ja, niet de eerste, de beste.
0: Nee. Dus, en de Swifties kunnen fel reageren als Taylor Swift het moet ontgelden voor iets wat net niet goed genoeg is.
2: En wie staat er tegenover?
0: Taylor Swift of Sabrina Carpenter.
2: Oh. Espresso. Ah, ik ben bang voor de Swifties.
0: Dus ja, dan moet je hem even op Taylor Swift houden.
2: Dat ja, ik hou op Taylor Swift.
0: Ja, goed verhaal. Taylor Swift of Lana Del Rey en videogames.
2: Ja, dat vind ik inderdaad Taylor Swift toch oprecht wel beter.
0: Serieus. Zonder gedoe, zonder gouden hoer. Ja. Maar nu komt er een grootheid om de hoek kijken. En dan wordt het je toch even wat moeilijker gemaakt, Jeroen. Taylor Swift of... Aankomende zaterdag trouwens aanwezig in Amsterdam tijdens de Pride, hè?
2: Ja, is dat nu al bevestigd of is het...
0: Het is al een soort van, wat ze had iets in de story gezegd, hè? Dat ik moet jullie wat vertellen. En ik hoorde vanmiddag of vanavond bij Boulevard dat ze dus gewoon in Amsterdam is voor een optreden tijdens de Pride. Taylor Swift of Madonna?
2: Nou, dan ga ik toch voor Taylor Swift.
0: Oké. Okay. Jeroen, zometeen in Tim's avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dit is NPO Radio 2.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
14: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
13: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
15: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
13: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, dames en heren, vanuit de hoogste toren van Tim's avondslot zie je nog net de zon achter de horizon zakken. Tijd om de laatste 2 uur van dinsdag 28 juli feestelijk te ontkurken. En jij bent van harte welkom. De poortwachter van vanavond komt achteruit aangelopen. Hij wil de hele nacht met je dansen. Wie het is, dat hoor je zo.
17: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Ik zie kleurrijke streken.
23: Ik zie mensen van alle tijden.
24: Ik zie deze stijl wel zitten.
25: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
26: Centraal Museum Utrecht.
27: Laat meer zien.
28: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Tim's avondslot.

0: mens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Mijn derrière doet nog steeds pijn van het per ongeluk plaatsnemen op een accordeon. Maar ik zit er goed in, ladies and people, dames en heren. Een hartelijk goedenavond. Ik moet toch even mijn rol vinden om helemaal in de sfeer van Tim's avondslot terecht te komen. En daarvoor ga ik even naar een ander vertrek waar de naam Van Enkel op de deur staat. En daar zie ik het al. Daar ligt mijn personality. Hoort, edele lieden, trouwe schildknapen en reizigers van den avond. De zon heeft haar gouden banier neergelegd achter den horizon. En het rijk is gehuld in het zachte schijnsel der sterren. Laat de drukte van de dag varen. Zet uw harnas af. En rust uw vermoeide ziel. Want thans openen zich de poorten van Tim's avondslot. Ho, ho, ho. En tussen de regels door heb je misschien ook wel gehoord dat er best wel het een en ander gaat gebeuren in de komende uren. Op muzikaal niveau en ook op entertainment niveau. Want het komt uit de bovenste laag van je ladenkastjes. Ja, en er gaan leuke dingen gebeuren.
2: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.

0: keer niet gekozen voor de pâté, maar voor de band. Omdat ze muzikaal zo ongelooflijk fijn smaken. The Cranberries en Linger. Ik las ergens vandaag dat de dochter van Tom Cruise, dat die de achternaam van haar vader nu officieel laat vallen. Verschillende Amerikaanse media die hebben het daarover. Dat is wel een dingetje, want Suri, dat is dus zijn dochter, is nu 20 jaar. Schijnt die chick al heel lang ook niet gezien te hebben. Ik vond het een beetje een raar idee dat je ergens een kind rond of lopen wat je heel lang niet ziet. Maar anyway, Suri dus, die heeft haar achternaam laten veranderen van Cruise naar Noël. Ze is helemaal terug naar de naam van haar moeder. Die speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Ja, het is toch. Het lijkt me toch als vader moeilijk als je kinderen op een gegeven moment echt ook bewust ervoor kiezen om niet jouw naam verder te dragen. Dat is toch een beetje een motie van wantrouwen, hè? Kijk, ik heb dus ook een naam, ik zal hem even laten horen. Maar ik zou het bijvoorbeeld vreselijk vinden als mijn dochters op een gegeven moment naar me toe zouden komen en zouden zeggen tegen mij: pap, vind Erik de Zwart veel leuker? We nemen zijn achternaam aan. Wat? Zeg je nu? Ja, een beetje in de sfeer van Jeroen de Zwart. Of zo. Ik weet het niet hoor. Maar
1: jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ik zou het zeker niet leuk vinden. Maar ik ken mijn dochters, dat zouden ze niet doen. Oh, wees gevaarlijk, hè? Best gevaarlijk als je dat soort dingen zegt. Hé, ik ben op zoek naar muziek die hoort bij jouw bijzondere vakantieherinnering. Van een slopende huttentocht door de Noorse wildernis. Ik noem maar wat. Tot een all-inclusive met polsbandjes op Gran Canaria. Alles is mogelijk. Het moet wel zo zijn dat die track jou helemaal terugbrengt naar dat moment. Gisteren had ik bijvoorbeeld Johan aan de lijn. Die had lang geleden op vakantie in Frankrijk een fantastische plaat gehoord. Hij rende de bar binnen. Bleek Joe Jackson Heart of Ice te zijn. En die had hij gisteren laten doorschemeren bij ons. En die hebben wij gedraaid. Yes! Heb je ook zo'n liedje waarbij je meteen een bijzondere reis of vakantie of weet ik veel wat moet denken? Laat het weten. Dat de NPO Luisterrap digitale doorgeeflaak. Wie weet draai ik hem dan zo dadelijk voor je in. Tim's avondslot. Dit is de NPO.

0: Kiss.
1: Kunst van het weglaten. Zo wordt veel van Prince zijn muziek omschreven, omdat hij van alle sporen die beschikbaar waren, er slechts uiteindelijk maar een paar, ook liet horen. Waardoor een nummer heel veel impact kreeg met eigenlijk heel weinig. Dit is een mooi voorbeeld van dit. Kiss. Prince and the Revolution. Goedenavond. 22:31, hoe gaat het ermee? Moeilijke dag achter de rug of ging het allemaal een beetje smooth? Misschien zit je in de auto, lekker onderweg naar huis. Beetje zo zweven over de snelweg terwijl je naar deze vrolijke radiozender Radio 2 zit te luisteren. Tim's avondslot met de ridders van de Ronde Radio. En ken jij de melodica? Dat is een heel bijzonder instrument. Het lijkt een beetje op een mondharmonica, maar de melodica heeft naast een blaastuit ook toetsen. Ja, je verwacht het niet, maar het is wel zo. Je hoort hem in het nummer wat ik zo dadelijk ga horen op de achtergrond. Moet je maar eventjes opletten. En de frontman van de band, Damon Albarn, de frontman van Gorillaz, die moest altijd denken aan dit soort films. Die spaghetti western films. Ja, heel vaak met muziek van Ennio Morricone. Geregisseerd door Sergio Leone. En weet je welke man daar dus heel vaak een rol in speelde? De man die ook ooit verantwoordelijk was voor deze uitspraak.
2: You get to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
1: Do I feel lucky? Well, do you, punk? En die stoere man, die eigenlijk in alle films altijd wel stoer was, pas op latere leeftijd in zijn late carrière stelde die zich ook wat meer kwetsbaar op in zijn rollen. Die man, Clint Eastwood, die speelde dus vaak een rol in die Sergio Leone spaghetti western westerns. Eigenlijk is hij zo groot geworden, wereldberoemd, bij Vriend en Vijand. En stond hij in de videotheek, stond hij op de plank. En in ieders collectie komt hij wel een paar keer voor met een DVD.

0: Cher en Maré.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Roxette, hoorde je? How do you do to say?

0: Her en Mare.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Roxette, hoorde je? How do you do? Het is tijd voor de ultieme vakantieplaat. En ik zeg, goedenavond tegen Frank.
2: Dan zeg ik goedenavond tegen Jeroen.
0: Dat komt mooi uit, want dan hebben wij de beleefdheidsvormen achter de rug, Frank.
2: Ik dacht het wel zo, jawel.
0: En dan kunnen we het gesprek voortzetten, want jij kwam met een nummer van Green Day op te proppen als ultieme vakantieplaat. Welk nummer?
2: Ja, dat is eigenlijk When September Ends. Maar om het nog spannender te maken, want ik heb er over na kunnen denken. Eigenlijk heb ik er twee.
0: Oh, maar we kunnen het maar één draaien. Eventjes vooruit lopen op de zak.
2: Dus ja? Dan pak ik toch eventjes de mooiste er dan maar uit.
0: Ja.
2: Mag ik nog wisselen?
0: Nou, dat hangt er vanaf. Met welke plaat je wil wisselen dan?
2: Dan zou het er eentje van Rammstein worden met zonne.
0: Kijk hoor, of die überhaupt heb. Als ik hem heb, dan moet het wel lukken.
2: Nou is het qua muziek niet zo hoogstandje natuurlijk, hoewel heel toffe muziek.
0: Ja.
2: Maar het verhaal erachter vind ik eigenlijk wel mooier dan wat ik eerst had met Green Day. Dus vandaar dat ik het toch maar stiekem gewisseld heb.
0: Oké, en wat is het verhaal wat erachter zit?
2: Nou, het was eigenlijk mijn eerste vakantie met mijn dochter samen en mijn huidige vrouw in Duitsland.
0: Ja.
2: En dat was in 2002 zo'n beetje. En ik was net een upcoming Rammstein-fan. En ik had daar die cd gekocht. En die gooi ik in de cd-speler van de auto. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. En tijdens zonne zie ik mijn dochter, die toen nog, nou net 4 was. Die zie ik lip-sync meezingen met zonne van Rammstein. En dat vond ik zo apart.
0: Ja.
2: Ik denk nou, Dit kan bijna niet, maar toch gebeurde het. En dat gaf mij toch wel een heel bijzonder gevoel tijdens die vakantie.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is een unieke ervaring natuurlijk om dat mee te maken.
2: Zonnig, dus, ja. Dat maakt het dus net als een extra.
0: Zo kwam je bij het nummer terecht. Ja.
2: Ja.
0: Dus Frank,
2: in plaats van de Donald Duck was het de Rammstein, hè?
0: Ja. Nou, volgens mij heb ik hem gevonden. Kunnen wij even checken, luister even mee of dit de goede is. Is dat goed, hè?
2: Niet.
0: Is dat hem niet?
2: Volgens mij is dit een thuisopname van jezelf.
0: Even kijken hoor. Oh, dat is Bibi. Uit de periode dat hij problemen had met zijn oren. Nee, dat is niet de goede, dat is de verkeerde. Ik ga even verder zoeken, want je hebt natuurlijk een hele show gooien waardoor een heel andere tekst is.
2: Ja, maar zo ben ik.
0: Zo zijn er sommige mensen, maar uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. En heb ik, als het goed is, nu de juiste gevonden. Ik wens je een fijne avond, Frank, en veel plezier met luisteren.
2: Dankjewel, Jeroen.

0: Oeh, een bericht over Olivia Dienland. Het is wel goed dat de meeste winkels nu dicht zijn. Omdat de kans uiterst klein is dat jij je nu in een winkel begeeft. Want uit onderzoek is namelijk gebleken dat je van deze muziek meer gaat kopen. Als je dus de muziek van Olivia Dienland hoort, dan ga je meer uitgeven, meer spullen kopen. Dan hoop ik niet dat je even net online zat te shoppen. Terwijl we het draaien, anders is het natuurlijk nog een probleempje verder. Ook op het lijstje van koopmuziek staan Harry Styles en Ray. Dus misschien even handig om in je oren te knopen. Hè?
1: Dit is een blokje vormgeving waarin je kunt vertellen hoe goed de show tot nu toe was.
0: Oh, dank je.
1: Doe maar Jeroen, doe maar Jeroen.
0: Oh, dat is wel aardig. Nou, ik vond eigenlijk de show tot nu toe wel een 7,5 tegen een 8 aan. Dus eigenlijk is deze ridder van de Ronde Radio eigenlijk wel zeer gelukkig met zijn hele uitkomen. En met de show tot nu toe. Digitale doorgeefluik staat open. Daar kan je alles wat je kwijt wil aan deze of gene hier bij Radio 2 mee versturen. Oeh, ja. Soms graven we diep. In dit geval hebben we dat gedaan met Be Thankful for What You've Got. Dit is Massive Attack. The

0: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Oh yeah, baby, baby, baby, baby. Tim's avondslot. Dat straks Toto, Dan Gedda, Teddy Swims. En ik maak mijn debuut. Mijn debuut in de soulkelder van Tim's avondslot. Ik ga kennis maken met Marv, het spook. Die weer een prachtige soulplaat klaar heeft gezet.
4: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: ze zijn nog aan toe. Alweer maar uur gaat.
1: Alweer maar schijnen. Dan moeten we alweer.
0: Dus harnas aan en zwaard pakken. Jongen, jongen, jongen. Ongelooflijk. Hoort, edele lieden en trouwe reizigers der nacht en avond. De zon heeft haar kroon neergelegd en het maanlicht waakt over het land. Schuift nader tot het vuur. Laat de zorgen van de dag vervagen en opent uw oren voor klanken en verhalen die u door de avond zullen geleiden. Welkom weer in het volgende uur. Tim's avondslot, gelukkig. Sjouw ik me niet helemaal het habbe de babbie met het harnas. Nee hoor, dat is gewoon een lichtgewicht aluminium harnasje. Helemaal van passend bij 20, 26. Slot is wel gezellig. Het stelt zo vandaag ook een beetje warm vanwege het weer natuurlijk. Dus dat scheelt. Gisteren was het nog een beetje koud met die wind door het slot en zo. Enfin, ja, oh. Nou weer wat gebeurt. Ik heb dat toch allemaal weer. Van de ene verbazing in de andere verbazing.
2: Oh, voetjes van de vloer. Oh. Ik heb geen voetjes, maar nee. Oh. Ze zijn van de vloer.
0: Oké dan, heel goed. Het is Marv het spookje.
2: Soul.
0: Soul.
2: Iedereen heeft soul.
0: Ja, want soul.
2: Soul is belangrijk.
0: Soul, S-O-U-L.
2: I got soul, Tim.
0: I know that. Nou, het is niet Tim, maar het is Van Inkel. Maar de soul is er... Uiteraard niet minder om. En als je soul zegt, dan zeg je die Spinners. En dan zeg je ook de Johanna Warwick, de unieke stem. Tante van Whitney Houston. Over soul gesproken. Komt die

23-22. S'avonds laat, dit is Radio 2. Dankjewel Tim op het broek dat je mijn omkoping via je Zwitserse bankrekening hebt geaccepteerd. Door het storten van 15.000 euro mag ik vanavond zijn show overnemen. En dat is funny. En dat is leuk. En lachen. En gewoon geinig. Soul, dat is muziek die niet alleen wordt gezongen, maar ook wordt gevoeld, vrienden, vriendinnen, ontstaan uit gospel, rhythm en blues en jazz, niet te vergeten. Vertelt Soul over liefde, hoop, verlies, veerkracht. Elke noot die je in de soulmuziek hoort, die lijkt rechtstreeks aan het hart te komen, waardoor de muziek eigenlijk altijd heel erg oprecht overkomt. Soul raakt niet alleen je oren, maar ook je ziel. Soul music, ja. Soul music is best wel spannend met ook mannen met lage stemmen die dan ja, soul, lekker hoor. En dan kom je bij allerlei muziek uit. En dan wordt er vaak ook nog gesproken over stoned. I'm stoned in love with you. Dat is een veel voorkomende term in de teksten van soulmuziek. Ze bedoelen dan niet dat ze een avond aan zo'n pret sigaret hebben zitten lurken. Maar in soulkringen betekent het zoiets als volledig toegewijd. Dat is soul. Dames en heren, dit zijn de style.

weet zeker dat er mensen zijn die nu luisteren naar de radio. Die de Stylistics horen en daadwerkelijk in de periode dat deze plaat uit was, Stone in Love waren met een iemand. Een persoon. Een iemand. Ik weet het gewoon. Ik weet het.

0: Proclaimers. Dit is 2-2-2. Je luistert naar Tim's avondslot, waar het een beetje begint te tochten door de gangen.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Oh, dat zeker. Was een heel mooi heel liedje. Mooi.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Dinsdagavond in Tim's avondslot. En uit de keuken klinkt het geklater van pannen, potten en deksels. En het verzoekje Monster is weer helemaal los. Je hoorde hem net al enthousiast zingen. We zijn plan om een hele musical te geven. Verzoekje Monster, maar voorlopig blijft het even bij deze korte bijdrage. Hij zoekt in alle hoeken en gaten naar iets om zijn honger te stillen. Maar alleen een lekker verzoekje kan hem weer rustig krijgen. Dus als jij hem even een liedje wil voeren, laat het me weten wat je wil horen. Daarvoor kun je gebruiken het, nou ja, je weet het hè, het digitale doorgeefluik. NPO Luister-app, die kun je daar gewoon vrolijk voor gebruiken. In de verzoekhoek grijp ik nu even mijn privékant. Want dit moet gewoon gehoord worden door veel mensen. McDonald's.

0: fan van deze gasten. Air. All I Need. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt, maar mij bereikt het bericht dat hoe minder je praat in de aanwezigheid van het verzoekiemonster, hoe groter de kans is dat hij je plaat gaat draaien. De verzoekie, je verzoekie, het verzoekie. En ik zeg, goedenavond Herman.
1: Hey, hallo.
0: Hallo daar. Wat was je aan het doen, Herman?

0: dikke fan van deze gasten. Air. And all I need. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt, maar mij bereikt het bericht dat hoe minder je praat in de aanwezigheid van het verzoekiemonster, hoe groter de kans is dat hij je plaat gaat draaien. De verzoekie, je verzoekie, het verzoekie. En ik zeg, goedenavond Herman.
1: Hey, hallo.
0: Hallo daar. Wat was je aan het doen, Herman?
1: Nou, we zaten nog even aan een biertje voordat we naar bed gaan.
0: Ja, want hebben jullie al de vaste tijd om te gaan slapen?
1: Meestal na jullie programma, ja.
0: Oh, zo, dat is een mooi moment. En heel fijn dat jullie dan dat ook even afluisteren. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Dus, maar je kwam terecht bij de Talking Head. Vertel eens, hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, je hoort hem niet zo heel vaak. Je hoort meestal de andere liedjes. En ik vind deze eigenlijk wel helemaal top.
0: Ja, nou, dat is ook zeer zeker waar. Dus het verzoek in ons staat een beetje instemmend te knikken. Dus daar komt-ie. Hey!

0: hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja. Zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
3: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
0: Frans-Duits. Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

zoeken wij dit allemaal. Een nieuw station voor elke dag. Dat je weer iets nieuws kunt proberen en ontdekken. Een nieuwe extase kunt bereiken. Mark Ronson.

wel bijzonder. Madonna heeft afgelopen dag opvallende boodschap gedeeld over social media. Op social media. Ze heeft een Nederlandse tekst geplaatst. Ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief spelfout. Die staat er ook nog in. Waar de boodschap beslaat, is niet helemaal duidelijk. Verder geen toelichting gaf ze. Maar het zou erop kunnen hinten dat ze aanwezig is bij de World Pride in Amsterdam. Dat ze daar naartoe zou komen. Officieel staat Madonna nog niet op het programma. Er is ook contact gezocht met een woordvoerder van de World Pride. Maar die wil een optreden bevestigen, nog ontkennen. Maar het leuke van dit soort dingen is al de rumor around the brand. En alleen al het feit dat men hierover praat en dat het eventueel zou kunnen dat zij dan aanwezig is op de World Pride. Ja, dat is al reden genoeg. Een hele hoop commotie natuurlijk. Dus, nou, we gaan het wel merken of ze gaat komen. Op de Pride, hè. Dan bedoel ik dan. En dankjewel voor het luisteren naar Tim's avond.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op Vitepro.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: of doneer.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van woensdag 29 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat die situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottoer. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosievenmateriaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop. Boos.
4: Pienso que un sueño para

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran zelf heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het Japanse zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder op de dag ook een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden in het land. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit.